0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Wereldnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat overdag verder. Vannacht had de politie extra toezicht. Sommige media linken de schietpartij van gisternacht aan drugscrimineel Bolle Jos. Amerika heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij werd onder meer een bruiloft geraakt. Daarbij vielen 4 doden, onder wie een kind, en 50 gewonden. Iran is woedend en zegt krachtig te zullen reageren op de aanval. Medewerkers van wasserijen gaan vandaag staken. De vakbonden kunnen het niet eens worden over een nieuwe cao. Die willen 6% meer loon en een lagere werkdruk. Vooral hotels en ziekenhuizen maken gebruik van de grote industriële wasserijen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation. Grootnieuws.

0: stellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer?
3: Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke wat mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, meldt de Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers kunnen het pand nog niet in, omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen zijn. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool. Het kabinet overweegt dit jaar om een kleinere gasvoorraad op te bouwen, meldt de Telegraaf. Normaal is het zogenaamde vuldoel 80%, nu zou dat 64% moeten worden. Klimaatminister Van Veldhoven zegt dat ze hiermee een oproep uit Brussel opvolgt om zo de vraag naar gas te verlagen en het daarmee iets goedkoper te maken. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest uiteindelijk aan te pas komen om de rust terug te laten keren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Grootnieuws. De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de schietpartij in Overasselt zijn gisteren ook 2 paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. En buiten Overasselt is er ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die 2 medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de nieuwe morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Al een aantal weken kunnen we namens de PKN luisteren naar overdenkingen van Pieter Bot. Vandaag hoor je zijn laatste overdenking die hij voor ons verzorgd heeft en gaat over Gods voorkeur. Wat dat precies is en of God een voorkeur heeft, dat hoor je zo meteen. Eerst lezen we Jeremia 17, vers 14. Dat is de dagtekst van vandaag. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

0: Sela, je hoorde Halleluja voor de eeuwige. Als ik zou moeten kiezen, dan draag ik het liefste een spijkerbroek. Een zwarte. Als ik zou moeten kiezen, dan eet ik het liefst elke avond patat. En het allerliefste drink ik koffie met opgeschuimde melk erin. Dat zijn mijn voorkeuren. Maar heeft God eigenlijk ook een voorkeur? En zo ja, wat is dat dan? We gaan op zoek naar Gods voorkeur in de overdenking van Pieter Bot van de BKN.
1: In de Bijbel worden voortdurend mensen uitgekozen. God kiest mensen om zijn plan om deze wereld vast te houden, te redden en te bevrijden, gestalte te geven. Hij kiest Abraham. Hij kiest Jacob. Hij kiest David. En daarbij heeft God vaak de voorkeur voor de tweede, de minste, de kleinste. Abraham wordt gekozen om vader van een groot volk te worden op het moment dat hij geen kinderen heeft. Jacob wordt gekozen terwijl hij de tweede is die geboren wordt. David wordt als achtste zoon van Isaï gekozen, terwijl die er niet eens bij mocht zijn, terwijl Samuel komt om een nieuwe koning te zalven. Was die te jong, te onbeduidend, wie zal het zeggen? Duidelijk is dat God kiest. Nou is er iets raars aan de hand, elke keer als God kiest. En het mooist kun je dat zien bij Jacob en Esau. Dit rare is er aan de hand. God kiest Jacob. Maar vervolgens beschrijft de Bijbel vooral Esau als de leukste van de twee. Als je de verhalen van Jacob en Esau leest, dan krijg je vanzelf een voorkeur voor Esau. Esau, die woeste man, die gewoon zegt wat hij denkt. Die niks verborgen houdt. What you see is what you get. Esau, die man die van zijn hart geen moordkuil maakt. Betrouwbaar is, want hij doet gewoon wat hij zegt. En daartegenover staat dan Jacob. Van wie de naam al bepaald wordt door hoe die geboren werd. De hielenpakker. Esau, die werd als eerste geboren en gelijk erachteraan kwam Jacob die zijn hiel vastpakte. Zo staat het in de Bijbel. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij, Rebecca, inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield hij Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Hielbeetpakker, bedrieger, leugenaar, pootjehaker. Allemaal vertalingen van die naam Jacob. Zo is die Jacob en dat blijkt ook in de rest van het verhaal. Jacob is niet de leukste thuis. Nee, hij liegt en bedriegt om er zelf beter van te worden. Jacobs grote probleem is dat hij het liefst de eerste had willen zijn. En hoewel die door God is uitgekozen om de belangrijkste te zijn, accepteert hij maar niet dat hij de tweede is. Maar Esau daarentegen, die is de oudste. En vindt dat prima. En geniet van het leven wat hij heeft. En is stoer, betrouwbaar. En precies dat zie je heel vaak in de Bijbel. Iets raars, iets raadselachtigs. Bij David en Saul heb je dat eigenlijk ook. Saul is een hele betrouwbare man die groot en sterk is, doet wat hij zegt. Een man waar ik mij snel in herken. Maar David, als je goed leest, lijkt de Bijbelschrijver hem lang niet altijd zo positief neer te zetten. Het is een slechte vader. Die vriendschap tussen Jonathan en David gaat vooral van Jonathan uit. Als je goed tussen de regels doorleest, zie je dat David in wat hij doet helemaal niet altijd zo'n leuke man is. God laat in de Bijbel juist de mensen die niet kiest, positief neerzetten.

0: Michael W. Smit, door de Friends, bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor in het eerste gedeelte van de overdenking van Pieter Bot, waar we het hebben over Gods voorkeur. Hoorden we dat God daadwerkelijk een voorkeur heeft? Vooral als het gaat om welke mensen hij wel en niet kiest.
1: God laat in de Bijbel juist de mensen die hij niet kiest positief neerzetten. Want God kiest mensen om zijn heil in deze wereld te krijgen. Anderen gaat hij voorbij. Het is jammer dat het Nieuwe Testament dat dan vertaalt met haten. Want God haat Esau niet. Nee, hij is Esau voorbij gegaan. Zoals als je verliefd wordt op iemand, je de één kiest. En al die andere vrouwen of mannen dan voorbij gaat. Dan haat je ze niet. Maar die ben je voorbij gegaan. Nee, God haat Esau niet. Want om dat juist af te leren, denk ik, beschrijft de Bijbel zo positief over juist de mens die God niet kiest. Wil je nog een voorbeeld uit de Bijbel? Hagar, de moeder van Ismaël, die gepest wordt door Sara. Als je de Bijbel leest, krijg je een voorkeur voor Hagar. Die vrouw die maar vermalen wordt door het lot, die ook maar als slavin wordt weggegeven aan Abraham, die maar zijn kind moet dragen en dan maar vlucht in de woestijn. Ja, je krijgt een voorkeur voor Hagar. Zeker als je leest hoe de Bijbel daarover schrijft. Wat zou de Bijbel daar nou mee willen leren? Ik denk dit. Het is de verwerping van het niet gekozen worden. De verwerping van de verwerping. Het laat mij zien dat Gods liefde zo groot is, dat ook al kiest God mensen en een volk om zijn heil op deze wereld te krijgen, ook al wordt Israël het kanaal om de Messias Jezus Christus geboren te laten worden, God heeft vanaf het begin af aan elk mens op het oog. Precies zoals de profeten dat ook zeggen, dat er een baan, een snelweg zal lopen die aartsvijanden van vroeger met elkaar zullen verbinden. Er zal een weg lopen tussen Assur en Egypte. En Israël zal zich daarbij voegen, zodat deze volken verbonden zijn in Gods liefde. En God heeft een voorkeur voor wat onaf en kapot is. Dat kiest hij. Hij kiest David, de onbeduidendste. Hij kiest Jacob, die het tweede geboren is. Hij kiest Isaac als kind van Gods belofte. Maar degene die God voorbij gaat, die schrijft God nooit af. Er is geen afschrijven bij God. Gods liefde is veel te groot. Dus als jij soms ooit het gevoel hebt, dat zoals iemand mij ooit eens zei, ik ben weggeschrapt uit Gods boekje, hij kent mij niet meer. Als je ooit het gevoel hebt dat God zich niet meer met jou bemoeit, denk dan aan Hagar, tegen wie God precies zegt, je zal gezegend worden. Denk dan aan Esau, die blijft leven binnen Gods belofte. Denk dan aan al die mensen die God voorbij gaat om zijn heil op deze wereld te krijgen, maar niet voorbij gaat in zijn liefde. De Bijbel laat zien dat er een verwerping van de verwerping is. Gods liefde is voor iedereen.

Need to Breathe. Je hoorde The Long Surrender. Daarvoor hoorde je Pieter Bot, zijn overdenking. Wil je alle overdenkingen van Pieter Bot terugluisteren? Dat kan via onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Vind je ook alle andere overdenkingen van Levenswoorden. Zometeen, na 6 uur, de nieuwe morgen met Juri van de Geest. Geen pijn.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
3: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
4: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
5: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
6: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 6 uur.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Mensen in Overasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Wel was er vannacht veel zwaar bewapende politie in het dorp om de boel in de gaten te houden. Een politiechef zei bij Pauw en de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Raadsleden en andere mensen hebben gisteravond een tijdje vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen. Voor de ingang was een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum en de politie vond het te onveilig. De ME moest er uiteindelijk aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in het Duitse Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen, melden Duitse media. Er zou ook nog een onbekend aantal gewonden zijn. Ambulancemedewerkers konden het pand niet meteen in omdat er mogelijk nog gewapende mensen binnen waren. In het gebouw zitten een slagerij en een boksschool.
5: En dan nu het weer van Weer Online?
4: Het is wisselend bewolkt en er kan af en toe een bui vallen. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. Vooral aan zee staat er een stevige zuidwestenwind. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. Het aantal files neemt af. Er staat nog ruim 100 kilometer file op de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein een kwartier vertraging. En de N35 is in beide richtingen dicht. Tussen Nijverdal en Wierde. Dat komt door een ongeluk. In beide richtingen rijden om via Apeldoorn over de A50 en de A1.
7: Nou, ik zal het weer even doorgeven hoor. Verkeerde informatie van de ANWB. Hij is oud, dus dat doen we net alsof het allemaal niet is uitgezonden. Goedemorgen, het is woensdagochtend 2 september. Zometeen begint de nieuwe morgen. Je mag een lied doorsturen dat veel voor je betekent. Of een lied dat je gewoon graag wil horen. Een rustig lied, energiek lied. Het is helemaal aan jou. Welk lied wil je horen? Stuur het door met de Grootnieuws Radio app.

0: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
0: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De Nieuwe Morgen.
11: Met Joeri van der Geest.
10: Het christelijke radiostation.

0: for my all in all. Het is 9 minuten over 6 op deze woensdagochtend. Een nieuwe maand is aangebroken. Het is 2 september en je luistert naar De Nieuwe Morgen hier op Groot Nieuws Radio. Altijd leuk om even van je te horen wie je bent en waarom je wakker bent. Berichtjes daarvoor zijn welkom in de app. Kun je best even de Groot Nieuws Radio app voor downloaden. Heb je een knopje met WhatsApp naar de studio en dan regelt het zich allemaal vanzelf. Ik zie meerdere berichtjes binnenkomen, onder meer vanuit Noorwegen. Gerda is weer present. Heerlijk wakker worden in Gods prachtige schepping. En een foto stuurt ze mee van een meer met daarop een ontzettend mooie oranje gloed van de opkomende zon. Dank je wel daarvoor, Gerda. Ook Hendrik is van de partij, spreekt vaak een mooie boodschap voor ons in.
1: Goedemorgen. Ja, nou, mag net een mooie lezen. Waar wij mensen tekortschieten en beloftes doen en ja, nakomen, zal God nooit zijn beloftes breken. Hij is voor ons aan het kruis gegaan en hij zegt: ieder die tot mij komt, zal ik zalig maken. Wens iedereen zo zijn zegen toe. Groeten, Hendrik uit Urk.
0: Dankjewel, Hendrik en Ariane. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe is het om na 5 maanden verlof weer aan het werk te zijn?
2: Nou, het is even wennen de eerste dag, maar ja, het voelt ook wel weer goed eigenlijk, hè? Het is tijd om aan de bak te gaan.
0: Oké, begin het toch weer een beetje te jeuken misschien, want je bent na 5 maanden weer terug van zwangerschapsverlof. Hoe voelt dat?
2: Ja, klopt. Ja, het voelt op zich wel goed. Ik moest eerder uit in verband met gezondheidsredenen. Maar de kleine meid is morgen alweer 3 maanden. Dus tijd om weer de vaste patroon aan te houden. Het kost winnen van een gezin.
0: Ja. En je stuurde ook nog een ander berichtje mee. Want je zegt dat je ondanks het afscheid... dat je ook afscheid hebt moeten nemen van 2 oma's.
2: Ja, klopt.
0: Dus dan is het een ontzettend turbulent jaar tot nu toe al.
2: Ja, turbulente 5 maanden, ja.
0: Ja.
2: Ja, 2 oma's verloren.
0: Ja.
2: En een geboorte, ja.
0: Zo.
2: Ja, maar toch zeg ik... wel heel dicht bij elkaar, hè, vreugde en verdriet.
0: Nou, want je bent een dankbaar mens, schrijf je erbij.
2: Ja, ondanks al het verdriet hebben we een gezond kind mogen krijgen waar we voor mogen zorgen.
0: Ja. Hoe heet je kind eigenlijk?
2: Mee.
0: Oké.
2: Ja, het betekent in het Hebreeuws parel.
0: Wow.
2: Nou, je hebt meerdere betekenissen, maar dit vonden wij wel heel mooi.
0: Ja, snap ik. Nou, mooi. Nou, sowieso een hele mooie naam. En weer aan de slag na een aantal maanden. En je vraagt een lied aan. Ook weer een prachtig lied. Ja, heeft misschien ook met die dankbaarheid te maken. Het lied The Blessing van Carrie Job.
2: Ja, absoluut. De dankbaarheid is groot.
0: Nou, gaan we daar naar luisteren. Dankjewel, Ariane. Succes vandaag weer met werk daar in de schoolmaak. En dit lied klinkt nu namens jou op de radio.
2: Heel fijn. Dankjewel. Goeie uitzending.
0: Dankjewel.

0: Zo ligt dat toch dicht bij elkaar, het nieuwe leven en het leven dat we achter ons moeten laten. Arianne die vroeg deze plaat aan. 5 maanden was ze thuis met haar pasgeboren kleintje en in diezelfde tijd nam ze afscheid van haar 2 oma's. Een wieg erbij in 2 lege stoelen en dan zegt ze toch, ik ben een dankbaar mens. En vraagt ze dit lied aan. The Blessing van Kerry Job, Cody Carnes en Elevation Worship. Het is 16 minuten over 6 op deze nieuwe dag die voor ons ligt. Trudy die zegt goedemorgen. Ben weer lekker aan het wandelen met jullie muziek in mijn oortjes. Zometeen weer gezellig oppassen op onze kleindochter. En er samen met mijn man weer een mooie dag van maken. Dankjewel Trudy. Annette laat weten, goedemorgen, de laatste werkdag voor mijn vakantie. Groeten vanaf mijn fiets, vanaf Flakey, onderweg naar Brielen. Zo is het leuk om van elkaar te weten wie je bent en waarvan je luistert. Wellicht is er iemand in de buurt bij je die ook verbonden is met Grootnieuws Radio op dit moment. Berichtjes zijn meer dan welkom in de Grootnieuws Radio app.
1: De dagtekst.
0: Vandaag Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. De dagtekst van vandaag, Jeremia 17, vers 14.

Grootnieuws Radio met het lied God is getrouw, zijn plannen falen niet. In Handelingen 17 staat een bijzonder verhaal van Paulus die afreist naar Athene om daar het evangelie te brengen. En hij gaat staan op de Areopagus, de plek waar destijds alle grote ideeën over goden en filosofie werden besproken. En daar wijst hij naar een altaar in de stad, een altaar met een opschrift aan de onbekende God. En Paulus die zegt dan, die God die ken ik wel. Dat is de God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft. Hij die Heer is van hemel en aarde, woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Leven en adem, life and breath. Daarover zingt nu Matt Redman.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Met Life and Breath maakt het 6:06. Een hele goede morgen. Voor mij ligt de lijst met wakkere mensen, met onder meer Jan uit Barneveld aan de wandel met Groot Nieuws Radio in zijn oor. Een hele goede morgen, Jan. Verder is het vooral druk op de weg. Arjan die zit op de A7 richting Avenhoorn. Wens iedereen een fijne dag en een gezegende uitzending. Anieke rijdt naar kantoor in Almelo. En Tineke die zit in de auto op weg naar Roermond. Ronald is vandaag ook weer van de partij wakker en onderweg. En Wietse die rijdt naar Emmen toe. Want om 7:30 moet hij daar lossen met de vrachtwagen. Nou, op de fiets ook een aantal mensen. Gert-Jan die stapt zometeen op naar Waalwijk. Heeft er weer zin in. Goed om te horen, Gert-Jan. Fijn om je te zien. En Paul uit België is ook net op zijn werk aangekomen. Vandaag met de fiets 17 kilometer rijden, laat hij weten. Jan die is klaar voor een dag werken in Zwolle. Hij moet nog even wennen nu het ineens zo donker is in de vroege ochtend. Nou, dat gevoel, dat ben je vast niet de enige in, Jan. Ik had het ook een beetje, hoor. En zeker ook 's avonds, als het dan 8:30 is, zo'n beetje dat je denkt, is het nou zo donker vanwege de donker? Of wegen de bewolking? Dat is nog een beetje in dubio soms. Steven die laat weten dat hij terugkomt van 3 weken vakantie, waarvan 2,5 week in Canada. Heerlijk. Nu weer lekker aan het werk. En dan Lydia, zij luistert mee vanuit Den Bosch na een goede nachtrust. Ze wensen iedereen een fijne en gezegende dag toe. Noelle die laat weten dat ze van de muziek geniet. En Nagali die is ook weer aanwezig, wakker en wel. Fijn om te zien dat je erbij bent, dat je meeluistert. Ook Antje hier en nog heel wat andere berichten. Zometeen doe ik nog even een rondje langs de inbox. Eerst kan ik vertellen dat we zometeen de groot nieuws meteen hebben. Het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten. En later vanochtend mag ik kaarten weggeven voor deze man.
2: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
3: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
4: Hi, this is Josiah Queen.
2: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
4: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
2: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Los, maakt het 6:30. De hoofdpunten van het ANP hoor je nu.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt mogen de inwoners weer naar buiten. Gisteravond laat trok de politie de oproep om binnen te blijven in, omdat het weer veilig was. Wel gaat het politieonderzoek vandaag verder. Raadsleden hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen, omdat er voor de ingang een anti-AZC-protest aan de gang was. Daarmee moest er aan te pas komen om de rust te laten terugkeren. Ook Omroep Max wil volgend jaar niet het Songfestival organiseren. Dat zei omroepbaas Jan Slachter bij Renze. Hij is teruggekomen op zijn plan om het over te nemen van Avrotros, want hij vindt dat de liedjes van nu niet passen bij de doelgroep van Max.
2: Groot nieuws update.
0: Christelijke partijen vinden dat zorgminister Mirjam Sterk moet uitkijken dat ze de kerken niet de les gaat lezen. Ze reageren op haar kritiek dat kerken te veel bezig zijn met zorg voor de ziel en met zichzelf. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die stelde er kamervragen over en wijst op het vele vrijwilligerswerk en diaconale werk vanuit kerken. De minister, die zelf theoloog en domineesdochter is, zegt tegen het Nederlands Dagblad dat ze de kerk juist mist als gesprekspartner en dat haar verhaal bedoeld is als een uitgestoken hand. En sinds dit voorjaar kan er via de website Thuisabortus online een recept voor de abortuspil worden aangevraagd, zonder dat daarmee naar een kliniek moet worden gegaan. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de website zich niet aan alle regels houdt. Het belangrijkste bezwaar is dat een vrouw niet standaard een gesprek met een arts kreeg, terwijl dat volgens de wet wel nodig is om zo'n besluit zorgvuldig te nemen. De website die belt vrouwen sinds maandag wel. Voor 30 november moet alles op orde zijn, meldt de inspectie. En de christelijke gereformeerde kerk in Groningen gaat vanavond als twee gemeenten verder. Een deel van de leden vindt dat je de Bijbel moet lezen met het oog op de tijd waarin we nu leven. Het andere deel wil de tekst volgen zoals die er staat. Dat verschil kwam op scherp te staan toen de kerkenraad besloot dat homoseksuele leden met de relatie welkom zijn bij het avondmaal. Ongeveer 125 van de ruim 1200 leden beginnen nu een eigen gemeente. Samen verder gaan ging gewoon niet meer, zegt een dominee in het Nederlands Dagblad. Dat geeft verdriet, maar ook opluchting. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vandaag af en toe zon, later in het westen een bui. Vanmiddag af en toe zon en vanuit het westen ook verspreid een paar buien. Het wordt 21 graden.
3: Joeri van der Geest.
0: Een hele goede morgen. Het is woensdagochtend en ook zometeen om 6:45 lezen we uit de Bijbel. Filemon, hoofdstuk 2 komt aan bod. Eerst Sander en Angela.
2: De nieuwe morgen

0: Sander en Angela en Erika de Wit, God van het Hemelrijk, hoe groot zijt gij? Zometeen lezen we Filemon 2, vers 14 tot en met 30. Ondertussen laat Leni weten onderweg te zijn naar ASVZ in Dordrecht. Uiteraard met Groot Nieuws Radio aan. Daar gaat ze zometeen iedereen naar bed halen om naar de dagbesteding te gaan. En Daniel, die is net aangekomen op zijn werk in Den Helder met Groot Nieuws Radio uiteraard aan. Dus komt helemaal goed, zegt hij. Ik heb een lied klaarstaan van de Casting Crowns en Mark Hall, de zanger van de band, die zat wel eens in de kerk met de armen over elkaar, wenkbrauwen verontwaardigd. Weet je, iemand die met een chagrijnig gezicht naar de preek zat te kijken, terwijl iedereen om hem heen vrolijk zat mee te zingen. Ja, en daar had hij een reden voor, want hij was boos op de wereld om hem heen.
1: Have you ever found yourself mad at the world for being lost? Have you ever found yourself angry at people? For doing what they do and saying what they say. But I have. And you start getting resentful that the wicked are prospering when we're back here trying to do the right thing.
0: Ja, er wordt een beetje doorheen gezongen, maar hij vertelt dus dat hij boos was op mensen die het verkeerd doen in zijn ogen, terwijl hij zelf zijn best deed. Maar ja, na een tijdje begon hij zich te beseffen dat zijn houding niet helemaal oké was, omdat hij zelf ook niet zo perfect is.
1: And when people do the things that they do, I've got to remember. Man, broken people do broken things. And me without Jesus is just another broken people. Man, I'm saved. And I'm still bumping my head on life every day. So every day I come to the Father, I've got to remember. The only way I can even come to him is because of what Jesus had done. The grace that he's given me. The mercy that he's given me, right?
0: Gebroken mensen doen gebroken dingen, zegt hij. En zonder Jezus is hij er zelf net ook zo eentje. Alleen genade brengt hem elke dag weer terug bij God.

0: zij, hij is erbij. De Opwekking Band met Lydia Zimmer. Opwekkingslied 729.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: Maakt het 7:15 en daarmee tijd voor de Bijbellezing.
3: Vandaag lees ik voor je Filippenzen hoofdstuk 2, vers 14 tot 30 uit de Basisbijbel. Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God, op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best gedaan voor jullie. En dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Daar ben ik heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn leven kost, ik zal blij zijn samen met jullie. En ik wil dat jullie daar ook samen met mij blij over zullen zijn. Timotheus en Epafroditus. Ik wil Timotheus zo graag mogelijk naar jullie toesturen. Ik vertrouw erop dat de Heer Jezus er snel voor zal zorgen dat dat kan. Want ik wil graag van hem horen hoe het met jullie gaat. Dan zal ik weer vol goede moed zijn. Want hij wil net zo graag als ik jullie met alles helpen. Daarin is hij de enige. Want de meeste mensen denken alleen maar aan hun eigen zaken. Ze denken niet aan die van Jezus Christus. Maar Timotheus heeft samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws bekend te maken. Dat weten jullie. Hij is mij daarin zo trouw als een zoon die zijn vader helpt. Zodra ik weet hoe het met mijn rechtszaak gaat, wil ik hem naar jullie toesturen. Maar ik hoop dat ik ook zelf gauw naar jullie toe kan komen. Ik vertrouw erop dat de Heer daarvoor zal zorgen. Het leek mij goed om mijn broeder en medewerker en medestrijder Epafroditus naar jullie toe te sturen. Jullie hadden hem hierheen gestuurd om mij te komen helpen en voor mij te zorgen. Maar nu wil ik erg graag dat hij weer naar jullie teruggaat. Ook omdat hij bezorgd over jullie was. Want hij wist dat jullie hadden gehoord dat hij heel erg ziek is geweest. Hij is inderdaad op de rand van de dood geweest, maar God is goed voor hem geweest. Ook voor mij. Want nu hoef ik niet opnieuw verdrietig te zijn. Want ik heb al veel verdriet gehad. Ik heb hem dus naar jullie teruggestuurd. Dan kunnen jullie blij zijn als jullie hem terugzien. Dan hoef ik niet meer bezorgd over jullie te zijn. Ontvang hem in de Heer met blijdschap. Heb respect voor mannen zoals hij. Want het was door zijn werk voor Christus dat hij zo dicht bij de dood is geweest. Hij heeft zijn leven gewaagd om voor mij te kunnen doen wat jullie niet voor mij konden doen. Omdat jullie te ver weg waren.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via Grootnieuws Radio.

0: met de muziek van Dommo en Your Love Never Fails.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Yes, hij komt terug naar Nederland en het werd tijd, want vorig jaar liep het een beetje uit de hand. Zoveel mensen wilden naar zijn eerste Nederlandse concert. Ja, dat die show op het laatste moment moest verhuizen naar een grotere zaal. Nou, dit jaar hebben ze het maar meteen groot aangepakt. Rotterdam Ahoy, zondag 20 september. De man van Dusty Bibles, Can't Steal My Joy. Nou is het zo dat die kaartjes best wel wat geld kosten. Zeker tegenwoordig, hè, als alles duurder wordt, ook deze kaartjes. Die kosten gewoon best wel wat geld. Maar niet als je ze van ons krijgt. Deze week geven wij kaarten weg op Grootnieuws Radio. En je kan je aanmelden op de website grootnieuwsradio.nl/actie. En als er dan zometeen een onbekend nummer opbelt, neem dan op. Grote kans dat ik het ben met goed nieuws.

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
5: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
5: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
7: Kozijnshop.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 7 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Het is weer veilig in Overasselt en de inwoners mogen weer naar buiten. Tegen middernacht trok de politie de oproep om binnen te blijven in. Na de massale schietpartij gisteren was er de hele dag een klopjacht op verdachten en zijn er 34 aangehouden. Ook werden er veel vuurwapens gevonden. Het politieonderzoek gaat vandaag verder. Raadsleden van het Zeeuwse Tolen hebben gisteravond een tijd vastgezeten in het gemeentehuis. Bij de ingang van het pand was een protest tegen de komst van een AZC. Dat was volgens de politie zo onveilig dat niemand weg mocht. De politie rukte massaal uit om de rust te laten terugkeren. Bij een schietpartij in de Duitse stad Hamburg zijn zeker 2 doden gevallen en meerdere mensen gewond geraakt, melden Duitse media. Hulpdiensten zijn massaal opgeroepen en zwaar bewapende agenten hebben het industrieterrein waar de schietpartij was afgezet. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend hier en daar een bui, vooral in het noorden. In de middag is het wisselvallig en wordt het 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg, met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: De eerste dagelijkse files dienen zich aan. Hier en daar rijdt het wat langzamer. De langste file staat op de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 4 kilometer en 15 minuten.
18: Het is al even geleden, maar 1400 jaar geleden schreef een Ierse monnik een gebed op Be Thou My Vision. Rand Collective las die tekst, veranderde daar 1 of 2 woordjes aan, waardoor het opeens wel een heel andere betekenis krijgt. Wat ze daarvan maakt, hoor je zometeen.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
19: Jongens, eten!
20: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
21: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
22: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
23: Pas je eindelijk het perfecte

0: betalen. Direct uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nog 309.000.
3: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
4: 7 stuurder.
3: Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
2: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
8: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
7: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
9: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De Nieuwe Morgen.
10: Met Joeri van der Geest.
9: Het christelijke radiostation.

0: 1400 jaar geleden zat een monnik in Ierland te schrijven en hij had één wens en die wens werd een gebed. Be thou my vision, schreef hij op. Wees mijn verlangen. 14 eeuwen gingen voorbij tot Rand Collective die tekst las en het herschreef. Twee woorden veranderden zij. Geen gebed om iets wat nog moet komen, maar juist een zekerheid. Niet be thou my vision, maar you are my vision. Je hoorde net hier op Grootnieuws Radio aan het begin van deze nieuwe dag. Het is woensdag 2 september. Hij is begonnen als de jongen die op maandagochtend de kerkzaal binnenstapte met een emmer en een dweil. 17 jaar oud, actief lid van de kerk. Op zondag vertelde hij de kinderen bijbelverhalen en op maandag schrobde hij de toiletten en leegde hij de prullenbakken. Hij was de conciërge van de kerk, maar ja, al snel bleef de vloer vies. In zijn hoofd zat namelijk alleen maar muziek. Hij schreef liedjes, zong ze, zette die op TikTok en zag ze vanuit het niets door miljoenen mensen ontdekt worden. Totdat hij zo vaak onderweg was om op te treden dat de kerk hem niet langer in dienst kon houden. Hij was ontslagen in de kerk, omdat hij te veel zong. Ja, en die jongen die kennen wij nu dus als Josiah Queen. Vorig jaar kwam hij voor de allereerste keer naar Nederland. Het plan was een redelijk kleine show om even te kijken of er interesse voor was. Maar de vraag bleek uiteindelijk zo overweldigend dat die zaal ter plekke te klein bleek en duizenden mensen opeens naar een andere zaal moesten verhuizen die net iets groter was en iets meer mensen kon herbergen. Meegezongen werd er met Can't Steal My Joy, Dusty Bibles en heel veel andere hits die inmiddels op de naam van Josiah Queen staan. En over een paar weken krijgt dat een bijzonder vervolg. Dan staat deze voormalige conciërge namelijk in een vol Ahoy Rotterdam. 20 september, dan is het zover en jij kunt erbij zijn. Gratis, want deze week geven we bij Grootnieuws Radio de allerlaatste kaarten weg. Ja, zo meteen toch maar even iemand bellen die zichzelf heeft opgegeven ervoor.
1: Dagtekst.
0: Vandaag is dat Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. De dagtekst van vandaag, Jeremia 17, vers 14.

0: Christian Verwoerd en het allergrootste geschenk.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: Ja, vorig jaar moest de Nederlandse show van Josiah Queen op het laatste moment verhuizen naar een grotere zaal omdat het gewoon zo populair was. Dit jaar staat hij in Rotterdam Ahoy. 20 september, dan is het zover. Wij hebben kaarten liggen hier bij Grootnieuws Radio. Als je er graag naartoe wil, moet je even aanmelden via de website. grootnieuwsradio.nl/actie. Het is niet ingewikkeld. Even je naam achterlaten, je telefoonnummer. Dat is het belangrijkste. En als je nu ook al een beetje gaat fantaseren over... nou ja, wie zou ik dan mee willen nemen? Want het zijn dus twee kaartjes. Dan mag je dat ook doorgeven. grootnieuwsradio.nl/actie. En als je dan wordt teruggebeld, ja, dan rest alleen nog even opnemen. Ik ga gewoon even iemand bellen. Niet van tevoren gezegd. Hou je telefoon in de gaten, dus het blijft spannend.
2: Goedemorgen, met Carrie de Bruin.
0: Dag, goedemorgen Carrie. Je speelt met Jury van Grootnieuws Radio.
2: Hi, hallo.
0: Goedemorgen. Hey, even erbij vertellen, je bent nu ook in de uitzending te horen... omdat je hebt laten weten dat je graag kaarten wil voor Josiah Queen.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat lijkt heel top.
0: En je stuurde erbij dat je graag een oud collega wil meenemen naar dat concert. Want er is iets bijzonders met haar gebeurd op Bali.
2: Ja, absoluut. Absoluut. Het is zo kippenvelgevend eigenlijk. Het is echt fantastisch. Want, ik ken haar al. Best wel lang. Ja. En dan spreek je ook wel over de dingen van God en Jezus voor haar ook. Maar uiteindelijk merk je dan, ja, dat zijn dan toch zaadjes, zeg maar, die je hebt ook mogen planten. Want in Bali werd ze gewoon ontzettend, ik ben gelijk aan het lopen, een beetje aan het hardlopen.
0: Oh. Maar niet te horen hoor, nee.
2: Nou ja, in ieder geval, in Bali had ze ook contact met een gezin, zeg maar, wat in de Pinkstergemeente kerkte, uit Nieuw-Zeeland. En die zei op een gegeven moment iets tegen haar van, oh heer, alsjeblieft, verander haar hart. En dat was direct alsof er een lichtflits uit de hemel kwam. En dat het haar zo geraakt heeft. En ik woon helemaal niet bij haar in de buurt. Zo in Groningen. Ze zegt, oh, en ik ga naar de kerk. En ze heeft de Bijbel besteld. Zodat ze kan gaan ontdekken wie God voor haar is, zeg maar. Ja, zo ontzettend tof. Zegt heel gaaf. Om de, op die manier dan ook te leren kennen, zeg maar.
0: Ja, te gek. Te gek. Ja. De naam, dat is misschien wel even belangrijk.
2: Sabrina Pothoff heet zij.
0: Oké. Okay. Ja. Ja, Sabrina, nou te gek, Carrie. Wat mooi dat je meteen aan haar moet denken. Je mag het tegen haar zeggen dat we de kaartjes naar jullie toe gaan sturen. Dus 20 september, dan is het zover dat jullie samen meezingen. En dan wens ik jullie samen een hele mooie geloofsreis toe.
2: Helemaal gaaf, dankjewel. Okay.
0: Dankjewel, Carrie. En succes met hardlopen daar.
2: Ja, dankjewel. Groetjes. Hoi, hoi.

mijn ogen dicht, zie ik jouw gezicht. Een prachtig lied van Ralph Vermane over gemis. En over iemand die nooit helemaal weg is, zolang je maar even je ogen dicht doet. Een hele goedemorgen, dit is Groningen Radio, de nieuwe morgen met de voorkaarten die ik weg mocht geven voor het concert van Josiah Queen. Mooi verhaal van Carrie, die graag haar vriendin mee wil nemen. Wil je nou kans maken op die kaarten? Ga dan even naar de website grootnieuwsradio.nl/actie. En ja, als je dan gebeld wordt door een onbekend telefoonnummer... ja, het zou ook een energiemaatschappij kunnen zijn... die je dan even contact wil opnemen over het verlengen van een energiecontract. Maar het zou ook zomaar grootnieuwsradio kunnen zijn. Dus nou, waag de gok, zou ik zeggen. Zometeen hoor je de grootnieuwsupdate... en om 7:45 een nieuwe overdenking van Kees Posma... Eerst een lied dat gaat over ja, zorgen maken, of eigenlijk juist geen zorgen maken. Matteüs 6. Ja, bijzonder hoofdstuk waarin Jezus zegt: kijk eens naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en ze oogsten niet. En toch worden ze door de hemelse vader gevoed. Ben jij niet meer waard dan zij? Ik blijf het een bijzonder hoofdstuk vinden. Met name als ik dan in de auto zit en ik rijd dan over de snelweg met 100 km per uur, of natuurlijk 130 km per uur. En moet je maar eens opletten wat je dan ziet daar zo bovenop die lichtmasten. Dat zijn vaak vogels die er gewoon lekker rustig zitten te wachten op die palen langs de snelweg. Terwijl er onder hen auto's voorbij razen. En ja, ook die vogels die zaaien niet en ze oogsten niet. En toch zitten ze daar waarschijnlijk morgen weer omdat God voor ze zorgt. Nou, Corey Asbury die schreef dit lied nadat hij datzelfde Bijbelhoofdstuk onder ogen kreeg. Als God zelfs een mus niet vergeet, zegt hij, hoeveel meer kijkt hij dan naar jou?

0: 8. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. De benzineprijs heeft een recordhoogte bereikt. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. Na de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek. Gisteravond laat mochten de inwoners weer naar buiten, omdat in het dorp geen verdachten meer rondliepen en er ook geen vuurwapens meer lagen. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond geëindigd in onrust. Terwijl raadsleden binnen vergaderden over een noodopvang voor asielzoekers, werd het protest zo onveilig dat niemand het pand uit mocht.
2: Groot nieuws update.
0: Christelijke partijen vinden dat zorgminister Mirjam Sterk moet uitkijken dat ze de kerken niet de les gaat lezen. Ze reageren op haar kritiek dat kerken te veel bezig zijn met zorg voor de ziel en met zichzelf. ChristenUnie-leider Mirjam Bikker die stelde er kamervragen over en wijst op al het vrijwilligerswerk vanuit kerken. De minister die zegt in het Nederlands Dagblad dat ze de kerken juist mist als gesprekspartner en dat haar opmerking haar verhaal bedoeld is als een uitgestoken hand. En de christelijke gereformeerde kerk in Groningen gaat vanavond als twee gemeenten verder. Een deel van de leden leest de Bijbel met het oog op de tijd waarin we nu leven. Het andere deel wil de tekst volgen zoals die er staat. Dat liep op toen de kerkenraad besloot dat homoseksuele leden met een relatie welkom zijn bij het avondmaal. Ruim 100 van de 1200 leden beginnen een eigen gemeente. Samen verder gaan ging gewoon niet meer. Dat zegt een dominee in het Nederlands Dagblad. En via de website thuisabortus.nl kan er sinds dit voorjaar online een recept voor de abortuspil worden verkregen. Maar de inspectie Zorg, Gezondheidszorg en Jeugd vindt dat de site zich niet aan alle regels houdt. Belangrijkste bezwaar is dat een vrouw niet standaard een arts sprak, terwijl dat volgens de wet wel nodig is om zo'n besluit zorgvuldig te nemen. Sinds maandag belt de website iedere vrouw die zich aanmeldt. En in Iran zijn de afgelopen maanden zeker 33 leiders van de ondergrondse kerken gedood en ruim 130 christenen opgepakt. Dat meldt de Amerikaanse organisatie Iran Alive Ministries, die er via radio-uitzendingen en huiskerk werkt. 14 christenen die zitten nog vast en een deel riskeert de doodstraf. Toch komen er volgens de organisatie nog steeds veel Iraniërs tot geloof. Dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend af en toe zon, later in het westen een bui. Vanmiddag ook af en toe zon en vanuit het westen ook verspreid een paar buien. Het wordt rond de 21 graden vandaag. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er is een ongeluk gebeurd op de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen is de weg dicht bij Schorrol. Komt er zo'n ongeluk, onbekend hoe lang het daar gaat duren. Je wordt er lokaal omgeleid.
4: Van de Geest.
0: Goedemorgen, zometeen om 7:45 hoor je de overdenking van Kees Posma. Die leidt aan acrofobie. Nee, dat is niet dat hij geen radslag kan maken. Zometeen vertelt hij er meer over.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.

0: Psalm Project met Arjen Vink en gebed Psalm 25. Het is tijd voor de overdenking van Kees Posma, een nieuwe overdenking van hem. Hij is schrijver van het boek Doen als Jezus en al zijn overdenkingen beginnen altijd met Jezus, altijd de titel van zijn overdenking. En zo heet deze overdenking Jezus gaat tot het uiterste.
1: Lieve mensen, ik lijd aan acrofobie. Dat heeft niets te maken met mijn onvermogen om acrobatische gymnastische handelingen te verrichten, maar het is simpelweg de officiële benaming van hoogtevrees. Juist daarom hadden mijn collega's mij niets verteld over het moment suprême tijdens een teambuildingsuitje in de Belgische Ardennen. 7 uur lang trok ik aan boomstammen, liep ik via touwen over water en schoof ik onder netten door als een volleerd commando, om uiteindelijk op een hoge heuvel aan de rand van een bos uit te komen. Een 14 kilometer lang hindernissenparcours lag achter mij en het enige wat mij nog restte was een tokkelbaan.

Zou ik het maken of zou ik breken? Als laatste stond ook ik op het platform en keek ik de diepte in. Dat was niet zo verstandig, want ik heb ook batofobie. Zoek zelf maar eens uit wat dat betekent. De instructeur gaf mij twee opties. Hij zei, Postma, je mag naar beneden en alleen het 14 kilometer lange parcours terug afleggen. Of je gaat tot jouw uiterste en beleeft misschien 45 hachelijke seconden. Ik koos voor het laatste. Ik zakte letterlijk door mijn hoeven en kreeg van de goedbedoelende outdoor-specialist nog een flinke sweeper mee. Het duurde niet lang genoeg om mijn leven aan mij voorbij te zien flitsen, maar het kwam dichtbij. Ik heb genoeg zelfkennis en zelfspot om te weten dat mijn uiterste er heel anders uitziet dan jouw uiterste. Vrienden van mij verloren kinderen. Gemeenteleden moest ik begraven en anderen troosten nadat hun partner zelfmoord had gepleegd. Het springen van een heuvel is vergeleken daarmee compleet kinderspel. Jezus weet dat zijn lijden en zijn sterven nabij zijn. En hij trekt zich met zijn discipelen terug in een bovenkamer voor zijn afscheidswoorden. Wat op een sterfbed wordt gesproken, is vaak het allerbelangrijkste wat iemand nog wil en kan zeggen. Johannes kijkt later terug op die gebeurtenis en dat laatste onderwijs. En destilleert daaruit de mate van liefde die Jezus heeft voor zijn volgelingen. Ook voor jou en voor mij. En voor het feest van het Pascha, toen Jezus wist dat zijn uur gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader, heeft hij de zijnen die in de wereld waren en die hij lief gehad tot het einde, staat er in Johannes 13, vers 1. In liefhebben kun je dus ook tot het uiterste gaan. En Jezus deed dat. Zijn grenzeloze liefde oversteeg alles. Grotere liefde dan je leven geven voor vrienden bestaat niet. Hij gaf zijn leven zelfs voor zijn vijanden. Kijk, sommige mensen halen het bloed onder je nagels vandaan. Zulke mensen kennen we allemaal. Het wordt hartverscheurend wanneer het mensen zijn van wie je intens houdt. En zij er alles aan doen om jullie relatie onhoudbaar te maken. Doen als Jezus betekent dat je lief hebt tot het uiterste, tot het einde. Dat je je geliefden blijft najagen, tot je hen weer in je armen kunt sluiten. De liefde bedekt veel zonden, legt op weinig slak en zout. Liefhebben zoals Jezus is veel meer dan een mix van vlinders, endorfine en een hele batterij aan gelukmakende stofjes. Het is soms hard werken. Incasseren, slikken en weer doorgaan. Het hangt niet ergens vaag in de lucht, maar zet je met beide benen stevig op de grond. Heb lief zoals Jezus ons heeft lief gehad. Daarboven op die heuvel ging hij de onderste weg, tot het einde, tot het uiterste, ook voor jou.

So no.

0: Metal Music. No Longer Slaves voor Toby Mac en Jamie McDonald. Ik vind het echt een prachtig lied. Ik heb hem ook op Spotify toegevoegd. Dus ik heb hem vaak op repeat staan. Als ik hem nu net met je mag delen hier op de radio, dan vind ik dat leuk. Sowieso fijn om met je op te staan deze woensdagochtend. Zometeen het nieuws van 8 uur. Hier op Groot Nieuws worden we een beetje bijgepraat over het nieuws uit de wereld. Ondertussen in de Groot Nieuws Radio app. Joke die zegt goedemorgen vanuit mijn tent in Zwalmen. Nu de auto pakken en weer op naar Vlissingen. Nou, denk je, Zwalmen, waar ligt dat? Dat ben ik nu aan het googelen. Oh, ligt in de provincie Limburg. Oké. In het midden van de gemeente Roermond. Nou, weten we dat ook weer. Heel goede reis gewenst, Joke. En ik zie een berichtje binnenkomen van Ria. Die vraagt, waar vind ik de overdenking terug die ik net heb gehoord van Kees Posma? Nou, later deze ochtend verschijnt die in de podcast. Preken en overdenkingen, als je dat opzoekt. Dan vind je later deze ochtend de overdenking van Kees Posma. Kun je dan nog eens terugluisteren of met iemand anders delen.
1: En verder vandaag...
0: En verder vandaag kan ik niet al te veel verklappen over de verrassingsgast van Thijs en Jorieke. Want die schuift deze ochtend aan tussen 10 en 12. Een verrassingsgast, ja, geen idee wie het is. En daarvoor moet je luisteren. Tussen 10 en 12, Thijs en Jorieke.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdeshels.nl/werk.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
11: Wolleswinkel Hofman, oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl, recht toe recht aan.
12: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Groot Nieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP nieuws van 8 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Nog nooit was benzine in ons land zo duur als nu. De officiële prijs voor een liter euro 95 is gestegen naar afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record in mei. Het komt allemaal door de oorlog tussen Amerika en Iran. De dieselprijs is gestegen naar 2,63 euro per liter, maar dat is geen record. Het is vannacht rustig gebleven in Overasselt. Na het massale geweld van gisteren was er extra bewaking in het dorp. Tegen middernacht werd de oproep om binnen te blijven ingetrokken, omdat er geen verdachten meer rondliepen en er geen vuurwapens meer lagen. Er zijn 34 verdachten opgepakt en het politieonderzoek gaat vandaag verder. Een demonstratie bij het gemeentehuis van het Zeeuwse Tholen is gisteravond onrustig verlopen. Terwijl raadsleden vergaderden over noodopvang voor asielzoekers, zorgt het protest buiten ervoor dat het zo onveilig werd dat niemand het pand uit mocht. Politie en ME grepen uiteindelijk in om de rust te herstellen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft nog even bewolkt, met vooral in het noorden en westen wat buien. Alleen in het zuidoosten blijft het waarschijnlijk droog. Het wordt 19 graden aan zee tot 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
8: ANWB.
16: De grootste drukte blijft vandaag gelukkig wel uit tot nu toe. Op de meeste plekken rijdt het hier en daar wel wat langzamer, maar echt enorme files die zijn vrij zeldzaam. De langste file in het land is 30 minuten lang nu op de A15 naar Rotterdam vanuit Gorkum. Voor Sliedrecht 9 kilometer en 30 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Verder ook een probleem op de N9. Daar is de weg in beide richtingen dicht bij Schorrel. Komt er een ongeluk met meerdere auto's en een vrachtwagen. Je wordt daar lokaal omgeleid, dus houd daar rekening met vertraging.
17: Ja, het is ontzettend uitdagend om, zeker nu alles weer is opgestart, school en werk ruimte te maken voor God misschien wel in je leven. Zometeen een gebed wat je dan kunt meezingen, meebidden. Make Room van Meredith Andrews komt eraan.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
20: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
22: Nu halen, hè? Dus niet straks.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
24: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
25: Anders grijp je mis.
21: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
22: nu
21: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
23: Fans van voordeel.
21: Aldi.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De Nieuwe Morgen.
28: Met Joeri van der Geest.
1: Het christelijke radiostation.

0: Meredith Andrews, Sarah Reeves and Chris McClarney, and Make Room, I Will Make Room For You. Een hele goede morgen op deze woensdag 2 september. Het is 8 minuten over 8. En dit is de Nieuwe Morgen. Mijn naam is Judy van der Geest. Vandaag een mix van zon en wolken. In het westen kan er eerst een bui vallen. Later ook in het binnenland. En het wordt vandaag een graad of 21. En dan het nieuws van deze ochtend. Steeds minder huwelijken die eindigen in een scheiding. Maar bij 60-plussers gebeurt juist het tegenovergestelde. Het aantal ouderen dat na 40 of zelfs 50 jaar huwelijk uit elkaar gaat, dat groeit flink, staat bij het Algemeen Dagblad. Vaak komt het moment wanneer de kinderen de huis uit zijn of wanneer mensen met pensioen gaan, dan vragen stellen zich af, wat hebben we eigenlijk nog samen? En eindigt het dus steeds vaker in een scheiding. Deze week geven we op GroNieuws Radio kaarten weg voor het concert van Josiah Queen, 20 september in Rotterdam Ahoy. Corrie die won vanmorgen 2 kaarten en ze vertelde dat ze haar oude collega meeneemt, die raakt op vakantie op Bali, over het geloof in gesprek met een gezin uit Nieuw-Zeeland.
1: Die zei op een gegeven moment iets tegen haar van, oh heer, alsjeblieft verander haar hart. En dat was direct alsof er een lichtflits uit de hemel kwam, dat het haar zo geraakt heeft. En ik woon helemaal niet bij haar in de buurt. Zo in Groningen. Ze zegt, oh, en ik ga naar de kerk. En ze heeft de Bijbel besteld, zodat ze kan gaan ontdekken wie God voor haar is.
0: Ja, en Cody die is uiteraard ontzettend blij dat ze haar vriendin nu ook op deze manier mag leren kennen. Wil je zelf ook kans maken op 2 kaarten voor het optreden van Josiah Queen? Ga dan naar grootnieuwsradio.nl/actie. Ja, grote overstroming richtte vorige week woensdag een ravage aan rond de grens tussen Tibet en Nepal. De ramp die kostte al aan meer dan 1000 mensen het leven. Nog 1000 mensen zijn vermist en 10.000 mensen die zijn erdoor geraakt. Ongekende aantallen. Hielke Zantema van de christelijke hulporganisatie ZOA die is daar in Nepal. En ik spreek hem zo meteen.
2: De dagtekst.
0: Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

0: Julian Goedhart en opwekking 263. Er is een verlosser. Een enorme overstroming heeft een grote ravage veroorzaakt op de grens van Tibet en Nepal. Ruim 1000 mensen die zijn omgekomen en duizenden anderen die worden nog vermist. In totaal zijn zeker 90.000 inwoners door de ramp getroffen. De christelijke hulporganisatie ZOA die biedt er ter plekke hulp. En Hielke Zantema van het calamiteitenteam van ZOA is afgereisd naar het rampgebied en is aan de telefoon. Goedemorgen, Hielke.
1: Morgen.
0: Dag. Je bent daar dus in de buurt van Kathmandu momenteel. Wat trof je daar bij aankomst aan?
1: Ja, ik ben hier gisteren aangekomen. Kathmandu is natuurlijk de hoofdstad van Nepal, getroffen door de overstromingen. Ook hier is de shock eigenlijk nog gewoon heel erg voelbaar. We zijn nu, gisteren was het dag 5, vandaag is het dag 6 na de ramp. En iedereen is eigenlijk in shock van hoe heftig deze ramp is. De schade, maar ook gewoon de wreedheid van het natuurgeweld. Daar is iedereen hier nog steeds echt wel aangeslagen door.
0: Ja, want de afgelopen dagen komt er natuurlijk regelmatig nieuws uit het gebied. Beelden die staan op televisie, op social media. Kun je ons nog even meenemen? Wat is er precies gebeurd?
1: Ja, eigenlijk vorige week woensdag is er 's ochtends vroeg, of in de loop van de ochtend, de scholen, kinderen zaten alweer op school. Eigenlijk uit het niets, zonder dat er ook maar enige waarschuwing was, is er een grote stortvloed eigenlijk op gang gekomen vanuit de bergen, echt vanuit de hoge Himalaya. Ik geloof dat het net over de grens in zeg maar het deel van China echt de oorzaak is gebeurd. Het is een gigantisch stuk gletsjer afgebroken en die heeft een gigantische stortvloed op gang gebracht die met een ongekende kracht door de hele dal is getrokken. Dan moet je denken aan water, maar niet alleen water, maar ook allerlei gruis en steen dat met een snelheid van 200 kilometer door een dal heeft geraasd en eigenlijk alles op haar weg heeft verwoest. Dus hele dorpen, ook steden die juist aan de rivier in het dal vaak gelokkeerd zijn. Helemaal weggevaagd, wegen, bruggen, alles is verwoest. Je noemde het net al even, hè, tienduizenden mensen zijn hier door getroffen. En uiteindelijk is het ook heel diep Nepal nog in, zeg maar. Nog heeft het ook tot heel veel schade geleid, niet alleen hoog in de bergen. Echt een gigantische ramp.
0: Ja, echt een rampgebied zoals het er daar nu uitziet. Ik begreep ook dat hulp bieden daar momenteel lastig is. Waar is nu vooral behoefte aan in dat rampgebied?
1: Ja, op dit moment is dat echt nog wel we zitten nog in die zin nog echt wel in de eerste noodhulpfase. Dus we krijgen veel verzoeken voor matrassen, voor dekens, tenten, ook materialen om voedsel mee te bereiden. Allerlei gaarkeukens worden opgezet. Mensen kunnen natuurlijk niet terug naar hun huis, dus hebben een alternatieve plek nodig. Dus scholen worden daarvoor gebruikt. Maar ook plekken waar mensen het eten kunnen krijgen. Dus in die zin is het echt nog de eerste noodhulpfase. Zelf ben ik hier nu met name ook om te kijken van hoe kunnen we ons ook alweer beter voorbereiden op over een paar weken of over een paar maanden. Van als langzaam het herstel weer gaat beginnen. Dus daar ben ik vooral naar aan het kijken samen met onze lokale partnerorganisaties hier in Nepal. Hoe we die tweede fase ook alweer kunnen gaan opzetten. Want ja, men is hier echt volop bezig nog met spullen hier uit Kathmandu hier in te kopen en zo snel mogelijk naar het rampgebied te rijden.
0: Ja, je noemde het wel even, hè? Lokale partners waar jullie daarmee samenwerken. De eerste hulpgoederen als dekens, voedsel, die staan nu al klaar voor distributie. Wat kunnen we hier vanuit Nederland nog betekenen voor de mensen daar in Nepal?
1: Ja, heel veel. Dit is natuurlijk een ramp die op korte termijn heel veel nood heeft veroorzaakt. Maar ja, het gaat echt, dat weten we uit ervaring, dat gaat echt nog een aantal jaar duren voordat de beter opbouw weer klaar is. Dus daar zijn we als ZOA natuurlijk ook voor, naar wederopbouw. Dat is wat wij doen. Dus we hebben hier ook al, dat heb ik tegen deze organisatie ook al gezegd, wij blijven jullie trouw nu op. Zijn er nu voor jullie op dit moment. We als mensen die ons vanuit Nederland steunen. Dus zijn dit moment er voor jullie. Maar dat willen we ook de jaren blijven. En daar is gewoon heel veel geld voor nodig om die eerste noodhulp, maar ook zeker die wederopbouw te realiseren. Dus vanuit die zin kunnen we uit Nederland heel veel betekenen voor deze mensen hier.
0: Ja, de mensen in Nepal kun je steunen met noodhulp of natuurlijk gebed. Kijk even op soa.nl voor alle informatie en alle actuele updates rondom die noodhulp. Hartelijk dank voor deze toelichting, Hielke Zantema van Zo.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met groot nieuws.

0: People of the Risen King. You are the Stuart Town and tender for Honey in the Rock. Het is 8:30, daarmee tijd voor de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-ministers en diplomaten, onder wie Job Cohen en Ahmed Abu Taleb, vraagt het kabinet in een brandbrief om meer maatregelen tegen Israël. Volgens hen schendt het land onder meer de Palestijnse mensenrechten, meldt NRC. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je langs de snelweg nu afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. De prijsstijging komt door de Iran-oorlog. In Overasselt gaat de politie vandaag verder met het onderzoek na het massale geweld van gisteren. Alle inwoners mogen sinds gisteravond laat weer naar buiten, omdat zich in het dorp geen verdachten meer schuilhouden.
2: Groot nieuws update.
0: Vrouwen die online de abortuspil aanvroegen, kregen geen vast gesprek met een arts over hun besluit. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek naar de website die de pil sinds begin dit jaar online voorschrijft. In zo'n gesprek hoort aan bod te komen of de keuze vrijwillig is en of er alternatieven zijn overwogen. Pas sinds maandag, nadat het rapport er lag, wordt elke aanvrager gebeld, schrijft het Nederlands Dagblad. De inspectie vond meer tekortkomingen en houdt de zaak scherp in de gaten. Half november moet alles op orde zijn. En kerken zijn juist wel zichtbaar in de samenleving, zegt ChristenUnie-leider Mirjam Bikker. Het Reformatorisch Dagblad schrijft dat ze reageert op minister Sterk van Zorg, die kerken maandag opriep om meer te doen voor de zorgzame samenleving. Mirjam Bikker ziet in Gouda, Utrecht en Nunspeet kerken klaarstaan voor eenzame, hulpbehoevende en Oekraïners. Ook wijzen erop dat in de Bijbelbelt volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau de meeste vrijwilligers wonen. Ze is blij met de aandacht van de minister, maar vindt dat de overheid kerken moet betrekken en niet dwarszitten. En liederen van Ellie en Rickert, Opwekking en Johannes de Heer verdwijnen uit de liedbundel van de jongeren van de gereformeerde gemeente. Het Nederlands Dagblad beschrijft hoe de nieuwe bundel, een nieuw lied, de uitgave van 2013 vervangt. Sommige gemeenten die stellen vragen bij de herkomst van bekende liederen, zegt de directeur van de Jeugdbond, en die wil daar rekening mee houden. De bundel is voor het jeugdwerk en voor thuis, want in de kerkdiensten zelf wordt alleen uit de psalmen gezongen. En dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanochtend af en toe zon, later in het westen een bui. Vanmiddag af en toe zon en elders in het land ook verspreid een paar buien. Het wordt rond de 21 graden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: De ochtendspits stelt op de meeste plekken gelukkig niet zoveel voor, maar er zijn wel een paar ongelukken die opvallen. Allereerst op de A59 richting Den Bosch. Bij Heusden ging het mis. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Dussen heb je 20 minuten vertraging. Ook bij Den Haag ging het mis op de A12 komende vanuit Utrecht. Tussen Zoetermeer en knooppunt Prins Klausplein. Daarom een kwartier in de file over 8 kilometer. Eén rijstrook is er dicht. Dan is de weg weer helemaal vrij bij Hardingsveld-Giessendam. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam. Vanaf Gorkum nog wel een file, ongeveer 15 minuten. Maar die kan dus wel langzaamaan gaan oplossen.
0: Goedemorgen, zometeen om 8:45 de overdenking van Kees Posma over een gebed op zaterdag dat op zondag werd beantwoord met een vlinder in de hoofdrol. Zometeen meer.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke radiostation.
5: Groot Nieuws Radio. Wie heeft gezegd dat jij je altijd weer moet geven aan iedereen en overal? Op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent. Verwar jezelf, zij niet met makkelijk begrepen.

0: buiten. Alsof wat daar van binnen leeft ooit dood kan gaan.
1: Het duurt niet lang meer. 18 september, dan komt de nieuwe plaat van Martijn Buwalda uit. Je hoorde het hier in de Nieuwe Morgen met Deze is voor jou. En we houden natuurlijk helemaal in de gaten, want op Grootnieuws Radio ontdek je de nieuwste muziek. Dus ook de nieuwe muziek van Martijn Buwalda komt hier helemaal voorbij. Maar net hoorde je dus Deze is voor jou. Dan even schakelen met collega Martin. Martin, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, de vakantie is voorbij.
2: Nou, dat kan je wel zeggen. En een van de eerste taken deze week, als je dan weer nieuw begint, is toch het opschonen van de mailbox. In mijn geval betekent dat ook vooral het bijhouden van de zogeheten persmap. Daar waar alle persberichten, evenementen en van alles en nog wat komt erin binnen. Maar lang niet alles daarvan kunnen we gebruiken in de uitzending. En ja, dat is toch soms een beetje zonde. Dus om recht te doen aan al het moois waar we niet aan toekomen, vandaag weer een nieuwe opschooneditie van Parels uit de persmap. Driekwart van de jongvolwassenen zet een hersteldag in de agenda na een groot evenement. Een dagje vrij meepakken na een concert of een festival. De meningen hierover zijn nogal verdeeld, kan je je voorstellen. Maar ik zou het vooral omdenken. Wil jij in alle rust werken? Zorg gewoon dat je de dag na carnaval als enige wel op kantoor bent. Krijg je dat boek maar niet uit omdat er altijd herrie om je heen is, dan kan je vanaf deze maand in VNL meedoen aan de zogeheten Silent Book Club. Je vlucht met een aantal mensen weg uit de dagelijkse sleur en je verstopt je met een boek. Nou, mocht je me komende tijd een keer kwijt zijn. Noem jezelf nooit te oud. Dat is de boodschap die de 91-jarige Dale Sanders heeft afgegeven met zijn record. Door al wandelend de 3500 kilometer lange en rotsachtige, moet ik het goed uitspreken, Appalachian Trail in Amerika te lopen. Hij merkt trouwens wel dat hij een dagje ouder wordt, hoor. Op zijn 82ste ging het allemaal net wat gemakkelijker, zegt hij. 1 op de 4 Nederlanders schaamt zich voor rommel in huis als er iemand aanbelt. Volgens een deskundige zijn we er erg gevoelig voor geworden, voor hoe we op anderen overkomen. Maar ook hier geldt gewoon omdenken. Stoor je altijd aan de bende in huis, nodig vooral lekker vaak iemand uit. En tot slot een mooi bericht van Arida Nelemand. Ze begon als juf met het maken van kleurplaten bij de psalmen om zo die prachtige teksten dicht bij kinderen te brengen. En ze bundelde deze op de website psalmplaten.nl. Ze zette erbij dat het haar niet per se ging om naamsbekendheid, maar dat de psalmen zouden voortleven. Nou, Arida, wat mij betreft ben je een held. Allemaal kleuren die psalmen.
1: Zometeen de overdenking van Kees Posma over een vlinder en gebed en een antwoord dat sneller kwam dan hij dacht.

0: Jezus die staat bij het graf van zijn overleden vriend Lazarus en hij huilt. Twee woorden zijn het maar in Johannes 11. Jezus huilde, Jezus weende. Het kortste vers van de hele Bijbel. Ik vind toch altijd opmerkelijk, want ja, ik denk dan, hij weet toch al dat Lazarus zo meteen weer opstaat. Hij weet hoe het afloopt. Hij had ook rustig kunnen zeggen van jongens, niet huilen, let maar op. Maar dat doet hij dus niet. Hij gaat eerst staan waar Maria en Martha staan om te huilen en pas daarna komt het wonder. Daarover schreef Riley Clemens dit lied, Jesus Christ. En je hoorde hier in De Nieuwe Morgen. Waar je elke ochtend rond 9:15 ook een overdenking hoort. Op woensdag de overdenking van Kees Posma. Hij is terug van vakantie, schrijver van het boek Doen als Jezus. En deze overdenking die heet Jezus weet het al.
1: Wij waren echt zo groen als gras. Maar daar dachten we zelf anders over. Dat hoort natuurlijk ook een beetje bij de tienertijd. We waren 15 en 16 jaar toen Wieteke en ik elkaar leerden kennen in een discotheek bij ons in de buurt. We kregen verkering, gingen later nog eens uit elkaar, maar kwamen er eind 2002 achter dat we toch niet zonder elkaar konden. Een paar maanden later kwamen we ook nog eens allebei tot geloof. Daardoor stond ons leven op een hele mooie manier op zijn kop. Trouwen, ja, dat hoorde erbij in onze nieuwe gelovige omgeving. We waren zeker van elkaar, dus ik had een aanzoek voorbereid. In de Belgische Ardennen zou het allemaal gaan gebeuren. Maar op het moment suprême kregen we ruzie. Zij wilde graag winkelen in Luxemburg, hij wilde graag mountainbiken. Een ruzie van hoog niveau. De ruzie in de tent liep hoog op. En ik besloot af te koelen met een wandeling langs het riviertje dat naast de camping liep. Ik klaagde tegen God. En ik vroeg me af of dit misschien zijn teken was dat Wieteke niet de juiste voor mij zou zijn. Aan het eind van het doodlopende weggetje ging ik op een rots in de rivier zitten. En er kwam toen een mooie vlinder op mijn knie zitten. Dat gaf afleiding. En mijn inwendige temperatuur was voldoende gedaald om weer terug richting de tent te gaan. Het zal je niet verbazen dat we uiteindelijk zijn gaan winkelen in Luxemburg. Zonder aanzoek togen we uiteindelijk weer richting Friesland. En daar gebeurde er iets wonderlijks. Elke dag kwam ik in contact met een vlinder. Zo vlogen ze bijvoorbeeld door het kiertje van mijn autoraam, kwamen op mijn monitor zitten en zelfs op mijn werk wisten ze mij te vinden. Op een zaterdag besloot ik dat dit geen toeval meer kon zijn. En zei ik in gebed, Heer, als u mij iets wil laten zien door deze vlinders, dan moet u wel duidelijker zijn. Want deze nuchtere Fries begrijpt er niks van. De volgende ochtend op zondag haalde ik Wieteke op om naar de kerk te gaan. Voor de preek begon zij de dominee van dienst dat een zuster, en dat is voor de niet-ingewijden, een vrouwelijk gemeentelid, een profetie had ontvangen voor een jonge broeder in de gemeente. We waren daar die ochtend met 1200 mensen bijeen. Maar ik wist toen al zeker dat het voor mij zou zijn. Iets in mij zei me dat ik nu heel goed moest opletten. De zuster pakte de microfoon en bij haar eerste woorden wist ik zeker...

zeker dat de stem van binnen gelijk had. In mijn droom, zei ze, zag ik een vlinder. Ze vertelde en verhaalde over de pracht en de kwetsbaarheid van het diertje en sprak over een jonge man die zijn vriendin ten huwelijk wilde vragen. De week daarop, op Ameland, ging ik alsnog op de knieën. Inmiddels zijn we 22 jaar huwelijk en 4 kinderen verder. Meteen in het begin van het Bijbelboek Johannes komen we Nathanael tegen. Een jonge gast die oog in oog komt te staan met Jezus vanwege het enthousiasme van Filippus die hen aan elkaar voorstelt. Nathanael is in eerste instantie iets wat sceptisch. Uit Nazareth? Kan uit Nazareth iets goeds komen? De twijfel wordt weggenomen wanneer Jezus met hem in gesprek gaat en laat zien over bovenmenselijke kennis te bezitten. Het ontlokt Nathanael meteen een geloofsbelijdenis. U bent de Zoon van God. U bent de koning van Israël. Jezus, hij sputtert niet tegen en hij omarmt deze uitspraak, maar plaatst het ook in perspectief voor deze jonge hond. Omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. Maar u zult grotere dingen zien dan deze. De jonge Kees en Wieteke maakten in het begin van hun leven, in het begin van hun geloofsleven, veel bijzondere dingen mee. Daar ga ik vast nog een keer een heel boek aan wijden. Dat was met de jonge Nathanael niet anders. Hij was vanaf het prille begin onder de indruk van Jezus. Maar dat was nog maar kinderspel vergeleken met wat hij later nog voorgeschoteld zou krijgen. Vele tekenen en wonderen zou hij nog gaan meemaken. En hij zou de Zoon van God aan een kruis boete zien doen. Ook voor zijn tekortkomingen. Iets groters is amper voor te stellen. Doen als Jezus kan betekenen dat je iets van God mag doorgeven aan een ander. Zoals die zuster in een baptistenkerk. Of zoals Jezus zelf liet zien in de roeping van Nathanael. In mijn eigen leven heb ik op kruispunten mogen zien dat God spreekt door zijn mensen om zijn plannen uit te voeren. In het Oude Testament zien we God zelfs spreken door een ezel. Als hij het door zo'n dier kan, dan kan hij het ook door ons.

0: Seranoa. En waar was jij? Goedemorgen, Tim.
1: Goedemorgen.
0: Hey, Tim.
1: Hey. Yo, yo, yo.
0: Ja, toch een mooie opener voor een goed gesprek, lijkt mij.
1: Hey, Tim.
0: Hey, Tim. Ja. En dan?
1: En dan? Je wil...
0: Ja, ja, misschien continu iets.
1: Heen. Wil je filosofisch? Wil je koetjes en kalfjes?
0: Ja, doe die maar. Nummer twee.
1: Nummer twee, koetjes en kalfjes. Nou, wat ik laatst toch meemaakte, jongen. Even kijken. Wanneer was het? Pak een beter week geleden?
0: Ja.
1: Nee, ik heb nog geen idee waar
0: wat er toen gebeurde.
1: Maar wat er toen gebeurde, dat wil je niet weten. En dat gaat het ook niet vertellen.
0: Oké, dan wil ik het niet weten, inderdaad. Hey, ik wil wel iets anders weten.
2: Eerste blessing van de dag.
1: Oh, wilde je daar naartoe? Ja, zeg dat dan meteen, man. Okay.
0: Mag ik de eerste blessing van jou weten?
1: Kijk, dat is een helder verhaal. Ik noem alvast de naam van Greta Wijnsma uit Dokkum. Greta, de blessings van vandaag komen extra dichtbij voor jou vanmorgen. Omdat iemand met jou in gedachten een plaat op de playlist heeft gezet. Dus dan gaan we straks allemaal horen hoe dat uitpakt. Zometeen. De dagelijkse aanbevolen hoeveelheid blessings. Muziek voor je werk, muziek voor je rust. Muziek om uit je plaat te gaan. Muziek om getroost te worden, om je dicht bij God te weten. En laat het me ook even weten als er een specifiek lied nu bij je in gedachten komt. Een lied dat vanmorgen op welke manier dan ook een blessing zou kunnen zijn. Dan ga ik proberen dat nog met jou op te pakken. Dus even een appje naar de studio als er allerlei blessingsideeën in je opborrelen.
0: Dankjewel, Tim Hendricks. Zometeen te horen vanaf 9 uur met de blessings.
3: Vandaag inspecteer je een museum of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben en er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werkenbijhelix.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
9: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. worldvision.nl.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
9: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
2: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 9 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepe. Een grote groep oud-politici roept het kabinet in een brandbrief op tot meer maatregelen tegen Israël, meldt NRC. Volgens de 235 ondertekenaars, onder wie Job Cohen, Josias van Aerts en Ahmed Abu Taleb, schendt Israël de Palestijnse mensenrechten. Ze vragen onder meer om een volledig wapenverbod. Justitieminister Van Wil heeft geen goed woord over voor het massale geweld gisteren in Overasselt. Dat je hordes van tientallen jongeren gewapend over straat ziet lopen is ongekend en nieuw, zei hij bij de NOS. In Overasselt is het sinds gisteravond weer rustig en het politieonderzoek gaat vandaag verder. De Iran-oorlog heeft ertoe geleid dat de benzineprijs in ons land een record heeft bereikt. Voor een liter euro 95 betaal je nu langs de snelweg afgerond 2,67 euro. Bijna 3 cent meer dan het vorige record uit mei. Bij pompen langs N-wegen of in de bebouwde kom ligt de prijs een stuk lager. Ook diesel is een stuk duurder geworden. En dan nu het weer van Weer Online? Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallig bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. In het zuidoosten lijkt het grotendeels droog te blijven. Het wordt rond de 20 graden. Vanavond is bewolkt en opnieuw enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: De spits valt op de meeste plekken nog altijd mee. Er staat 120 kilometer en we zijn reeds over het drukste moment heen. Wat nog wel opvalt is een ongeluk bij Amsterdam Zuidoost op de A2. Vanuit Utrecht gezien vielen vanaf Vinkeveen. 7 kilometer en een kwartier extra. Dan goed nieuws in Brabant over de A59. Richting Den Bosch is de weg weer vrij bij afrit Heusden na een ongeluk. Nog wel file, ongeveer 10 minuten. En tenslotte nog steeds de dichte N9. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Schoolrol na een ongeluk. Omrijden kan daar lokaal. Het is onbekend hoe lang het nog gaat duren.
1: Vriendelijk bedankt. En we maken ons op voor de blessings van deze woensdag 2 september. De blessings, elke dag zijn ze nieuw. Net als jouw luisterstatus, dus laat even weten. Wie ben je, waar ben je op dit moment en wat houdt jou bezig tijdens het luisteren? Je kunt nu inchecken met een appje, jouw luisterstatus, ons vertrekpunt.
15: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
16: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
20: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
21: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
23: Grootnieuws.
2: Blessings.
23: Met Tim Hendricks.
2: Het christelijke radiostation.
23: Grootnieuws.

Tamlin met Whom Shall I Fear, God of Angel Armies. En goedemorgen Jantine. Je meldt je met je luisterstatus vandaag weer aan het werk. Blijf toch wel wennen hoor, zo vroeg opstaan. Maar goed, muziekje aan en gaan. Ja, die is minder leuk. We hebben een afmelding van Mariet. Mariet meldt zich officieel af. Tja, heb een cursus vanochtend, laat je weten. Dat is niet leuk, joh. Cursus pastoraat. Nou, in dat geval dismissed, Mariet. Heel veel succes. Fijn toch even van je te horen. Gijsbert, jij ook een hele goede morgen. Martijn meldt zich vanuit de sportschool. En dit is wat jou bezighoudt. Oekraïne in jouw gebeden. Je laat weten, Kiev en regio daaromheen liggen al een week zwaar onder vuur met bombardementen. Graag gebed dat de mensen daar beschermd mogen worden en dat ze stand mogen houden. Ik spreek de kracht van gebed aan en ik hoop dat jullie daarin willen ondersteunen. Bericht dus vanochtend via de radio. En dat hij ook in zijn omgeving doorstuurt. Greetje laat weten, goedemorgen. Ik ben de ramen van twee deuren aan het afplakken, zodat ik straks ze in de lak kan zetten. Ondertussen geniet ik van jullie mooie programma's. Goede brandstof voor tijdens het schilderen. Een gezegende dag voor iedereen. Ja, wie je ook bent, waar je ook luistert, wat jou ook bezighoudt, wat je status ook is. Dit zijn de blessings van woensdag 2 september in het jaar 2026. En de muziek die past bij vandaag. Vrouwtje Kommerie, jij hebt een hele mooie plaats die past bij vandaag. Die past bij jouw zus Greta Wijnsma uit Dokkum. Want, zo leg je uit, lieve zus, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En ik heb Joy voor jou aangevraagd. Het afgelopen jaar was niet altijd Joy, maar gelukkig gaat het steeds wat beter. Dus op je verjaardag beginnen we sowieso met Joy. Een gezellige dag en een dikke tuut, vrouwtje.

Dat was Joy, Gateway Worship en Martin Smith. En de eerste blessing is een feit. En dan even van het nummer Joy, waarbij je toch wil dansen en springen naar de status van Mariska uit Lelystad. Want Mariska, volgens mij ben jij nog een beetje van de schrik aan het bekomen. Je zegt, ik ben vanochtend gevallen tijdens het opstaan. Blijf even thuis met jullie fijne muziek. Op de bank even rust nemen. Ja, er wordt even weinig gesprongen daar bij jou. Maar ik hoop dat het niet te ernstig is, Mariska. En dat het een kwestie is van even je rust pakken. Marien die luistert mee. In de bus op dit moment bewoners naar de dagbesteding brengen. Gezegende dag voor iedereen. Marien, ook voor jou en voor alle passagiers in jouw bus. Fantastisch dat jullie de radio daar ook lekker hebben aanstaan. Gaan we naar Eline. Eline uit Hazenjager. Dit is voor jou. Je krijgt een blessing van Dieneke de Hond. En Dieneke spreekt natuurlijk ook weer namens Gerardo, namens Bram, Sam, Daan en Saar. En Dieneke zegt namens hen, lieve Eline, van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. Ik wens jou een gezond en een gezegend nieuw levensjaar toe. Het afgelopen jaar was niet makkelijk voor je qua gezondheid. En ik wens jou daarin Gods nabijheid. Hopelijk merk en voel je vooruitgang. En ik wil je zeggen dat het heerlijk is om jou als vriendin te hebben. Door alle jaren heen, al vanaf de middelbare school, nu allebei met een zoon die voor het eerst naar de middelbare school gaat. Warmte, gezelligheid, eindeloze diepe gesprekken. Oog voor elkaar en liefde voor de bergen. Zo omschrijft zich onze vriendschap. Ik zeg op naar nog vele jaren als vriendinnen en gezinnen samen. Dat zegt Dieneke. Ook namens Gerardo, Bram, Sam, Daan en Saar met deze plaat. Sela en Als ik naar de bergen kijk.

0: plaatje vanmorgen. Bemoedigend door de woorden uit Psalm 121. Via de muziek van Sela. Als ik naar de bergen kijk.
1: Vraag ook een plaat aan. En deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Dit is een bericht van Greet Klaassen uit Zuidhorn. Greet laat weten, goedemorgen. Ik zit er weer klaar voor, hoor, de blessings. En ik hoop dat je nog een bemoedigend lied voor mijn zieke nicht Tina hebt. Ze heeft deze week nog een rustweek van haar behandeling met chemo per infuus. En het valt niet mee voor haar. Een gezegende uitzending voor iedereen. En ja, een blessing dus. Muzikale blessing graag voor mijn zieke nicht Tina. De volgende platen draaien we wat mij betreft ook voor haar, Greet. Straks vertel ik meer over het nummer dat we draaien. Project of Love komt eraan, kan ik alvast vertellen. En dit is ook een blessing voor de familie Sietsma uit Hengelo, Overijssel. Namens Gerda, Feiko, Welmer, Anita, Ans en Tini. Oftewel, we hebben het over de Bijbelkring de Bar. En de Bijbelkring legt uit. 5 van onze 6 leden heeft zelf te maken met lijden. En 1 van ons deelt als partner in het lijden dat jullie moeten doormaken. En wij leven en voelen dus met jullie familie Sietsma mee. Daarom hebben wij voor jullie een lied aangevraagd. Een rustige, troostrijke melodie willen we jullie meegeven om jullie zoveel sterkte te wensen in deze moeilijke tijd. Nou, namens de Bijbelkring is dit dus voor jullie Project of Love. Met de uitnodigende en de geruststellende woorden uit Jesaja 28 en Matthäus 11. Kom tot mij, zegt Jezus, als je vermoeid, als je belast bent. En ik zal je rust geven. Een nummer dat je hopelijk brengt op die plek van rust.
3: Here is a place of rest.

0: Project of Love met letterlijke woorden uit Jesaja 28 en Matthäus 11. Dat je rust mag vinden in zijn onzichtbare armen. Dat je opgetild mag worden met ook het volgende lied. Lef, onzichtbare armen. Ze hebben een heel mooi nummer daarover geschreven. En dit mag ik speciaal draaien voor William van Duin uit Rijnsburg. Je moeder heeft het voor je aangevraagd. Elisabeth van der Bent zegt: lieve William, we hebben een moeilijke periode gehad en soms is het nog niet altijd makkelijk. Maar we zijn ontzettend dankbaar voor hoe God voor ons gezorgd heeft en hoe hij dat nog steeds doet. Weet dat ik er ook altijd voor je zal zijn en je nooit in de steek zal laten. Heel veel liefs van je moeder. En deze is voor jou, William. Lef en onzichtbare armen.
1: De grond onder je voeten is plotseling verdwenen. Je tuimelt door de ruimte, omgeven door de leegte.

0: Dat was Lef met Onzichtbare Armen. Het houvast dat je zoekt, houd je vast. Ik vind het een hele mooie zin uit dat liedje. En ik hoop dat de blessings vandaag je bijzonder goed mogen doen. En dat het precies het nummer is dat je kunt gebruiken op het juiste moment. Dat kun je niet helemaal plannen. Sommige dingen wel. En zo hebben wij een blessing voorbereid met Gerda. Gerda de Boer aan de telefoon. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Tim.
0: Ja, we hebben een lied op de playlist gezet. Leaning met Mar en Lizzie Morgan staat hier klaar. En wil jij uitleggen waarom we die plaat gaan draaien vandaag?
1: Mijn man en ik hebben een blessing aangevraagd voor onze jongste zoon. Onze Benjamin.
0: Benjamin?
1: Jesse. Ja, maar het is wel onze Benjamin.
0: Check, ja.
1: En Jesse die is 2 jaar geleden gestart met jeugd met een opdracht. En in Noorwegen. En hij, dat is natuurlijk best wel een dingetje voor je als ouders. Het is natuurlijk geweldig dat hij in het Koninkrijk van God mag werken. Ja. Maar goed, het is ook een stukje gemis hier bij ons in Nederland. En ook voor zijn broers.
0: Snap ik.
1: En hij is nu in Thailand. Want hij is dit jaar gevraagd om schoolleider te worden. Dan ben je bijna 22 jaar. Dus het is een hele verantwoordelijkheid. Maar het is zijn lust en zijn leven. En hij vindt het geweldig. En ze zijn nu in Thailand. En we zijn gewoon super trots op hem.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Gaaf, je wil even iets laten horen vandaag. Doe dat op een hele speciale manier via de radio. En we hopen daar dus een beetje de afstand mee te verkleinen. Gerda, ik geef je even het woord. Je mag hem, je mag hen daar toespreken. En dan ga ik die plaat draaien.
1: Is prima.
0: Ga je gang.
1: Lieve Jesse, dat zijn we super trots op je. Dat jij dit allemaal doet. Zo, je bent natuurlijk nooit alleen. Want de Heer is altijd met je op pad. Maar je doet het. En je gaat er helemaal voor. Maar natuurlijk zijn we niet alleen trots op jou. Maar ook trots op je andere 3 broers met hun vrouwen en onze kleinkinderen. Want wat is dat een zegen in ons leven. Ik wens jullie en iedereen die meeluistert een hele gezegende dag.

Voor Jesse, bijna 22, nu in Thailand voor jeugd met een opdracht. Ja, jongens, Matt Marr en Lizzie Morgan met Leaning hier. En dan is het wel eventjes soms heel erg gek schakelen van de ene blessing naar de andere, van de ene situatie naar de andere situatie. Rolf Bogaert, we leven met je mee als we dit bericht zo van je binnenkrijgen. Je laat weten, gisteren hebben we afscheid moeten nemen van Klaasien, mijn vrouw en moeder van Alexander, Marijke en Rogier. Voor mijzelf en voor alle anderen die met de rauwe randen van afscheid te maken hebben, voor Alexander, voor Marijke, voor Rogier, graag dit lied. Gebroken Halleluja van Gerold Troost.

troost zingt dit gebroken halleluja hier vanmorgen. Marianne zegt, zo, dit lied komt binnen. Sterkte voor alle die rouwen, om wie er niet meer is. We zijn in Ederveen deze morgen. Voor jou, Janita de Lange. We brengen je een lied namens Corina. Corina Roelofsen zegt, lieve Janita, wat is het leven toch kwetsbaar gebleken. Je mag je gezegend weten door de mensen om je heen en je lichaam dat langzaam herstelt. Leef vandaag, morgen komt later en gisteren is alweer weg. En deze is voor jou. De blessing, een letterlijke blessing hier uitgezongen. Courage Job, Cody Carnes en Elevation Worship.

blessing. En Alex Sietsma, die telt zijn blessings, die zegt: vandaag is het onze trouwdag in de 43 jaar. Een hoop meegemaakt, maar hij was er altijd bij. Supermooi, gefeliciteerd Alex en jouw vrouw natuurlijk, dat doe je samen. Een mooie plaat denk ik die erbij past is de volgende. Cissy Winans en Goodness of God ga ik draaien. Doe ik ook voor Raoul en Meerte uit Katwijk aan Zee, want jullie krijgen heel veel liefs van Wim, Rut, Jan en Marielle. Namens jullie wederzijdse ouders deze blessing vandaag. Lieve Raoul en Meerte, morgen donderdag 3 september... dan geven jullie elkaar het ja-woord. Vragen we Gods zegen over jullie huwelijk. En met dit lied wordt jij, Meerte, door papa de kerk binnengebracht en geeft hij je aan Raoul de liefde van je leven. Een bijzonder moment waarin jullie samen een nieuwe weg inslaan. God is trouw en hij is bij jullie op elk moment van jullie leven. En daarom willen we hem samen aanbidden en zingen over zijn goedheid en zijn trouw. Heel veel liefs en geniet van deze dag. Namens jullie wederzijdse ouders, Wim, Rut, Jan en Marielle. En dit is The Goodness of God.

0: Ik krijg een heel mooi berichtje binnen. Iemand laat weten, ik zat er vanmorgen helemaal doorheen. Maar wat is God goed die mij ziet en door Groot Nieuws Radio ook weer moed geeft. Super bijzonder om dat terug te horen. Zo mooi dat we die impact mogen hebben met de blessings van vandaag. Iedereen bedankt die het mee mogelijk maakt. En zometeen een verrassingsgast bij Thijs en Jorieke. Jorieke die loopt een beetje ijsberend en met klamme handen over de redactie. En Thijs die is ondertussen de verrassingsgast op onnavolgbare en vooral ook op onzichtbare wijze naar de studio aan het begeleiden. Jorieke en deze verrassingsgast die mogen elkaar natuurlijk niet tegenkomen. Dan is de verrassing weg. Je kunt er vast een beetje meedenken. Wie zou het kunnen zijn? Wie er straks de gast is in Thijs Jorieke? Ga daarvoor even naar Thijs Jorieke Facebook of Instagram. Ja, ik zie hier een plaatje, ik ben ook even aan het kijken. Een dienblad en dan zie ik twee handen daar omheen geklemd als een omarming. Ik zie hartjes daar omheen. Het is... wacht even. Ik denk dat ik het weet. Ook even kijken op het Facebookpagina dus van Thijs en Jorieke of via Instagram. En zometeen dan hoor je het allemaal gebeuren. Hoor je hoe het uitpakt.
1: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
2: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
3: Hi, this is Josiah Queen.
1: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
3: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
1: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Boedeloe.
1: Lever je vuurwerken. .nl.
2: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie, omdat liefde het hoogste goed is.
3: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
4: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Alissa Hiepen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact gehad met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om de vrouw die in het land woont en van wie sinds de overstromingen van vorige week nog niks was vernomen. Er worden in het gebied nu nog 2 Nederlandse toeristen vermist. Nederland wil opheldering van Rusland over de drones met explosieven die zijn gevonden op het vliegveld van Leipzig. Daarom heeft ons land de Russische ambassadeur op het matje geroepen, zegt buitenlandminister Berendsen. Gisteren maakte Duitsland bekend dat Rusland achter de aanval zit. Moskou ontkent elke betrokkenheid. Het huis in Overasselt, waar gisteren een beveiliger werd doodgeschoten, wordt nog altijd bewaakt. Er staan zwaar bewapende agenten voor de deur. De weg waaraan het huis ligt is afgezet met politieauto's. Het dorp had gisteren een dag vol geweld. Er werden ruim 30 mensen opgepakt en er werden veel vuurwapens gevonden. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselvallig met wolkenvelden en enkele buien, vooral in het noorden. Ook vanmiddag is het wisselvallend bewolkt met soms regen, maar ook zo nu en dan zon. Het wordt rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Een 3-tal files die nog langer zijn dan 5 minuten. Allereerst de A1 richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Hoenderlo een half uur door een ongeluk. Er is 1 rijstrook dicht. Verder de A4 naar Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude. 10 minuten, 7 kilometer door een pechgeval. 1 rijstrook is afgesloten. En tenslotte nog steeds file op de N62. De Westerschelde-tunnel vanuit België gezien. Ongeveer 10 minuten extra. Er staat een kapotte auto in de tunnel.
14: Zometeen
9: Thijs en Jorieke.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schept vertrouwen.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
18: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
19: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
22: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
23: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Groot Nieuws. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation. Groot.

0: Give the Lord praise. Yeah.
1: The Carlsen Crowd and Voice of Truth.
2: Thijs en Jorieke.
1: Een hele goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen allemaal.
1: Ja, jij hebt een mijlpaal weer bereikt. Nou ja, jij niet, je kind.
3: Mijn kind, ja, de derde bij ons, is naar de middelbare school gegaan.
1: Maar even serieus, hè, toen wij begonnen samen te werken, toen was die derde er nog niet.
3: Nee, die heb je nog meegemaakt.
1: Die was al in de maak toen.
3: Nee, die was al gemaakt.
1: Die was al gemaakt, ja. Maar nog niet geboren.
3: De fundering was aangelegd.
1: En nu denk ik, hoe kan het dat kind nu al op de middelbare school zit?
3: Ja, omdat wij al meer dan 12 jaar samenwerken. Ja, dat is een heel makkelijk antwoord.
1: Ja, 12,5 jaar. Ja, okay. Ik heb nog een paar maanden om het met je te vieren.
3: Dat ik steeds meer rimpels in je gezicht zie. Ja, daarom kan dat. Ja. Oh, nu ook. Ja, zeker als je lacht, ja. En ze lacht veel, dames en heren.
1: Hallo, en ik mocht van jou nooit over botox hebben, hè? Dat even gezegd hebben. Maar dit voedt mijn de botox-gedachte.
3: Ah, joh, je hebt op die cover gestaan, dat is helemaal niet meer nodig. Maar inderdaad, onze derde naar de middelbare school, eerste jonger. En daar wil ik het zo meteen even over hebben. En ik ben wel benieuwd of luisteraars herkennen dat er nogal een verschil zit, bij ons dus in ieder geval, tussen de twee meiden die voor hem voor het eerst naar de middelbare school gingen, en jongens die dat doen. In de aanpak, in de planning, daar wil ik het echt even over hebben. Moet ik mij zorgen maken? Van buitenaf zichtbaar en bevraagbaar in ieder geval wel. Van binnen is dat natuurlijk altijd even moeilijk in te schatten. Ik ben benieuwd of mensen dat herkennen of dat ik me echt zorgen moet maken. Ik zal zo meteen even delen.
1: Waarom heb je nu al zorgen gemaakt?
3: Ja, hoe het weggaan in mijn tijden en tassen. Zo meteen praat ik je even bij.
1: Nou, ik hoop. Ik heb twee jongens. Dus,
3: Ja, maar ik zal me alvast zorgen. Ik zal nu alvast beginnen om je zorgen te maken.
1: Oké, dus even bij de luisteraars die zich van zichzelf herkennen. Ben je man en vrouw, hoe jouw eerste dag van de middelbare school, hoe jij dat dus hebt aangepakt. Willen weten of als je al kinderen hebt, jongens, meisjes, of er dus een verschil in zit.
3: Ja, daar ben ik vooral benieuwd naar.
1: Oké, doe vooral even. Het appen naar ons. Dan vandaag hebben we een verrassingsgast. En jij bent weer zo smerig bezig, kan ik wel zeggen.
3: Ja, zo'n makkelijke hint. Het is niet.
1: Ja, hint, makkelijk. Nou ja, ja, ik zie een hint en ik heb natuurlijk weer geen idee. Want mijn hoofd is gewoon een soort nog een beetje blanco, witte ruis. De hint staat op onze story van onze Instagram. Thijs en Jorieke, sowieso leuk als je daar ons volgt. Wat leuke, lekkere filmpjes. Kijk, filmpjes blaten we daar in. Dus laat het vooral even weten. Je ziet iemand een soort grote handen die een huk geven aan een soort tafeltje.
3: Ja, en het staat ook op onze Facebook trouwens. Ja, het lijkt erop. Ja, ik vond hem heel makkelijk. Jorie wist dit meteen, dat wil ik toch eventjes gezegd hebben. Maar dus voor de rest moet je
1: het
3: maar.
1: Als Jorie het weet, ja, dan
3: weet je het wel.
1: Dan moet het denk ik iets met muziek te maken hebben.
3: Dat zou kunnen.
1: Haha.

0: Kansvrij.
1: Adem Project en Adem van het Leven. Er komen toch veel verhalen binnen van jongens en meisjes die naar de middelbare school gaan. Kinderen, tenminste de kinderen appen niet zelf. Die zitten natuurlijk allemaal braaf op school. Maar,
2: zonder telefoon, hè, tegenwoordig.
1: Degene die zelf natuurlijk ooit ook eens naar de middelbare school zijn geweest. Want jij hebt twee meiden, die zijn al lekker bezig op die middelbare in de jungle. Die verkeren daar. Maar nu ook vanaf gisteren ook jouw zoon, die toch wel... Die wijde wereld in is gegaan.
2: Ja, dus de nieuwe fiets die stond klaar. De pontpas was geregeld. En bij ons moet je altijd met het pontje even naar de overkant. En ik had dus ik heb een paar verschillen op een rijtje gezet voor je. Die mij heel erg opvielen en me een klein beetje zorgen maakten. Baar, dus ik was benieuwd hoe dat herkend wordt. Want bij die meiden stond 2 dagen voordat de eerste middelbare schooldag begon... de schooltas ingepakt klaar. Alle boeken, apparatuur erin, werd nog even 2 keer gecheckt. Die jongen zei gisteravond doodleuk bij naar bed brengen. Ja, oh ja, morgenochtend zal ik nog even mijn tas inpakken. Nou, dat was al het eerste begin. En toen ging het even over de vraag hoe laat hij moest vertrekken. De meiden hadden dat allebei zelf uitgevogeld en gingen echt ruim op tijd weg. Ze moeten bij ons dus over dat pontje heen. Dus je moet kiezen. Doe ik een vroeg pontje, dan ben ik een half uur te vroeg op school. Of doe ik een pontje, als ik echt doorfiets, dan haal ik het net. Nou, die meiden gingen altijd dat vroege pontje, zeker in het eerste jaar. En hij zei meteen, nou, dat ga ik zeker niet doen. Ik doe dat tweede pontje. En dan kom ik precies om 9 uur op school, zei hij. Ja, om 9 uur, zeg ik, dan begint de les, hè? Ja. Dan moet je zorgen dat je in het juiste lokaal zit. Want dat is ook even zo'n ding. Ja, je moet natuurlijk weten waar je fiets neer moet zetten.
1: Weet jij veel op zo'n eerste dag?
2: De weg in school weten te vinden. Waar laat je alles? Dus ik ben wel een beetje benieuwd. Is dit nou, moet ik me zorgen maken? En ook een beetje, hoe laat moet dan de wekker? Hij moet 7:50 bij het pontje staan. En wil om 7:15 de wekker zetten. Dus ik reken even met je mee. Dan heb je 35 minuten om alles te doen en te zorgen dat je bij die pont staat.
1: Ja, dan moet je ook op de pont staan.
2: Ja, want die vaart weg op dat moment, hè? Dus je kunt niet dan aankomen, denk ik, maak nog even een sprong met mijn fiets. Dus je hebt 35 minuten. Dat was genoeg tijd, zei hij. Dat vond hij eigenlijk al te veel. Maar goed, omdat ik dat graag wilde, zijn we daarop uitgekomen. Ik maak me wel wat zorgen. Ik denk, dit moet nog een tijdje duren.
1: Precies. Wat zie jij, welk beeld zie jij een beetje voor je?
2: Ja, mezelf. Ik denk dat dat het is. Ik denk, als dat nu al begint, dan wordt het voor mij hele lange jaren. Oh, want mijn ouders hebben me er ook doorheen getrokken.
1: Er komen ontzettend veel reacties binnen. Daar nemen we wat van mee. Nou, fucking a country, what if I told you?
0: I'm sorry.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Voor Gang & Country. En het is voor mij goed nieuws, Thijs, als ik al die reacties zie. Het komt allemaal wel goed.
2: Oh, ik ben heel blij dat we luisteraars hebben die dat allemaal hebben meegemaakt. Petra zegt, heel herkenbaar. Zoon heeft totaal geen kopzorgen. Naar school fietsen zonder tas, plannen, wat is dat? Hij zit inmiddels in zijn examenjaar, maar er is niks veranderd vanaf de eerste schooldag. Ik weet niet of ik dat heel bemoedigend vind,
1: ja,
2: Petra.
1: Ja. Ik ben benieuwd of Petra dan wel dat, ja, hoe zij hem hierin wel of niet begeleidt. Jeroen zegt, ja, leuk die schoolperikelen. Ze zullen de eerste dag nogal mild met hem omspringen, hoor. Maar daarna moet hij gewoon een keer na of voor blijven. En dat zijn ook kleine levenslessen en dat hoort erbij.
2: Ja, dat is ook helemaal wat Henry zegt. Het is helemaal niet zorgwekkend. Dit is inderdaad een groot verschil tussen jongens en meiden. Laat hem gedoseerd tegen dingen aanlopen. Dat wordt uiteindelijk een leermoment. Dat hebben we ook wel een beetje gedaan. Want er was al een discussie, moest die laptop nou wel of niet mee vandaag?
1: Ja, oh ja, ja, ja.
2: Ze was ervan overtuigd dat het niet nodig was.
1: Ja.
2: Mijn vrouw die had zoiets, nee, maar die moet je hoe dan ook meenemen. Ik zei, als hij ervan overtuigd is dat hij dat gehoord heeft, niet laten meenemen. En anders dan wordt het misschien een leermomentje.
1: Ja, maar ik voel helemaal met je vrouw natuurlijk mee. Ik zeg, denk, joh, neem dat ding mee. Wel echt niet als eerste les. En dat al, mijn kind zit nu net in groep 1, de jongste in groep 1. Hè, dus
2: ja, ja je andere, bent nog een wegje.
1: Maar de andere is in groep 3. Ik heb ook een grote mijlpaal. Maar ook zit in groep 3. Die zit opeens achter zo'n tafeltje. Dat is ook een grote stap. Maar jij moet inderdaad gewoon, dit is gewoon, dat zegt iedereen, ja. Het is een grote les in het loslaten van je kinderen naar de middelbare school.
2: Ik ben het wel eens. Dus dank, lieve luisteraars, voor al deze betrokken en bemoedigingen. Ik denk inderdaad dat je daar uiteindelijk het meest van leert. En ja, met mezelf is het ook goed gekomen. Ja.
1: Ja?
2: Ja, vind ik.
1: Nee, ik
2: ben altijd op tijd op mijn werk.
1: Ik ben blij dat je er zelf tevreden over bent. Dat is wel waar, ja. Je bent echt mega op tijd.
2: Altijd op tijd klaar. Hè?
1: Ja, dat is wel waar, ja.
2: Dus ergens hoop.
1: Ja, maar we houden het allemaal. Ik vind het leuk om wel een beetje in de loop te houden hoe dit gaat.
2: We houden het vinger aan de pols.
1: Ja, precies. Ja.

0: De Old Backing Band en al wat ik ben. En het is tijd voor...
1: Verrassingsgast.
2: Verrassingsgast.
1: Verrassingsgast.
2: Verrassingsgast.
1: Verrassingsgast.
3: Verrassingsgast. De Verrassingsgast.
0: En het was voor mij al een verrassing dat we gewoon al de eerste week in het nieuwe seizoen gewoon al een verrassingsgast hebben. Ik word er altijd heel erg blij van. Het kamerscherm staat weer in de studio met een groot kleed eroverheen dat ik er ook echt niet doorheen kan kijken. En tijdens de opwekking band is de verrassingsgast binnenkomen lopen en is het aan mij om nu te raden. Zoals iedereen weet, ik ben er altijd een beetje zenuwachtig van. Klamme handjes krijg ik ervan, want ja, ik weet gewoon niet wie. Jij hebt een hint gedaan en je zei meteen, ja, die hint, dan weet je het meteen. Je weet meteen. Nou, ik natuurlijk helemaal blanco. Dus we gaan gewoon eens even lekker raden. Let, ik zit met een ethisch dilemma.
4: Ja, wat dan?
0: Dit is nog nooit voorgekomen.
4: Nee, jij weet het.
0: Het komt door Tim.
4: Heeft Tim zijn mond voorbij gepraat?
0: Hij heeft niet zijn mond voorbij gepraat. Ja, ik zit een beetje met ethisch dilemma. Hè? Ik ga het je gewoon vragen.
4: No.
0: Ik vraag het ook wel eens aan mijn kind. Als een spelletje spelen en hij speelt vals, zeg ik... Wil je echt winnen of nep winnen? Meestal willen ze dan toch echt winnen. Dan denk ik, nou, dan gaan we weer eerlijk spelen. Wil je dat ik ga toneel spelen? Of
4: ja.
0: Gaan we voor...
4: Nou,
0: ik kan goed toneel spelen.
4: Wat is dit nou? Ja,
0: ik kan
4: nee,
0: goed.
4: Nee.
0: Ik kan er helemaal voor gaan.
4: Nee, maar hoe kan je het? Wat heeft Tim gedaan?
0: Maar wil je dat ik echt of nep doe?
4: Nee, echt. We gaan voor de echtheid vanochtend. Dat past ook helemaal bij de gast.
0: Nou, kijk. Tim heeft net met verven gezegd dat we verrassingsgast hebben.
4: Ja.
0: Wij doen een wisseling van de wacht. Dus ik zit hier achter het studiomeubel. Daar hebben we een computer staan met alle WhatsAppjes. Hè. Ik lees natuurlijk alle WhatsAppjes die binnenkomen.
4: Oh,
0: er stond een app open. Gewoon boem!
4: Ja.
0: Stond recht open. En dat was van ene Thijs.
4: Ja, ja,
0: en ik dacht
4: ja.
0: Niet dat ik ging lezen. Maar je hebt hem de foto gestuurd en gezegd... Hey, wie denk je wat het is? En toen zag ik gewoon heel erg groot. Maar echt levensgroot. Ja, het kan niet anders dan te mis. Ik zag jongens. Levensgroot staan. Ja. Dat het Dien moet zijn. Dien, ben jij de verrassingsgast? Ja! Ja, sorry. Ja, maar ja, het is wat het is. Ik kon er niks aan doen. Ja, je mist helemaal het raden, Dien. Hoi, welkom. Man. Ja, ik... Maar ja, weet je... We gaan voor echtheid hier, voor authenticiteit. Ik kon een toneelstukje spelen, maar het komt dus door...
4: Door Tim, ja.
0: Dus ik hoop, Tim, dat je dit hoort en dat je nu echt schaamtevol dit beluistert.
4: Ja, het is ook ik denk eigenlijk dat het een appje was dat ik met Jury had. En dat ik daarna nog met Tim aan het appen was. Dus je kunt er niet helemaal dit in Tim's
0: schoenen schuiven. Dus Jury is hier de...
4: Ja, maar uiteindelijk is het mijn verantwoordelijkheid. Want ik dacht er te laat aan. Oh, hier is over geappt. Ik moet even dat appje verwijderen.
0: Ja, jij is op een gegeven moment... Ik dacht eerst van tegen jou, ik zeg het niet.
4: Nou ja.
0: Want ik had het gezien, maar toen zei je opeens... Ging je helemaal bij je eigen punten. Oh, even kijken of ik geen appje heb. Ik had een appje dit en dat. En toen dacht ik, moet ik dit toneelstuk blijven voeren?
4: Nee, we gaan
0: of
4: voor
0: niet?
4: Echtheid.
0: Maar, Dien, dat Hallo. Maakt de verrassing niet minder.
5: Ja.
0: Want toen ik het op het scherm zag staan, dacht ik, wat ontzettend leuk.
5: Ja.
0: Het was wel moeilijk geweest voor mij om jou te raden, want wij kennen elkaar niet.
5: Nee.
0: Dit is de eerste keer dat ik jou voor mij ontmoet.
5: Zeker, denk het wel, ja.
0: En dat zijn als verrassingsgasten waar ik altijd een beetje van bibber, want het is moeilijk om dan namelijk te raden als ik diegene nog niet ken. Dus dat is mij even bespaard gebleven. Dien, wat ontzettend tof dat jij hier bent. En voor de mensen, ja, elke luisteraar kent jou, maar toch voor degene die denken, Dien.
4: Ja, een klein beetje dan toch even die uitleg voor de mensen die de hint wel gezien hebben. Ja. Ja, dan heb je in ieder geval dat nog ergens voor gedaan. Het was een dienblad.
0: Oh,
5: mooi.
4: Omarmd
0: tafel,
4: werd.
0: Ja.
4: Het was geen tafel, nee. Dus je snapte de hint alsnog niet. Die werd omarmd natuurlijk van de EP van Dien, Omarmen.
5: Ja,
4: dat is ook even de dingen waar we hem natuurlijk mee hebben leren kennen.
5: Ja.
4: We gaan met Dien in gesprek over zijn missie met de muziek. Waar we hem natuurlijk al langer van horen. Maar de laatste tijd ook steeds meer en op steeds meer plekken te horen. We gaan horen hoe hij muzikale meters heeft gemaakt. En wat het voor hem betekent om trouw te zijn in de bediening. Dat is ook een mooi thema. Maar ik dacht, Dien, de eerste vraag die we je alvast nu willen stellen.
5: Ja.
4: Wat was voor jou, wat is voor jou de fijnste plek om muziek te maken?
5: De fijnste plek om muziek te maken is eigenlijk in een kerk die heel goed meezingt.
4: En hoe groot die is, maakt dat dan uit?
5: Nee, dat maakt niet heel veel uit. Vooral dat als de hele zaal instapt en echt hun stemmen laten horen... dat is het mooiste plek om muziek te maken voor mij.
0: En maakt toch uit of qua akoestiek... moet het een beetje zo'n grote galmbak
5: dat heeft weer te maken met wat voor band ik ben. Dus als ik echt met een vol band is een heel galmige akoestiek niet super handig. Maar als ik bijvoorbeeld alleen met piano ben en strijkers en dan zangers... Zo, dan is een juist grote galmbak juist weer te gek. Maar voor mij is vooral de groep mensen waar je voor zingt... als die heel erg meedoen, dat is eigenlijk het mooiste wat er is.
0: Want wat vind jij daar zo mooi aan?
5: Nou, ik denk dat dat het wat wij doen hier, of wat ik mag doen, dat dat zo speciaal is. Dat iedereen dus de soort van het bijzondere dat je het met elkaar bent en toch tegelijkertijd iets persoonlijks gaande is. En die combinatie en die wisselwerking daartussen, dat vind ik ontzettend interessant.
0: Het is samen. En
5: één op één. Ja, precies. Dus het heeft een, en dat is ook een mooi natuurlijk beeld. Hè? We komen toch alweer terug bij het kruis. Maar dat is een mooi het horizontale en het verticale stuk. Dat zit ook in het kruis. Je doet het samen, maar je bent ook in je eentje met God in die zin bezig. Maar je hebt ook elkaar daarbij nodig. Dus dat is een heel mooi symboliek, zeg maar, voor het hele leven. Maar ook, zeg maar, dat valt ook dus in een zangdienst zo mooi samen.
0: Maar kan het ook nog wel eens zijn, hè, dat iedereen meezingt, dat mensen net dat ze net allemaal net een beetje een tel achterlopen. Of je hoort Tante Gerry die echt te hard te boven zingt. Dat je een beetje
5: ja, maar dan is het vaak een wat iets kleiner groepje. Nadat dan de losse stemmen heel opvallend worden. Maar als je een hele grote groep hebt, dan verdwijnt dat wel weer. En dan is het eigenlijk een apart instrument wat je bespeelt. Dan ben je een soort dirigent van het koor. En dat vind ik heel erg leuk. Ja.
0: Oh, dat is mooi. Zo zie je jezelf dan eigenlijk.
5: Ja, een binnenkleider heeft meer met dirigentschap te maken dan met de zanger zijn.
0: Nou,
4: dat is mooi, hè?
0: Hier gaan we lekker over doorpraten. Nice. Zien, ontzettend leuk dat jij vandaag onze verrassingsgast bent. En dat in ieder geval wij elkaar ook mogen leren kennen.
5: Ja,
0: en dat de luisteraar jou ook nog beter mag leren kennen. We gaan zo verder met je gesprek naar Toby Mac en Heaven on My Mind. Oh.

0: Ja, het was niet moeilijk vandaag, maar dat maakt het niet minder spannend natuurlijk.
1: Ik heb er opeens een voordeel van bedacht. Dat betekent dat we niet 3,5 minuut kwijt zijn van het gesprek, omdat jij het maar niet kan raden.
2: Ja, dat is een voordeel.
1: Ik vind het eigenlijk alleen maar positief.
0: Inderdaad, ik kan veel langer in gesprek met de verrassingsgast. Dat is vandaag zanger Dien. Hij ziet de laatste tijd steeds meer deuren opengaan. En zijn liederen worden inmiddels in verschillende kerken gezongen. Maar zelf wil hij vooral vasthouden aan wat hij al jarenlang doet. Trouwmuziek maken en dienen. Of dat nu op een groot podium in een kerk of op een kinderkamp is. Nou, vandaag leren de man en vooral het hart achter zijn muziek kennen. Ik zal al eerst de vragen al naar binnen komen. Dien, is dat zijn echte naam?
2: Ja, in die zin, mijn hele naam is Dienand.
0: Oh.
2: Alleen mijn familie en vrienden noemen mij altijd Dien. En Dienand schrijf je in dit geval met een T, maar heel vaak schrijf je met een D op het eind. En om verwarring te voorkomen, dacht ik, dan Dien is nog makkelijker. Dat is gewoon mijn bijnaam, dus ook mijn artiestennaam.
0: Oh, ik dacht echt dat er een hele geestelijke lading
2: is. Nou ja, het is ook wel Dien de Heer, toevallig zit dat er ook wel in natuurlijk, hè, met alle gevolgen van Dien. Dus in die zin is er wel, kan je veel dingen erin stoppen. Maar het is eigenlijk gewoon mijn bijnaam, dus zo is het gegaan.
0: Nou, ik dacht echt altijd van, oh, dat is, je wil de Heer dienen.
2: Ja, dat kan je er ook in zien. Dat is soort ook mooi. Dat is ook allemaal waar. Dus ja.
0: Maar het is eigenlijk gewoon de afkorting van Dienand.
2: Ja, ja.
0: Maar je wordt nu waarschijnlijk dus ook door mensen dan gewoon...
2: Ja, daar moest ik in het begin wel aan wennen. Want als mensen mij Dien noemden, was het natuurlijk altijd vrienden, familie. Ja. Dan kon er gewoon wild vreemd naartoe. Hey Dien, kennen wij elkaar dan? Oh nee, dat is natuurlijk gewoon omdat mensen mij daarvan kennen.
0: Ja,
2: daar
0: moest ik in het begin even aan wennen. Een vriend van mij? Nee,
2: precies. Dus dat is altijd even wennen nu. Maar dat is inmiddels ben ik daar wel aan gewend. Ja.
0: Ik heb gezegd, Dienand voor jou. Nee,
2: precies.
0: Nee, we mogen allemaal Dien zeggen. Het is je naam. Ja, je bent voor veel van onze luisteraars waarschijnlijk nog een redelijk nieuwe naam.
2: Mm-hmm.
0: Maar hoe lang maak je eigenlijk al muziek?
2: Eigenlijk mijn hele leven, omdat ik kom uit een heel groot gezin. Dus ik heb...
0: Hoe groot?
2: 5 broers en 5 zussen. Ja. Echt, zoals gereformeerd het goed te kunnen doen.
1: Is dat ook dat jij de jongste bent?
2: Ja, zeker.
0: Nee, joh.
2: Ja, de jongste van 11. Ja, zeker. Dus dat helpt ook wel met een stukje ontplooiing. Hè. Een beetje zelf voor je opkomen. Dat zijn ook wel eigenschappen die je goed op podium kan gebruiken.
1: Ja, je had al een volle zaal. Had je
2: precies,
1: al,
2: precies. En je moet je stem natuurlijk laten horen met een gezin van 11. Dus dat is die vaardigheden zijn jongens van al goed genoeg ontwikkeld. Maar ik heb altijd van jongens van op een jongenskoor gezeten. Samen met mijn broer. En dat vond ik heel leuk. En toen ben ik daarna in groep 8. In de eerste ben ik begonnen met basgitaar spelen. Dat heb ik eigenlijk altijd gedaan in de kerk en de omgeving. En toen op mijn 18e ben ik aanbidding gaan leiden. Dus echt gaan zingen. Maar eigenlijk mijn hele leven staat er in teken van muziek. Ja.
0: En wat vond je van als jongs af aan al zo... Ja, wat raakte je al in de muziek?
2: Nou, voor mij, en dat heb ik eigenlijk altijd al gehad. Ik ben opgegroeid in een gereformeerde wereld, waar de klassieke muziek ook heel groot is. En voor mij is het altijd een manier geweest om mijn interne wereld soort uit te drukken. En daar een soort ontspanning in te vinden door die muziek te luisteren. En dat heb ik altijd gedaan en doe ik nog steeds. En daarmee ook iets heel bijzonders, dat je op die manier ook God... dat je daar taal aan kan geven en dat je dat kan combineren met melodie. Ja, dat is voor mij een van de grootste wonders van het leven eigenlijk. En wel de primaire taal voor mij ook om met God te praten. En om het alles wat zo groot is, juist op een bepaalde manier toch daar connectie dus mee te vinden.
0: Want waarom werkt muziek voor jou zo goed als primaire taal met God?
2: Nou, wat ik net zei, God is zo groot en moeilijk te bevatten. Maar als ik zing, dan gaat dat voorbij mijn ratio. Terwijl dat wel gebruikt wordt, maar het is vooral het hart wat dan zingt. En daarmee voel je dat je echt die connectie kan maken. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. En zeker voor mij is, ik heb een heel groot interne wereld. En daar gebeurt heel veel. Dus het is een hele prettige manier om dat allemaal soort tot rust te laten brengen. En echt soort tot de kern te komen. En dat is wat ik eigenlijk alleen met muziek heb. Ja.
0: En dat ontdekt je eigenlijk al van jongs af aan?
2: Ja, heel mijn leven eigenlijk al. Omdat bij ons was er heel veel muziek thuis. En mijn broer heeft ook conservatorium gedaan, net als ik. En ik was jongs af aan, zat ik al naast hem op het piano. En ik weet nog dat ik, toen was ik denk 5 of 6... dat ik gewoon hele middagen met de koptelefoon op naar klassieke muziek zat te luisteren. En op die manier een soort emotieregulatie toepast op mezelf. En dat is eigenlijk nooit weggegaan. Ja, zeker. Ja, dus dat is heel fijn. En ik ben daar heel erg... En heel bijzonder dat ik nu daar een soort mijn levensmissie heb van kunnen maken.
0: En ook nog wel af en toe klassieke muziek dan?
2: Ja,
0: voor
2: heel
0: de emotieregulatie.
2: Ja, zeker. Dagelijks staat dat op. Ja,
0: oh, echt?
2: Zeker. Ja.
0: Ik zeker. Weet er weinig van. Ik kan nu allemaal vragen. Oh, luister je dan die of dat? Maar...
2: Ja, ik kan wel een paar goede dingen zeggen. Maar als je Bach, altijd, daar moet je altijd beginnen.
0: Ja,
2: daar beginnen we altijd mee. En voor even wat onbekendere naam, Ravel, vind ik heel mooi. En als je christelijke dingen wilt luisteren, is het heel mooi om Mendelssohn te luisteren. Die heeft hele mooie christelijke dingen ook.
0: Mendelssohn.
2: En op Psalm 42 sprak als een hert. Ja,
0: dat mooi. Zijn toch even mooie tips. Want we hebben allemaal wel eens wat emotieregulatie nodig.
2: Zeker, dus dat kan ook met andere muziek hoor. Maar voor mij is klassieke muziek wel fijn voor, ja.
0: En je begon onder andere, begreep ik, met zangleiding op kinderkampen.
2: Ja.
0: Hoe belangrijk zijn dat soort plekken geweest in jouw ontwikkeling?
2: Ja, cruciaal. Omdat, dat doe ik trouwens nog steeds. Ik heb nu mijn 15e jaar. Ik ben daar begonnen toen ik 14 was. Als bassist in eerste instantie. En later ben ik daar dus gaan zingen. En daar speelden we 2 diensten op een dag. 7 dagen achter elkaar. En dat was dan 2 weken. En dat zijn de plekken waar je heel snel groeit. Omdat je zoveel uren maakt. En dat je steeds dezelfde gasten voor je hebt. En dan moet je wat mee. Dus dat heeft mij zo snel, zeg maar. Heeft me dat geholpen om die connectie met die zaal op te bouwen. Want dat is gewoon eigenlijk waar het om gaat. En dat is echt, ja, dat gun ik iedereen, zeg maar. Dus ik ben zelf natuurlijk nu, ik ben nu 28. Dus ik ben nu ook echt wel nadenken van, ik wil ook jonge mensen weer meenemen. Zo, dat is ook op die plekken waar ik nu dan zelf dan binnen leid. Om mensen ook daar weer mee te nemen om ook die processen mee te maken.
0: Ja, wat je zegt, het belangrijkste is om connectie te maken met de zaal. En heb je daar dan trucjes voor? Of is dat een,
2: trucjes klinkt een beetje plat, maar inderdaad, het is wel, het is omdat. Kijk, uiteindelijk, tenminste als je aanbiddingleider bent, ben je eigenlijk een soort verkeersleider. Dus je wilt eigenlijk die mensen hun aandacht naar God richten en niet per se naar jezelf. Alleen mensen kijken wel naar jou, dus je moet daar wel iets mee. Als jij ongemakkelijk loopt te staan, helpt dat niet per se. Maar het doel van een zaal die samenkomt om aan te bidden, is dat zij zelf aanbidden. En ik kan niet voor iemand anders beslissen om God aan te aanbidden. Maar ik kan wel randvoorwaarden scheppen waardoor de focus op God komt. En dat doe ik vooral door aanbiddingsleider door heel erg duidelijkheid te communiceren. Van waar gaan, wat zingen we en waar gaan we heen? En die duidelijkheid zorgt voor veiligheid. En veiligheid zorgt voor dat mensen in kunnen stappen. Dus dat is wel, en dat is wel de mijn visie op aanbiddingsleider. Dat ze zo snel, ze moeten mij zien of ze moeten duidelijk weten wat we gaan doen. Want het is een groep van een paar honderd mensen. Dus we kunnen niet allemaal wat anders doen. Maar het is de bedoeling dat ze zo snel mogelijk duidelijk weten wat ze moeten doen. Zodat ze dus mij kunnen vergeten. Dat is een beetje de missie.
0: Dat het niet om jou draait.
2: Nee, nee.
0: Maar echt om God.
2: Ja.
0: Want ja, je zegt zelf, het leven met God gaat vaak langzaam. Mm-hmm. Hoe ziet die langzame weg er bij jou uit?
2: Nou, het is voor inderdaad, we hadden het hier tussen de gesprekken altijd eventjes over. Dat voor mij de laatste tijd heel veel nieuwe deuren opengaan. Dus dat voelt soort snel. Alleen.
0: Het voelt een beetje of je echt een soort. Poef, daar is Dien overal.
2: Ja, zeker. Dus dat is inderdaad, zo voelt het mij ook een beetje qua nieuwe kansen en zo. Maar wat mensen niet weten is dat ik 10 jaar lang gewoon op dezelfde plek met een paar, met tientallen mensen gewoon naar binnen heb geleid. Voor de rest wist niemand dat. Op een gegeven moment wel een grote conferentie dat ook wel gaan doen. Maar dat is ook een vrij beperkte bubbel in die zin. En daar gewoon heel veel uren gemaakt. En dat heeft 10 jaar geduurd. En dat doe ik nog steeds, die plekken. En dat is wel de plek waar je gevormd wordt. En dat bedoel ik met langzaam. Is dat heel veel mensen willen dingen in één keer. Maar vaak zie je mensen die als er iets komt, dat daarvoor een hele weg zit waar ze in voorbereid zijn. Dat is met mij net zo. Ja.
0: Dus het voelt ook als voorbereidingstijd voor jou?
2: Misschien is het voorbereidingstijd. Dat klinkt alsof het nu dan is. Dat ik nu gearriveerd ben of zo. Ja. Zo voelt het eigenlijk niet. Omdat het nu voelt als een verlengstuk wat ik al deed. Maar ik mag het op andere plekken doen. Ik denk de bestemming die God voor je heeft. Dat klinkt soms zo als soort iets definitiefs of iets afs. Ik denk dat het je hele leven. De bestemming is God zelf. En met hem wandelen is zeg maar is het succes. En dat kan in elke fase van een soort invloed. Of de plekken die je hebt, dat kan ook als je inderdaad voor een klein groepje doet of voor heel veel mensen. Het succes in die zin is de relatie met God zelf, zeg maar. Dus je voorbereidingstijd, ja, in die zin, ja.
0: Maar had jij 10 jaar geleden wel het idee van, ja, hier wil ik uiteindelijk mijn professionele werk van maken?
2: Dat was wel de droom, wel iets met muziek te doen. Ik wist nog niet zo goed in welke hoedanigheid. Ik geef ook nog steeds muziekles, een paar dagen. Dat vind ik ook superleuk. Dus ik wist al
0: en dan
2: dat
0: muziekles in de bas?
2: Nee, in middelbare school gewoon. Ik sta gewoon voor de klas, ja. Dus dat is nu 2,5 dag en het wordt dan, wat ook leuk, feintje, mijn vrouw is zwanger. Dus in november is dus in november is ze uitgerekend. En dus dan ga ik terug naar anderhalf dag. Maar dus ik wist altijd wel dat ik iets met muziek wilde doen. En ik heb inderdaad ook veel altijd basgitaar gespeeld. Dus dat is mijn hoofdvak op het conservatorium.
0: Je hebt dus ook conservatorium gedaan.
2: Ja, dus ik heb eerst inderdaad docent muziek gedaan. En toen heb ik compositie gestudeerd. En daar was mijn hoofdvak dan. Eerst was basgitaar en toen was het zang. Dus ik wist altijd dat ik iets met muziek wilde doen. Maar de hoedanigheid, dat wist ik gewoon nog niet zo goed. En langzaam door veel aanbidding te leiden wist ik ook, okay, dat vind ik wel heel gaaf. Natuurlijk kwam het vooral om eigen liedjes te schrijven. En zo rolt dat verder. Dus ik denk ook, als je met God leeft. Het is ook elke. Je weet niet als goed soms waar het allemaal eindigt. Maar als je gewoon dicht bij hem blijft, dan laat hij wel zien hoe de weg gaat, zeg maar.
0: En het is ook niet dat je dus zei van ook had een soort doel van dit was mijn doel.
2: Nee, niet per se.

0: daarheen wel veranderd, ja.
1: Maar wat doet het nu dan met je, dat je muziek nu wel echt breder wordt opgepakt?
0: Ja, dat is echt iets heel moois, iets waar ik heel dankbaar voor ben. En dan vooral de verhalen die mensen dan vertellen wat het met ze doet. Dat is natuurlijk echt, dat word je soms echt helemaal stil van. Dus dat is heel erg bijzonder. En ik vind het is heel tof dat die kerken dat spelen. Ook omdat ik heb het geschreven omdat ik zelf dus die lieder ook miste. Dus het is voor mij ook, en blijkbaar hebben meer mensen daar dus behoefte aan.
1: Maar wat
0: dus
1: miste je dan?
0: Ik mis het sowieso, dus nu is het veel meer hoor. Maar 10 jaar geleden was Nederlandse aanbidding was niet zo heel erg veel gaande. Er werd wel, je had natuurlijk veel christelijke artiesten wel, maar die schreven niet per se echt voor de kerk. Je had er wel een paar, maar ik miste daarin wel gewoon meer hedendaagse, denk ik, manier van spelen ook. En hoe de sound was. Miste ik een beetje, maar ook. Mijn tekst had best wel een soort eenvoudig, op eerste instantie. En dat doe ik heel bewust, zodat mensen iedereen kan instappen. Maar als je het zingt, dat er dan zeg maar een diepere laag zich, of dat het dan ja, een diepere laag zich laat zien. Want ik vind heel vaak soms liedjes, en zijn we aan het zingen, en dan zie ik zo, ja, ze weten helemaal niet precies wat we nu aan het zingen zijn. En dat vind ik altijd een beetje onprettig. Een soort heel poëtische, draderige teksten, wat mooi kan zijn, maar voor de zondagochtend vind ik dat niet per se heel geschikt. En dat miste ik een beetje.
1: Hoor bij jou, jij wil dat iedereen in kan stappen, ja. En dat iedereen mee kan doen.
0: Ja, dat is het doel, ja. Ja.
1: En omdat het je om gaat, omdat mensen een connectie kunnen maken, ja, met God.
0: Ja, ik gun dat iedereen zeg maar God kan ontmoeten. Dus omdat ik voor mij dat het meest centraal punt is in mijn leven, gun ik dat iedereen toe. En het is mijn taak om taal en melodieën te maken waar iedereen eens in kan stappen. Maar je wilt ook niet dat het zo eenvoudig of saai is, dat mensen zo denken, wat zijn we nou aan het zingen? Dus je moet daar een bepaalde balans in vinden. En dat is denk ik met een aantal liedjes redelijk gelukt. En dat is wel, daar is iets waar ik heel dankbaar voor ben, zeg maar. En het succes in die zin voor mij is dat ik gewoon heel veel muziek kan maken. En dat is zeg maar wat ik gewoon heel erg leuk vind, zeg maar.
1: En daarin hoorde ik wel heel erg echt jouw liefde voor God. En daar ben ik wel heel erg ook benieuwd naar. Daar gaan we het volgende uur over in gesprek. Ben ik ook wel benieuwd van, wat is die liefde voor God? Waarom is die zo groot? Hoe is dat gekomen? En natuurlijk ook veel meer nog over jou als muzikant. Want onze verrassingsgast, dat is dus Dien. En we gaan het volgende uur met hem verder praten.
2: Ja, leuk als je ook gewoon reageert. Als je thuis laat weten dat je bijvoorbeeld de oude docent van Dien bent.
0: Ja, wie is dat?
2: Groep 5-6 Gerdine, die stond toen voor de klas.
0: Oh, ja.
2: En die zegt, ik ben fan van Dien. En ik kom er vandaag achter dat het gewoon Dienand is. Mijn oud-leerling.
0: Oh, wat leuk.
2: Zij gaat van zich laten horen.
0: Nou, Gerdine, gezellig. Leuk dat je luistert.
1: Dus ook nu, mooi, pas, nu pas eigenlijk dat ze daar
0: die connectie
2: ja, die connectie legt. Ja. Ja. Dus leuk. En laat ook vooral zelf van je horen. Maar ook wat de muziek van Dien met je doet. Of de vragen die je hebt als je denkt, ik wil hem nog beter leren kennen. Ja, je weet ons even te vinden. Weer een appje.
1: We gaan natuurlijk luisteren naar muziek. Want mocht je nu dit gehoord hebben, denk ik, ja, volgens mij draaien we het wel veel op Gronings Radio. Maar ik weet even eigenlijk niet precies nou welk nummer. Nou ja, als ik dit nummer instart, dan weet je gewoon meteen, oh, dat is Dien. Want die draaien we zoveel. Reageren kan dus via de app. Wij sluiten het u af. Dus met Dien en armen naar omhoog. MUZIEK

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van
0: Aldi.
5: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos. Van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
10: Nog 309.000.
11: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
12: 7 stuurder.
11: Oh, Alcantara bekleding.
13: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
13: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Alice Heepen. De advocaten van topcrimineel Bolle Jos zeggen dat hij niets te maken heeft met het geweld gisteren in Overasselt. Al snel werd de dodelijke schietpartij aan hem gelinkt omdat hij te maken zou hebben met drugs. Volgens de advocaten noemt hij zelf de beschuldigingen gevaarlijk. Bolle Jos is al lange tijd voortvluchtig. Rond deze tijd begint bij het provinciehuis in Leeuwarden een boerenprotest. Eerder vanmorgen trokken vanuit verschillende delen van Friesland tientallen trekkers in kolonnen naar de stad om daar te protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren verwachten zo'n 400 trekkers. Er is contact geweest met een van de 3 vermiste Nederlanders in Nepal. Het gaat om een vrouw die in het land woont. Er was sinds de overstromingen vorige week niks meer van haar vernomen. Wel is Buitenlandse Zaken nog bezorgd over het lot van 2 andere Nederlanders in het gebied. Zij zijn nog altijd zoek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vandaag bewolkt met vooral in het noorden enkele buien. Ook laat de zon zich af en toe zien. Het is rond de 19 graden aan zee en 22 graden in Limburg. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB. Er staat file op de A15 richting Rotterdam vanuit Nijmegen. Bij Arkel is 1 rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. De andere kant op hierdoor ook een file. Ongeveer 10 minuutjes.
20: Zometeen
16: meer Thijs en Jorieke.
21: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
1: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
21: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
12: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
22: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
24: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
25: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
26: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
27: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
28: Smint.
29: Valt je iets op aan mij?
28: Nieuwe jas?
29: Nee.
28: Nieuwe schoenen?
29: Nee.
28: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
30: Jij bent naar de kapper geweest.
28: Staat je goed hoor. Smint. Boost yourself.
31: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Thijs en Jorieke. Het christelijke radiostation.

0: Michael W. Smith, More Love, More Power.
1: Thijs en Jorieke.
0: Een hele goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nou, wat heb je toch weer een leuke verrassingsgast weten te regelen.
2: Ja, tof hè? Ja, het leuke is dat wij wel eens, dan zitten te brainstormen natuurlijk van gasten. En dan noem ik wel eens gasten, ja, die zal misschien leuk zijn of die. Maar jij vergeet dat dus ook altijd weer.
0: Ik vergeet het compleet. Nu denk ik van, oh ja, we zeiden wel van, oh, soms zeg ik wel eens, dat is een leuke verrassingsgast zou dat zijn. En dan staat er iemand en denk ik, weet gewoon niet meer wat ik genoemd heb.
2: Helemaal blackout. Ja, vanochtend heb je een klein beetje hulp van de collega's gehad, dus je was er snel achter.
0: Dankjewel Tim en Jury voor het scherm openlaten en de app conversatie. Die ik gewoon hier recht voor mijn neus zag. Dus ja, dat was wel heel fijn. En onze verrassingsgast is zanger Dien. Hij is misschien voor een deel van onze luisteraars nog een nieuwe naam. Maar nieuw in de muziek is hij allerminst. Al jarenlang speelt hij waar hij maar kan. In kerken, kinderkampen, op kleine grote podia. En de laatste tijd gaan er steeds meer deuren open. En worden zijn liederen inmiddels in allerlei kerken gezongen.
2: Ja, in allerlei kerken door heel veel mensen ontzettend gewaardeerd. Het is leuk om ook alvast heel eventjes te kijken naar wat mensen dan laten weten. Want ja, je bent op heel veel plekken aan het spelen. Er komen ook van die reacties binnen. Iemand zegt, ja, ik heb me in januari leren kennen bij het bidden en vaste conferentie van Herman Boon. Ja, dat is vaste prik voor jouw schoonvader, geloof ik, hè?
3: Ja, ja. Kan ook niks aan doen.
2: Nee. Nou, heb je wel een keuze in gehad?
3: Ja, oké, okay, maar de schoonvader, ja, ik heb mijn vrouw uitgekozen, maar niet mijn schoonvader. Dus dat...
2: Die hing eraan vast. Ja, dus het is leuk om te zien dat mensen je steeds beter leren kennen en dat die muziek enorm gewaardeerd wordt.
0: Kijk, en zo zien we weer even wat lijntjes die dan ook weer, die
3: loopt.
0: Dan ook weer komen. Hey, je vertelde net, heel erg hoor je door jouw hele verhaal heen van dat het jou echt om God draait. Je hoort jouw liefde voor God. Ja, het is een beetje een open vraag, maar wie is God voor jou?
3: Ja, dat kost een leven lang om dat onder de woorden eigenlijk te brengen natuurlijk.
0: Op dit moment.
3: Precies, ja. God is er mij eigenlijk altijd geweest. Dus ik ben ook opgevoed met dat je God intiem kan kennen. En dat heb ik ook wel altijd zo ervaren. Met alle strubbelingen die daar ook bij horen in je eigen leven. En hoe je ook tot God verhoudt. En dat je er ook heel veel over leert. Maar wat voor mij het is een soort fundament. Waar eigenlijk alles op gestoeld is. En vanuit daaruit het leven ook eigenlijk de moeite waard maakt. Omdat hij degene is die mij gemaakt heeft en iedereen gemaakt heeft. En op die manier probeer ik dus mijn leven ook in te richten. Omdat hij dus de bron is van het leven, maar ook van de liefde, de blijdschap en de vrede. En vanuit daaruit probeer ik zeg maar het leven te leiden samen met hem. En wat voor mij eigenlijk altijd een centraal thema is de rust die ik ervaar als ik bij God ben. Je hebt een bekende quote van Augustinus, een kerkvader. En die zei, onrustig is het hart totdat het rust vindt bij God. En zo ervaar ik het eigenlijk op een dagelijkse basis. Omdat ik heb een heel druk hoofd wat heel creatief kan zijn en alle kanten op gaat. Maar als het bij rust komt, of bij God komt, dan vind ik na een bepaalde rust een soort centerpunt wat ik alleen bij hem vind. En ik heb wel een moment in mijn leven gehad dat ik God wat meer ervoer of dat ik er meer mee bezig was of wat minder. Maar uiteindelijk kom ik altijd bij hem eigenlijk tot rust. Ook alleen maar bij hem. Dus,
0: heb je last van dat onrustige hoofd?
3: Ja, zeker. Dus als je bent zoals ik, is een schoolsysteem is soms best wel een uitdaging. En ik heb het voorrecht dat ik snel kan leren, maar systematisch over een langere periode hetzelfde doen, dan moet je maar niet voor bellen. En dat wordt wel gevraagd natuurlijk. Dus dat gaf wel veel. Dus ik had wel veel soms strijd met mijn buitenwereld. En dat gaf dan ook veel strijd in mijn innerlijke wereld.
0: Wat geeft dat? Onzekerheid? Of?
3: Nou, onzekerheid is zeer meer dat je hoe je zelf bent, dat soms niet altijd gewenst of gepast is in de situatie waar je begeeft. En dat zorgt ervoor inderdaad dat je dat dingen soms zwaarder zijn of moeilijker zijn. En dat maakt het wel soms lastig om je te verhouden tot de wereld om je heen. Ik denk dat we dat allemaal natuurlijk op een bepaalde manier wel herkennen. Mm-hmm. En voor iedereen is dat ook een beetje anders. Maar dat maakt het voor mij inderdaad dingen zoals school of studies afmaken was voor mij gewoon heel lastig. Dus ik ben heel blij dat ik mijn consultorium heb afgerond. Maar dat was echt een hele zoektocht, zeg maar. En dat was niet de praktische opdracht, waren geen problemen. Als ik een stuk moet schrijven, dat was voor mij gewoon heel pittig. En daarin dan God hebben als een rustpunt. Is voor mij echt, dat is wel echt. Het leven wat ik nu kan leiden, had ik absoluut niet zonder hem gekund.
0: Nee. Is dat ook iets wat je moet accepteren? Van hey, mijn hoofd werkt zo en daardoor mijn innerlijke beleving ik ook? Of heb je ook nog wel echt mee gestreden?
3: Ja, vooral de strijd zat denk ik vooral in het, het ontdekken hoe je dus zelf dan werkt. Hoe dat voor mij dan werkt. En dat dan niet hetzelfde is bij iedereen. Of voor mijn gevoel bij iedereen zo werkte. En niet bij mij dan anders. Daar zat gewoon een stuk frustratie. En ook dat je wel jezelf forceert dan op een bepaalde manier te doen zoals iedereen het doet. Mm. En daar zit dan wel een soort inderdaad frustratie naar jezelf toe. En ik heb gewoon wel geleerd ook door bij een psycholoog daarvoor te lopen. Daar ben ik heel blij mee trouwens. Onder christenen kan dat soms een beetje taboe zijn, terwijl ik denk dat het heel goed samengaat. Mm-hmm. Heb ik daar heel veel aan gehad. En mezelf daardoor beter leren kennen. En ook dus in die zin meer mildheid en genade voor mezelf geleerd. Ik denk zoals God al naar mij keek, zeg maar. Mm. Dus dat is wel een heel proces geweest. En nu met het ouder worden is dat wel net steeds meer gestabiliseerd. Ja.
0: En ook hoor ik daar in een soort van ja, maar God heeft je ook gewoon zo gemaakt. Met al het moois wat het ook geeft. Je zei ja, al de creativiteit, wat natuurlijk daardoor denk ik ook heel veel in zit.
3: Ja, zeker. Ja. Dus daarom ben ik heel blij. Natuurlijk het leven wat ik nu mag leiden is dat ik mag muziekles geven en dan heel veel muziek maken. En dat zijn de vaardigheden die ik dus van mezelf heb. En ik ook geleerd heb om. Dus ook soms moet je ook compensatiestrategie toepassen om ook het schoolsysteem door te komen. Maar al die dingen die ik daar dus op die manier geleerd heb, die komen nu dus heel van pas. Bijvoorbeeld improvisatietalent op het podium is gewoon heel belangrijk om te hebben en flexibel zijn. Ja, dat is voor mij, dat gaat me heel goed af, zeg maar. Dus dat is op die manier, als ik dan terugkijk, dan zie ik heel Gods hand daar dan in. Ja, in dus die ontwikkeling die je doormaakt en dat de plekken waar je dan tegenkomt, en ik geloof dat dat ook van God is, dat je dan juist die dingen kan toepassen die je dus hebt geleerd, juist ook door de moeilijke dingen heen. Dus die vaardigheden die je daarop doet.
0: En ook dus dat je echt hebt ervaren van, oh ja, maar bij hoe onrustig het in jou ook is, bij God vond je gewoon, klinkt bijna altijd rust.
3: Ja, dus ik had soms wel moeite met dat ik soms niet goed wist waar hij was, of dat dat soms lastig was. Maar als ik echt eerlijk was en toegaf waar ik mee zat en dat bij God bracht, dan heb ik eigenlijk altijd inderdaad die diepe rust ontvangen. En dan wist ik soms ook niet goed wat ik dan wel moest doen meteen. Soms wel, vaak ook niet. Maar ik had toch, als inderdaad een fundament, wat ik net ook zei, wist ik dat God wel doorging. En heb ik ook ontdekt, als dingen soms niet zijn zoals ze moeten zijn, dat dat ook met de tijd vaak dan zich of ontwikkelt, of dat het dan, ja, dan, dat God echt wel eens met zijn plan doorgaat, zeg maar. En dat als ik dicht bij hem blijf, dat het wel goed komt. En dat diepe vertrouwen is er eigenlijk altijd wel geweest. Ook als dingen niet goed gingen.
0: En maakt het voor jou nog uit waar je, ook in wat voor soort kerkgemeenschap je God vindt? Want je zei, je bent geboren in een gereformeerd gezin.
3: Ja.
0: Als ik het zo hoor, beweeg je daar nu minder in?
3: Ja.
0: Hoe is die weg voor jou en God?
3: Ja, dus van jongs af aan, dus inderdaad, toen ben ik 10 ongeveer, hebben we inderdaad in de gereformeerde gemeente gezeten in Amersfoort. En toen zijn mijn ouders naar een Afrikaanse kerk gegaan. Dat is echt een soort van, echt ja, heel anders kan eigenlijk niet.
0: dat voelt echt als een soort
2: behoorlijk verschil.
3: Ja, dat is vrij ver uit elkaar.
2: Muzikaal ook nogal.
3: Ja, zeker. Ja, op alle vlakken is het anders. Maar dat konde mijn vader, heeft altijd heel veel met Afrika gehad. Van jongs af aan heeft hij daar altijd, hij is ook Frans docent, dus heeft altijd daar veel mee gehad. En er waren ook wel missies vanuit gereformeerde gemeente ook wel. En daar is hij ook voor gevraagd, maar hij had toen al een heel groot gezin, dus dat ging niet. Dus hij heeft al die aantrekkingskracht gehad. En toen heeft hij iemand ontmoet toen hij les gaf. Hij was Frans docent en dat was een native speaker. En die was dus ook voorganger in de Afrikaanse kerk. En zodoende zijn we daar een keer heen gegaan. En langzamerhand zijn we daar permanent toen heen gegaan. En dat is een heel groot verschil natuurlijk. En voor mij is het, ik heb verschillende plekken natuurlijk waar ik speel, verschillende denominaties. En voor mij maakt het eigenlijk niet zoveel uit welke denominatie het is, als mensen maar oprecht naar God zoeken. En de vorm ziet er anders uit, maar bij de meeste mensen is het hart en de inhoud hetzelfde. En natuurlijk hebben we onze theologische verschillen en zo, en dat mag er denk ik ook zijn. Maar uiteindelijk is het wel, voor de meeste mensen is het wel gewoon een kern. En als dat er is voor mij, dan kan ik God daar ook in ontmoeten. En ik probeer heel veel respect te hebben voor de zoektocht die iedereen heeft. Want voor mij is soms ook een zoektocht. Dus om daar dan heel kritisch op te zijn, maakt dat heb ik niet zo van. Ik vind het vooral heel mooi om het hart in al die verschillende vormen te zien, zeg maar.
0: Want jij zegt ook eigenlijk, begreep ik, God aanbidden is gewoon altijd een goed idee.
3: Ja, is altijd een goed idee, zeker. Dus ik speel soms ook op plekken. Natuurlijk zijn er voor mij wel grenzen, hoor. Dat ik denk, ja, dat is niet misschien waar ik moet zijn. Maar het kan zijn dat ik mijn uitingsvorm iets anders uitziet dan hoe ik het zelf zou doen. Maar als ik proef dat mensen echt oprecht naar God verlangen, dan denk ik, ja, dan kan ik misschien met bepaalde dingen niet eens zijn. Maar als we oprecht God aanbidden, en dat is mijn taak nu in dit geheel, dan kan ik, ja, toch die verschillen dan laten gaan en vooral focussen op het stuk dat we God aanbidden, zeg maar.
0: Dat zie je muziek ook echt als een manier om christenen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen?
3: Ja, alleen het lastige is wel dat ook muziek kan soms best wel natuurlijk zeggen, best een soort een symbool zijn voor de denominatie waar je vandaan komt natuurlijk. Dus als je wel of geen band gebruikt, dat zegt dan vaak wel heel iets over hoe je dat doet. Dus dat is soms mij dat is soms wel eens zoeken van hoe doe je dat nou? Maar dat is wel mijn verlangen heel erg om dat te doen. Ik merk bij jonge mensen wel dat steeds makkelijker gaat. Die kunnen zelf zeggen, bijvoorbeeld, er zitten in een ander soort kerk. Maar die kunnen bijvoorbeeld wel naar een aanbiddingsavond komen. En dat ook mooi vinden. En dat ze naast elkaar laten bestaan. En ik denk dat wel ook misschien een manier is om het te doen met elkaar. Dat we respecteren wat de kerkelijke geschiedenis is. En dat we ook ruimte laten om ieders eigen ding daarin te doen. Maar ook van elkaar dat mogen genieten. En het hart in, daarvan te zien bij elkaar, zeg maar.
0: Je hebt prachtige muziek gemaakt waar wij ook bij Groningen Radio erg van genieten. We gaan luisteren naar het lied Alleen bij U, mm-hmm. Tot rust. Ja. Dit is een persoonlijk nummer.
3: Ja, dit is denk ik misschien wel mijn favoriete liedje van de plaat. Omdat het beschrijft heel erg het proces van die onrust die je soms kan voelen. Of die van buiten ook soms kan komen. En dat je bij God zeg maar tot rust kan komen. En op een gegeven moment dan zeg ik, terwijl mijn zorgen zachtjes verstommen, is er iets wat ik herontdek. En dan zing ik alleen bij u, kom mijn hart tot rust. En het voelt altijd weer, als ik bij God ben en die rust ontdek weer, dat het inderdaad als een, als ik het opnieuw weer soort ervaar, omdat ik, alsof ik het bijna een beetje vergeten ben. En dat voelt altijd weer als thuiskomen. En dat gun ik eigenlijk iedereen. Dat je en dat is ook heel goed, je altijd kan levelen met mensen die God niet kennen. Want dit gevoel hebben we allemaal, willen we dat heel graag. We willen allemaal thuiskomen en tot rust komen. En dit beschrijft het liedje denk ik heel mooi.

0: Ja, mooi persoonlijk lied van onze verrassingsgast Dien. Alleen bij u tot rust van zijn live album. Was het echt bewust dat je echt een live album wilde maken?
1: Ja, dat is een hele bewuste keuze. Want het eerste project dat ik opgenomen was in de studio was een EP'tje. En ook wel iets meer luisterliedjes staat daarop. Maar dit was heel bewust een plaat of een album wat gemaakt is met liedjes die bedoeld zijn om in de kerk te zingen. En daarom was ook echt de gedachte, laten we dan ook echt het live doen. Omdat het dan ook, ja, dan vang je ook die hoe dat klinkt als je met een zaal zeg maar zingt. En dan ga je ook anders spelen en zo. En ik moet zeggen, ik leef altijd wel heel erg van de connectie met het publiek. Dus voor mij was het ook een extra soort dimensie die je dan in de muziek hoort. Maar het idee was echt om dat te doen, omdat je dus de mensen hoort zingen. En dat is wat natuurlijk dat is wat zo mooi maakt. Dus ik heb bewust ook de mensen lekker ook hard op die plaat laten mixen. Zodat je echt hoort dat die mensen meezingen.
0: Ja, maar dat is echt, dat hoor ik bij jou, dat is echt helemaal waard om te doen. En zei, ja, jij wil echt als echt dat de mensen een ontmoeting hebben met God. Dat vind je het belangrijkst. Maar hoe belangrijk vind je dat de muziek ook gewoon super goed is? Dat er ook gewoon een soort, dat je ook een soort excelleert.
1: Ja, ik heb natuurlijk conservatorium gedaan. Dus voor mij is muziek maken is zeg maar, en dat het goed is, vind ik heel erg belangrijk. En het is soms lastig, want als je daar heel erg over praat, dan lijkt het alsof je zeg maar dat dan belangrijker vindt dan dat mensen God ontmoeten. Maar voor mij is dat natuurlijk het hoofddoel. Maar dat doe ik denk ik door wat ik kan alles in te zetten, zeg maar, om dat zo goed mogelijk te laten klinken. Dus daarom heb ik bewust ook echt de beste muzikant gezocht die ik kon vinden. Niet gelukt, wel gelukt.
2: En die konden niet.
1: Ik
2: heb mijn vrienden gebeld.
1: Precies, ik heb mijn vrienden gebeld. Nee hoor, dus dat was hartstikke tof. En ook laten mixen, zeg maar, in iemand in Engeland. Die ook veel platen mixt voor heel veel bekende mensen. En dat afmixen of afmaster, zeg maar, in Amerika. Dus in die zin is er echt wel ook echt geïnvesteerd om het goed te laten klinken. Dus dat vind ik super belangrijk. En ik ben echt een muzieknerd. Dus ik kan echt over, we kunnen echt over alle muziekstijlen gaan praten. En ik kan er denk ik veel over vertellen.
0: Ja, dat denk ik ook inderdaad.
1: Ja, dus voor mij is, zeg maar, is dat zeker.
0: Vind je dat ook met, dat is natuurlijk voor jezelf, hè? Voor je muziek. Vind je dat ook in kerken? Je hebt natuurlijk in kerken allerlei. De meeste kerken hebben een muziek of natuurlijk een bandje. Vind je het dan belangrijk dat al die bandjes ook echt excelleren?
1: Nee, ik vind excelleren niet het allerbelangrijkste in een kerkdienst per se in de ochtend. Wat ik wel heel belangrijk vind is dat het dienend is aan de gemeente vooral. Dus dat het kerk geholpen wordt om te zingen. Dan komt het weer. Dat vind ik heel erg belangrijk. En ik ben zelf wel een beetje van dat het nog wel een beetje ontspannen. Want soort helemaal krampachtig achter elkaar op bij elkaar op het podium gaan staan. Dat werkt sowieso nooit. En ik vind soms wel eens, zielig is niet het goede woord, het vervelend dat soms bepaalde kerken zichzelf vergelijken met kerken die hele grote producties hebben. Of met artiesten die er heel veel geld en tijd in stoppen. En dat van zichzelf dan verwachten. En dat vind ik gewoon een beetje niet nodig en oneerlijk. Want ja, dat zijn mensen, vaak vrijwilligers met wie je dat doet. Ja, die kunnen niet zoveel tijd erin stoppen als professionals dat doen. Dus om jezelf daarmee te vergelijken is gewoon echt niet nodig. Ik kan er wel van leren, maar daarin wel een stukje ontspanning vind ik altijd wel fijn. Want als mensen zo krampachtig lopen doen, dan denk ik, ja, dat hoeft helemaal niet.
0: En misschien leidt dat dus juist af. Als je dan met als soort leuk kerkbandje zelf een mega hoge lat oplegt.
1: Precies. Ja, dat vind ik ook een beetje afleiding. Het is natuurlijk aan de andere kant ook wel waar als het natuurlijk echt van een ene meter klopt. En het gaat allemaal verkeerd. De hele tijd is ook vervelend. Dat leidt ook af. Maar daar een beetje een balans te vinden, vind ik inderdaad wel, is wel de kunst. En voor heel veel kerken, ik mag veel trainingen geven. Ja, er zijn ook gewoon een aantal dingen die je wel gewoon kan doen, die je gewoon heel erg helpen. En een van die dingen is wel inderdaad een bepaalde ontspanning met elkaar daarin vinden. Ja, zeker.
0: En hoe vind je die ontspanning dan?
1: Dat gaat natuurlijk heel technisch dan echt over muziek maken praten. Maar de kunst is om dus wat je moet doen eenvoudig te maken. En dat voor iedereen het behapbaar is. En daar met elkaar dus goed voor te oefenen en voor na te denken. En dan kan je inderdaad een bepaalde ontspanning kan er dan komen. En dat is wel ook, dat is iets wel wat je kan oefenen met elkaar. Ja, en dan hoef je er niet per se uren en uren in te steken, maar vooral met elkaar de communicatie moet dan goed zijn. En dat is wel iets wat je kan leren vrij snel, zeg maar.
0: En hoe je dat, en jij traint dus ook?
1: Ja, dus ik ga regelmatig kerken langs en train aan bindingsteams. En dan is het eigenlijk altijd, begin ik altijd bij de basis, wat ik net ook zei, dat mensen hebben, de band is er om de kerk, zeg maar, te dienen. En alles wat op het podium gebeurt moet op een zo'n manier zijn dat de zaal snapt waar we heen gaan. Want als er duidelijkheid is, is er veiligheid. En veiligheid zorgt dat mensen gaan zingen. Dat is altijd de volgorde.
0: En hoe zorg je dat het, dat lijkt me ingewikkeld, hoe zorg je dat het niet dus om jou draait, maar dus om God? Dat lijkt me zo'n eeuwige spanning een beetje.
1: Ja, de vraag is een beetje, De vraag, ik snap dat je hem stelt, maar hij klopt niet helemaal. Want het wordt heel soort tegenovergesteld. Dus als tegenover elkaar gezet, of het gaat om mij of het gaat om God.
0: Ja, zo, maar zo wordt het vaak genoemd, ja, inderdaad. Van, nou, moet je dan heel voorzichtig voor
1: precies,
0: zijn.
1: Precies, ja, ja, ik denk, ja, dat hoeft niet. Ja, mag hoor, goed dat je er voorzichtig voor bent. Maar het is sowieso een beetje een gekke illusie om te denken dat het om jou draait. Want wij hebben echt helemaal niks in de melk te brokkelen. Dus in die zin, wij met God vergelijken zijn we echt helemaal niks. Wat ik belangrijk vind, is dat het een dienende taak. En als je die taak heel goed doet, dat is zeg maar op zichzelf al, doe je het. Dus, ja, die moet je met goede intenties doen, dat snap ik. Maar als je dat op een goede manier doet, daarmee dien je dus de zaal. En als je dus je taak goed uitvoert, dan is het dus dan op die manier zorg je dat je dus de zaal helpt. Dus hetzelfde als je koffie schenkt. Ja, dat wil je dat die koffie een beetje niet altijd trouwens zo. Die koffie is niet altijd heel lekker in de kerk. Maar als die een beetje oké is en je zet die koffie goed en je geeft het aan de mensen, dan is dat je dienende taak. Dat is op het podium ook zo. Ik snap dat je op een podium staat als mensen kijken naar je. Maar het idee is dat die mensen zelf die dat eigenlijk bij instructie geven, zodat die zaal gaat zingen. En het gaat dus om hun aanbidding. En als je dat goed doet, dan help je mensen dus daarbij. En dan gaat het dus sowieso niet om jou.
0: Maar moet je daar stevig voor in je schoenen staan?
1: Nou, wat soms wel eens kan gebeuren, en daar heb ik wel soms vind ik lastig dat mensen naar mij toe komen en dan ja, compliment geven is op zich fijn natuurlijk. Maar en daar zit soms wel eens een spanning hoor. Dus dat ik snap wel dat mensen dat vragen. Is dat soms dan hangen mensen heel erg op aan wat ik dan of andere mensen hebben gedaan. En dat soort van dan word je een te grote rol toegemeten, zeg maar. Want je hebt wel een rol, want je moet mensen meenemen. En dat is wel jouw taakje dat je hebt. Maar soms dan doen mensen wel heel veel credits je geven, zeg maar. En dan zeg ik, nou, fijn dat je het zegt, maar het gaat er gewoon, als u gewoon uw hart opent voor de Heer, dan koelt hij de rest, zeg maar. Dus ik probeer dat wel een beetje soort af te houden, zeg maar.
0: Maar is dat dan ook een beetje uit angst van, oeh, want anders gaan mensen misschien denken,
1: oh nee,
0: van,
1: dat is
0: straks denken ze nog wat om dien gaat.
1: Ja, dat het naast mijn schoenen zou lopen. Nou, nee, want ik heb genoeg mensen om me heen die, als dat zou gebeuren, me echt gelijk op de grond zetten. Maar het is ook, dat zou ik zelf ook niet zo snel doen, omdat ik echt wel van het feit doordrongen ben dat ik niet degene ben die mensen kan helpen, zeg maar. Ik kan alleen wijzen naar degene die kan helpen. Ja, dan kan je zelf heel belangrijk vinden. Ik kan heel goed wijzen. Nou, super dat je kan wijzen, man. Maar het gaat vooral om degene waar je heen wijst.
2: Als je maar omhoog wijst.
1: Precies.
2: Wat natuurlijk wel interessant is, dat je die deuren die open gaan zorgen ook voor meer reacties die je binnenkrijgt. Mm-hmm. Kan je een reactie met ons delen die jou zelf dan heel erg raakt? Waar je merkt, oh, maar dat is het hart waar ik het voor doe.
1: Ja. Ja, dat was een heel bijzonder afgelopen opwekking. Toen had ik bij Groot Nieuws, zat ik in de tent, mocht ik ook zingen. Dat was hartstikke leuk. En nadat ik had gezongen, kwam er een man naar me toe. En die vertelde dat zijn vrouw 2 maanden geleden was overleden. Dus dat is nu dan denk ik vier maanden denk ik dan nu terug. En die man vertelde dat zijn vrouw de laatste tijd van haar leven eigenlijk heel weinig prikkels kon verwerken. En eigenlijk moeilijk muziek kon luisteren en überhaupt dingen tot zich nemen. Maar voor een beetje onbekende reden kon ze wel mijn album luisteren. En de laatste, voor mij zag zij de laatste week of laatste maanden van haar leven, heeft ze bijna elke dag dat album geluisterd. Ja, dat is toch iets waar je helemaal stil van wordt. Dat iemand in zijn laatste fase van zijn leven daar zoveel hoop en troost uit vindt. Ja, dat is natuurlijk echt waarvoor je die muziek uitbrengt. En dat dan gebeurt, dat is wel echt heel bijzonder. Ik mocht toen met die man even huilen en even met hem bidden. Mm. En dat was gewoon een heel bijzonder moment. Dus dat zijn echt de dingen waarvoor je doet natuurlijk.
0: Ja, dat vergeet je nooit meer.
1: Zo'n verhaal vergeet je nooit, nee.
0: Zullen we nog even een paar vragen van de computer doen?
2: Ja, dat is altijd wel leuk. En dat we dan de verrassingsgast met wat computervragen bestoken. Daarmee leren we ze ook altijd weer beter kennen. Dus dat is wel, ik ben benieuwd welke je hebt uitgezocht.
3: Welk Bijbelspersoon vind jij inspirerend?
0: Naast Jezus.
1: Naast Jezus, precies. Dat is een makkelijke keus. Ja, ik ga geen David zeggen, want dat zegt elke mens, iemand die muziek doet. Ja, David is zo mooi, wat ik ook vind.
0: Goede muzikant.
1: Goede muzikant, toppertje. Wie vind ik mooi buiten David?
2: De zonen van Korach.
1: Ja, precies, daar ga je al. Ja. Maar die kende ik niet zo goed.
2: Nee,
1: verder.
2: Ook niet. Nee.
1: Ik denk dat ik... Ja, ik vind Maria wel heel bijzonder. Hoe ze, en dan bedoel ik Maria Magdalena, dat ze alles wat ze had aan de voeten van Jezus, of dat ze hem dus voordat hij ging sterven, ze heel duur spul had gekocht. Om hem in te balsemen of te olieën, volgens mij. En dat typische reactie dat al die discipelen dan, hey, maar dat moest naar de armen en hut. En terwijl dat dus zo'n pure vorm van aanbidding is. En dat is denk ik ook heel erg. Ja, dat vind ik heel mooi ook. En dat is ook typisch hoe wij als mensen dan ook weer naar zo iets kijken. Terwijl God er heel anders kijkt. En dat vind ik wel heel erg mooi. Ja.
3: Welke film kan jij steeds opnieuw kijken?
1: Ik ben heel erg veel van films. Ik kan ook heel veel dezelfde films kijken, ter irritatie van mijn vrouw.
0: Snap ik.
1: Degene die ik heel erg mooi vind is The Speech met Colin, of nee, The King's Speech met Colin Firth. Oh, dus ja. Met die koning die stottert. En dat die man gaat hem dan leren dat te doen, dat vind ik heel erg mooi, ontroerende film, ja.
0: Wat raakt je daarin dan?
1: Nou, dat hij zo scheidt aan dat hij een koning... Sorry, dat hij heeft, ja. Het beboeit hem niet dat hij een koning is, zeg maar. Die gast die hem dan gaat helpen, die meneer. En dan ontstaat daar een hele mooie vriendschap. En die koning, die voelt zich dus helemaal niet... die is dan de tweede zoon, dat is Edward de zoveelste. En die is dan de tweede... En die zou eigenlijk geen koning worden, maar zijn oudere broer heeft dan de koningschap opgegeven. En hij voelt zich helemaal niet... Hij kan het helemaal niet en hij stottert en zo. En zo voelen we ons allemaal, denk ik, wel eens in ons leven. En het is iemand die hem gewoon ziet als een mens en daarbij probeert te helpen. Op een hele soort eigen manier. Dat vind ik fantastisch.
3: Wat is je grootste mislukking?
1: Mijn grootste mislukking.
0: Dat vind ik zo vrolijk, hè? Wat ja. is je grootste mislukking?
1: Ja, precies. Ik denk dat mijn broers die werkte in een diepvrieshuis. En dan moest je van het vlees wat bevroren was, met echt -20 moesten we dat dan vervoeren. En zij waren een soort van heel gerespecteerde werkers daar. En toen moest ik ook daar werken. Het ging echt voor geen meter. Ik was echt al een beetje te laat en zo. En ik weet nog een keer, ik was zo vaak te laat gekomen. Toen ging eigenlijk niet. En toen de volgende zaterdag dat ging werken, toen moest er ook heel vroeg zijn. En bij mijn broers in de tuin moest ik dan wachten. Maar dan was ik zo vroeg gekomen dat dan was ik in de tuin blijven slapen. Oh, in het gras. Dat voelde wel een beetje teleurstellend. Ja, dat is hij.
0: Kort bijbaantje is dat geweest.
1: Ja, dat was niet zo'n succes. Nee.
0: Hij is nu altijd op tijd, jongens, als je hem waar die ook is.
1: Ja, altijd.
3: Als je één dag met iemand mag ruilen, wie zou dat dan zijn?
1: Oké, nu komt de muzieknerd in mij naar boven. En dat is mijn favoriete sessieband of muzikanten. Zijn de muzikanten van Toto uit de jaren 70 en 80. En ik zou heel graag in de recording scene van L.A. in de jaren 80 een engineer zijn die daar gewoon die muzikant aan het werk ziet. Ik denk dat ik dat zou doen.
2: Wat een goed antwoord.
0: Een heerlijk antwoord inderdaad. Ja. Oh, ik ben dus met de muzikant getrouwd. Sindsdien, na 13 jaar, luister ik ook heel veel Toto.
1: Ja, dat is, vaak komt dat naar voren. Ja, die hebben heel veel muziek ook ingespeeld voor andere artiesten. Dus dat is heel leuk om hun muziek ook te luisteren.
0: Ja, dat is toch echt... Ja, Toto, dat is het gewoon toch voor muzikanten.
1: Ja, het is heel leuk, ja.
0: Heel leuk, ja. Om heel vaak te luisteren. Ja.
3: Welke angst heb jij overwonnen?
1: Welke angst heb ik overwonnen? Ik ben niet super angstig aangelegd per se. Ik weet nog dat ik toen ik net mijn rijbewijs had, dat ik dan, als ik dan in een bocht zat en ik ging veel te hard. En dan wist ik niet hoe. Ik valde me heel, raakte ik altijd in paniek. En ik durfde nooit, als ik heel snel reed, durfde ik niet in te voegen. Want ik dacht dat ze zien me niet. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ze je wel zien. En dat voelde wel als een soort overwinning.
2: Mooi.
0: Ja. Oh, heerlijk. Laatste.
3: Waar ben je oprecht trots op?
1: Dat ik al zo lang samenwerk met dezelfde mensen. En dat we nog zo goede vrienden zijn. Ja, dus als muzikanten en zo, ja. Daar werk ik al meer dan 10 jaar mee samen met sommigen. Daar ben ik heel trots op.
0: Ja, want je bent een trouwmens.
1: Ik probeer het te zijn, ja. Dat lukt niet altijd, maar dat is wel mijn insteek. En het is wel oprecht ook wel interessant, omdat ik ben met 5 jongens begonnen, of met z'n 5. En we zijn toen samen muziek gaan maken. En ik ging helemaal daarvoor. En sommigen gingen ook mee en anderen stopten dan weer. En je dan soort van nog de vriendschap goed te houden. En dan, terwijl de verwachtingen dus dan anders zijn. En nu is er weer een soort fase dat ze sommigen weer terugkomen, omdat ze gewoon weer meer tijd hebben en echt weer meer met me mee willen. Dus dat is heel mooi dat je door die verschillende... Dus het hart is het begin hetzelfde, alleen dan wordt het leven anders, maar dat je elkaar toch vast blijft houden. Daar ben ik heel trots.
0: En waarom vind je dat zo belangrijk? Dat je elkaar dus, dat je die trouw, dat je elkaar vasthoudt?
1: Dat ik zo, hoe God ook is. God houdt ons ook altijd vast. En ik geloof dat God ons mens heeft gegeven, zeker ook in jongere jaren. Dat het heeft iets heel bijzonders. En als je met die mensen goed kan blijven, dan is dat heel waardevol. Omdat je elkaar al zo'n lange periode kent. En daar zit dan een diepgang in die relatie die op latere jaren lastig is om dan ook op dat punt te komen, zeg maar. Dus ja.
0: Wat hoop je uiteindelijk, wat hoop je dat er komende jaren gebeurt met je?
1: Met mij. Nou,
0: en de muziek. Je wordt natuurlijk binnenkort privé. Je wordt gewoon binnenkort vader. Ja,
1: dat is roeping 1. En ik hoop dat vooral heel goed te doen. En dat is het belangrijkste. En alles staat daar aan ondergeschikt. Ook mijn muzikale ambities. Ik hoop gewoon dat ik dit mag blijven doen. Dat ik muziek mag blijven opnemen. En muziek mag blijven schrijven. En Jongerendag of de zing-in zou natuurlijk hartstikke leuk zijn.
0: Ah, kijk.
1: Maar dat zijn natuurlijk soort dingen die wel tof zijn. Maar vooral inderdaad wat ik net ook zei. Met mensen waar ik nu ook mee werk, daar goed mee blijven en met hun deze projecten blijven doen. Dat lijkt me fantastisch. Ja.
0: En je gaat, ook. Mensen kunnen jou natuurlijk helemaal gewoon gaan boeken voor een kerk. Of, ja, een, of een avond. Ja, of een, noem het maar. Maar je gaat ook zelf het land in.
1: Ja, zeker. Dus ik ga in april ga ik een tour door Nederland doen. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus hou even mijn socials in de gaten. Dean Music op Instagram. En als je geen Instagram hebt, kan je me ook een mailtje sturen. Schrijf naar mijn website, deanmusic.nl. Maar daar staat inderdaad, daar komt, daar wordt binnenkort ook meer over bekendgemaakt. Dus daar heb ik heel veel zin in. Dus dat is in april, ja.
0: En zo hebben we jou deze ochtend echt een beetje beter leren kennen.
2: Ja, leuk is dat, hè? En ook de mensen die denken, ja, Dean als verrassingsgast, kan ik dat zelf ook ergens live mee maken? Ja, het is niet helemaal een verrassing, maar je gaat het voor het programma van Celtic Worship doen.
1: Ja, klopt.
2: Is toch een soort van.
0: Ah.
1: Ja, zeker. Dus dat is, daar ga ik inderdaad voor het programma spelen. Daar kunnen mensen ook zeker heen. Dus dat wordt heel leuk, ja.
0: Ik vind het ontzettend tof om meer voor jou te horen. Maar ook meer voor je hart voor muziek. Je hart voor aanbidding. Je hart voor God meer te horen. Wij blijven gewoon heerlijk genieten natuurlijk van jouw muziek. Dus daarvoor dank. Heel leuk om je zo te leren kennen. Dank je wel.
1: Yes, fijn dat ik er mocht zijn.
0: En ik vind het ook heel leuk om ook af te sluiten met een lied van jou. Heel mijn hart zingt.

0: Dien en Heel Mijn Hart Zingt. Ik vind het ook echt wel leuk. Want op een gegeven moment kwamen natuurlijk zo'n liedjes van Dien onze playlist in. Steeds wat vaker. Nog wat vaker. Maar ja, dan heb je niet echt een...
1: Aankondigen. Is toch makkelijk als je dan een gezicht erbij hebt. Iemand even hebt gesproken. Ja. Misschien daar iets over kan vertellen.
0: Ja, dus ik zou eigenlijk voor dat je iedereen in onze playlist eigenlijk een keer uitnodigt... in ons programma, zat ik gewoon, ja, dan wordt het gewoon wat makkelijker.
1: Ja, ik heb
0: dus Lauren Dijk was dan meteen.
1: Die heb ik gebeld, maar die was terug in Amerika.
0: Ja. Nou, misschien is dat als een kind land zou. Ja, het zou allemaal wel wat makkelijker maken.
1: Ik snap
0: gewoon.
1: Het. Ja.
0: Hè?
2: Wat ik nu weer heb meegemaakt.
0: Nou, ik heb gelukkig wel een heel goed beeld bij kunstenares Wilma Veen. Wilma, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen, maar Jorieke. De luisteraars hebben het omgekeerd natuurlijk. Wij die denken van, ik kom Jorieke thuis. Nou, mij op de koffie heb ik het iets beter beeld. Dus ik stel voor. 375 dagen heeft een jaar. Nou, precies.
0: Nou, nee, ik heb een ander idee. Leuk dat je het even zegt. 31 oktober hebben wij ons eerste live event. Thijs en Jorieke live met een prachtig programma. Met Michelle van Dusendorp en Lef. En het wordt een fantastische avond. Dus kijk, daar kan je gewoon heen.
3: Nou, dan moet ik er zeker bij zijn.
0: Bedankt voor dit opzetje. GrotisRadio.nl/live.
3: En toen was het gelijk wat moraal van het
0: verhaal. Ja, precies. En dan gaat moraal. En naar Lauren Daigle toe, die ik ooit ga ontmoeten. Daar.
3: Ja.
0: Nee, vertel Wilma, wat heb jij meegemaakt?
3: Nou, het is echt bijzonder dat je me even zo'n appje stuurde vanochtend. Kun je in de uitzending, want ik heb echt een hele bijzondere dag vandaag. Hmm. Ik heb sinds een uurtje... heb ik de mededeling gekregen dat het event van Ik Wonder Jou... wat 23 januari in 2027 zal plaatsvinden... binnen een dag is uitverkocht.
1: Oh, wat goed.
0: Hey, wauw.
3: Ja,
1: wat mooi.
3: Maar weet je, we spreken elkaar vaker. En ik had 5 jaar geleden al zoiets... oh, al die mensen die online elke ochtend beginnen... met de overdenking die ik mag schrijven en alle andere dingen. Wat zou ik ze graag willen zien? Als ik dan ook vorige week weer een brief... Ja, het was een hele verdrietige brief binnenkrijgen van een meneer die zegt... ik wil echt euthanasie plegen. Mag ik dat doen? Maar ze zeggen dat ik naar de hel ga. Wat vind jij, Wilma? Ik antwoord en ik zeg, ja, dat zijn hele moeilijke vragen. En ik antwoord meneer natuurlijk persoonlijk terug en ik zeg... ja, weet je, ik ga er niet over wie er naar de hemel gaat. En we hebben een mooie briefwisseling en ik kan hem wijzen op een mooie cursus die je en helpen. En daarna hebben we nog wat contact. Maar er zijn ook hele mooie mails die ik binnenkrijg. Maar al die mensen die ik dan in mijn hart mag dragen. En daar, waarvan ik denk, ja, jullie hadden het over. Het is zo prettig als je iemand even ontmoet.
0: Ja.
3: Dan zie je diegene.
0: Ja.
3: Dan heb je een beeld bij een gevoel. Dat heb ik ook met al die duizenden mensen. En het was altijd mijn droom en mijn wens. Ik wil jullie een keer zien. Maar ja, toen kwam een open hartoperatie, toen kwam er nog zo eentje overheen. Mm-hmm. En het kon gewoon niet. En dit jaar kon ik gewoon beginnen. Dus ik heb met een heel team hard aan gewerkt. En ja, gisteren gingen we open voor de kaartverkoop. Bam! Ik dacht, niet normaal. Gewoon, er komen echt gewoon heel veel mensen. En uitverkocht. Het is ongelooflijk.
0: Ja, dus we kunnen ook niet meer zeggen, ga er nog heen. Maar ik snap wat het...
3: We hebben een wachtlijst gemaakt nu. We dachten, we doen een wachtlijst. We gaan een oplossing bedenken, of hoe dan ook. Maar weet je wat me vooral raakt? Dit zegt namelijk ook iets over ons als mensen. Het is zo mooi om online geïnspireerd te worden. Of met jullie te luisteren op de radio. Maar wat we nodig hebben, is de ontmoeting. Hmm. Elkaar zien. En het raakt me dat je gewoon proeft dat mensen dat gewoon willen. Ik zelf ook. En... ja, en dan denk ik, ja, vergeet dus gewoon ook nooit de ontmoeting en mensen echt in de ogen kijken en zorg dat je daar...

0: ja, denk, nou ja, weet je, dat is niks voor mij, dat kan niet. Blijf gewoon uitstappen om die echte verbinding aan te gaan.
1: Ja, dus niet, ja, alleen, niet alleen online.
0: Zeg maar, ik zei, als het echt zo is, jongens, binnen een dag, dan ga ik op de tafel staan dansen. Dus dat moet nog gebeuren, want ik zit nu nog in de auto, ben onderweg.
1: Dus jij gaat op de tafel dansen.
0: Als je mij nu ziet, joh, ik ben toch een partij blij.
1: Ja, dat snap ik. Maar het is natuurlijk helemaal, het is helemaal zo jouw community, jouw beweging, waar je je ziel en zaligheid in geeft. Met zoveel verbindingen. Dat je dan zo'n prachtig event mag doen. Dat is wel echt geweldig.
2: De moraal van dit verhaal.
0: Blijf elkaar zien en ontmoeten. En ik heb zin om al die ik wilde jouw mensen te gaan ontmoeten. Maar ja, en ook Jurik en Thijs natuurlijk. Blijf.

0: Lauren Daigle en Thank God I Do. Lucas.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, nieuwe man van de zaterdagochtend. We noemen het nog maar even.
2: Het is toch even jammer dat je dit. Je maait het goede vast gras weer
0: op. Sorry, wat heb ik gedaan?
2: Niet doen. Hier komt het dilemma voor jou.
0: Sorry.
2: Lucas. Dilemma even voor de zaterdagochtend: uitslapen of boodschappen doen?
1: Vanaf komende zaterdag radio maken.
2: Wat dan? Sorry. Vertel me er alles over.
1: Ja, lekker, Kijk, boodschappen kan ook op een ander moment van de week. En uitslapen, mijn zondagochtenddienst begint pas heel laat. Dus ik kan op zondag gewoon uitslapen. Ja.

0: dat is wat chill.
1: Maar op zaterdag het nieuwe programma. Kun je het heel even vertellen, mensen die weten het nog niet, wat ga je doen?
2: Ja, het wordt een zaterdagochtendshow met heel veel muziek, heel veel gezelligheid, overdenking. Het gaat ook heel erg lijken op wat je door de week hoort, de nieuwe morgen. Ook een beetje op Blessings. En dat aangevuld met hele leuke nieuwe ideeën. We gaan op zoek naar waar mensen een weekend voor overhoop gaan halen. Dus nou, mocht je al een heel leuk ideetje daarvoor hebben, wat doe jij in het weekend? Laat het ook me gerust weten.
0: En hoe laat zit je er?
2: 6 tot 10 uur.
0: 6 tot 10, jongen. Zaterdagochtend, maar je is er ook gewoon vanmiddag, ook gewoon tijdens de lunch.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
3: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
2: Kozijnshop.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
15: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
16: Groot Nieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 12 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Een verwarde man met een bel heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Utrechtse Bunschoten. Toen de politie op de melding afkwam, sloeg hij op de vlucht. Er is geschoten en een agent zou hem met een taser hebben uitgeschakeld. De man raakte gewond. Het is niet bekend waarom hij met een bel rondliep. Het centrum van Leeuwarden is volgestroomd met tientallen trekkers voor het boerenprotest tegen het stikstofbeleid. Ze staan in de buurt van het provinciehuis en zijn versierd met omgekeerde vlaggen en protestborden. Er zijn nog trekkers onderweg en de organisatie zegt er een paar honderd te verwachten. Topcrimineel Bolle Jos heeft helemaal niets te maken met het geweld gisteren in Overasselt. Dat moet hem van het hart, zeggen zijn advocaten. Zijn naam werd al snel gelinkt aan de dodelijke schietpartij, waarbij ook 2 agenten gewond raakten. Bolle Jos zit al jaren ondergedoken en is een grote speler in de drugswereld. En dan nu het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen is het droog en bewolkt. Vanmiddag schijnt zo nu en dan de zon, maar ontstaan er ook enkele buien. Alleen in het zuidoosten lijkt het droog te blijven. En het is een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Er staan files voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 komen er vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten.
2: Goedemiddag. Ja, zometeen wil ik graag iets met je delen uit een speech die ik vorige week kreeg. En muziek komt eraan van Hillsong Chapel, Mighty to Save.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
19: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
24: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
25: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
26: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
27: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
28: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
29: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
30: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
31: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
32: Groot Nieuws.
33: De Lunchroom.
34: Met Lucas Kramer.
35: Het christelijke radiostation.
36: Groot.

0: Als redder, grote overwinnaar, stond Jezus op het graf. Je hoorde Mighty to Save, Hillsong Chapel.
1: Welkom in de lunchroom.
2: Met Lucas Kramer.
0: Ja, goedemiddag. Het is woensdag 2 september. Superleuk dat je erbij bent deze middag bij Groot Nieuws Radio. Ja, we gaan er een mooie middag van maken met een hoop goede muziek. Ja, een van de nieuwste nummers van Seth's Leader ga je horen. Een lied van Terry en ook. Wat eigenlijk het lijflied van elke christen zou kunnen of moeten zijn. En met Cela gaan we zometeen bidden om eenheid. Ja, eerst wil ik het graag even met je hebben over speeches. Ja, vorige week heb ik een hele mooie en lieve speech gekregen van mijn collega's. Omdat ik 12,5 jaar bij dit radiostation nog werk. Nou, en één ding uit die speech wil ik heel graag met je delen. Namelijk de introductie van een nieuw begrip. En dat is de Lucas Kramer Index. Het is allemaal waar trouwens, mijn collega's kennen me heel goed. Want ja, staat hier op de gang een pot met snoep en ik ben aanwezig op kantoor, dan is die pot met snoep gemiddeld 1,5 keer sneller leeg dan als ik er niet ben. Ja, en collega Luc Burgler die voegde daar gisteren nog iets aan toe. Toen hij tussen 12 en 2 hier langs de studio van Groot Nieuws Radio liep. De muziek die staat ook 1,5 keer zo hard als ik in de studio zit. Nou, wat mij betreft helemaal niks mis met de Lucas Kramer Index. Sterker nog, ik zou zeggen, doe lekker mee met de Lucas Kramer Index. En zet die volumeknop wat harder. En meezingen mag natuurlijk ook. Met nu de Ontdekking Band. Dit is Breng Ons Samen.

0: Ja, zeg maar...
1: Doei, doei!
0: Tegen je oude mens, want ik leef nu een nieuw leven met Jezus, mijn redder aan het roer. Prachtig lied van Seth's Leader, dat was Bye Bye!
2: De lunchboodschap.
0: Ja, de dagteksten die staan deze week in het teken van het thema genezing. En vandaag horen we een woord uit Jeremia 17. Daar staat het volgende. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. De dagtekst van vandaag. Je vindt hem op onze website groenlinksradio.nl. En ook in je Bijbel natuurlijk. Jeremia 17, vers 14. Zometeen hoor je in de lunchroom Tarion en Let Love Lead naar dit gebed om eenheid. Hier is Selah.

Ja, knoop hem in je oren. Let love lead. En zet je mitsen en maren maar opzij. Laat liefde alsjeblieft voorop gaan. Dat is echt een omweg waard. En laat liefde je leidraad zijn. Ook al is het een beetje oncomfortabel. Therion en Let Love Lead. Zometeen de muzikale lunchkaarten. Naar deze van Keith en Kristen Getty.

0: Keith en Christian Getty, The Lord Almighty Reigns. 12:30 is het. De grootnieuwsradio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en ook kunnen er een paar buien vallen. En het is ongeveer 21 graden.
1: De lunchkaart.
0: Ja, als je deze woensdagmiddag je buik hoort knorren, ja, dan is het enerzijds een signaal dat je misschien even iets moet eten. Een lekkere lunch moet halen of je broodtrommeltje moet openen. Maar misschien is het ook een signaal dat je goede muziek wil horen. Nou, elke dag in de lunchroom komen er vanaf de muziekredactie twee muzikale lunchkaarten met aan jou de vraag, ja, welke van de twee wil je dan graag horen? Menu A of menu B? En je mag jouw keuze doorgeven via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Ja, en dit zijn ze.
1: Menu A.
0: Met daarin Phil Wickham, Thorne Wells en ook Joke Buijs met dat heerlijke koor G-Roots.

0: Dat zijn ze, de menukaarten voor vandaag. Menu A met daarin Joke Buijs en G-Roots in alles. Phil Wickham, Battle Belongs en ook Thorin Wells en Joy in the Morning. Nou, ook vast in de middag. En menu B, daarin Paul Baloch en Open the Eyes of My Heart. Marielle Marden en Ralph van Manen voor nu en voor altijd. En ook Amy Grant, Be Still and Know. Nou, laat me weten welke wil je horen.
1: Lucas Kramer.
0: Heb nu menu A of menu B naar me toe. En de lunchkaart met de meeste stemmen die hoor je zometeen. De blessing komt eraan naar Rob Favier en de horizon voorbij.
2: De Lunchroom.

de blik aan een prachtig vergezicht. Vol vertrouwen om te lopen op de weg die voor ons ligt. Als we samen leren delen, wordt de liefde ons kompas.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Carrie Job en Cody Garns en ook Elevation Worship. Dat was The Blessing.
1: De lunchkaart.
0: Ja, twee lunchkaarten heb ik net aan je voorgesteld. Menu A met daarin Joke Buijs en G-Roots in alles. Phil Wickham, Battle Belongs en ook Thorne Wells en Joy in the Morning. En menu B met daarin Paul Baloge, Open the Eyes of My Heart. Marielle Marden en Ralph Vermaren voor nu en voor altijd. Amy Grant, Be Still and Know. Ja, El, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, jij hoorde die twee menu's en jij dacht...
2: Ja, ik dacht gelijk menu B.
0: Ja, waarom?
2: Nou ja, toen ik het lied hoorde voor nu en voor altijd... toen dacht ik, ja, dat, die wil ik horen. Dat vind ik zo'n mooi lied.
0: Ja, dat is wel een relatief nieuw lied natuurlijk. Het origineel is wel een stuk ouder, Testify to Love. Heel veel Nederlandstalige vertalingen ook van gemaakt... maar niet deze van Marielle Marden, die raakt dan meteen.
2: Ja, dat, ik vond het zo'n mooie vertaling en... Ja, als je een lied in je eigen moedertaal hoort, dan komt dat toch vaak veel meer binnen. En dat vond ik gewoon wel heel mooi.
0: Ja, wat is dan wat dan raakt of wat dan aanspreekt in het lied?
2: Het is nu en altijd. Weet je? Het is altijd dat hij met wijd open armen staat en dat je naar God mag komen. Dat is ook al lijkt het allemaal heel donker. Ja, je mag altijd zoeken naar het licht. En dat vind ik heel troostend ook wel.
0: Ja, mooi. En het is ook nog een duet. Dat is dan voor mij weer een pluspunt. Ja. Tenminste, ik hou echt van duetten, zeg ik altijd. Met Ralph Vermaren, supermooi. En Amy Grant, Paul Baloge, ook goedgekeurd.
2: Zeker,
0: kijk,
2: ja.
0: Nou, ik kan melden, dat is ook het winnende menu van vandaag, menu B. Dus Marielle Martin en Ralph Vermaren komen er zo meteen aan. Voor nu en voor altijd. Amy Grant ook, Be Still and Know. Laten we beginnen met Paul Baloge en Open the Eyes of My Heart. En dankjewel voor je stem.
2: Dankjewel.

0: Yeah, be still and know that I am God. Dat was een lied van Amy Grant uit menu B. Vandaag het winnende menu uit de muzikale lunchkaarten. En daarin ook Marielle Maderne en Ralph van Manen voor nu en voor altijd. En Paul Belotje en Open the Eyes of My Heart. En zometeen het nieuws van 1 uur.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
12: Lulu.
13: Gek.
11: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
14: Groot Nieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
14: Het ANP nieuws van 1 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het politieonderzoek naar de schietpartij gisteren in Overasselt is nog in volle gang. Tientallen ME'ers zoeken naar bewijsmateriaal in een dorp vlakbij. Ze lopen in linie over een grasveld en zoeken in bosjes. Ook vliegt er een drone over het veld. De politie zegt dat er nog meer zoekacties volgen. Intussen gaat een video rond waarin 4 gemaskerde en gewapende mannen een inwoner van Overasselt bedreigen. Het gaat om de eigenaar van de boerderij waar gisteren de dodelijke schietpartij was, meldt Crimesite. In de video wordt de man beschuldigd van diefstal van cocaïne en krijgt hij te horen dat hij en zijn familie gaan sterven. Het centrum van Leeuwarden staat vol met trekkers vanwege het boerenprotest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze staan bij het provinciehuis. Daar worden op een podium speeches gehouden en klinkt harde muziek. Er passen in het centrum geen trekkers meer bij en de rest wordt naar een andere plek in de stad gestuurd. En dan nu het weer van Weer Online? Er is vrij veel bewolking en zo nu en dan schijnt de zon. Verspreid over het land ontstaan enkele buien. Het is rond de 20 graden, in het oosten iets warmer. Aan het einde van de middag stijgt de kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Groot Nieuws Radio Verkeer.
15: ANWB.
17: Er staan files voor de Duitse grenscontroles. Op de A12 komen er vanuit Arnhem. Vanaf Zevenaar nu 3 kilometer en ongeveer 15 minuten.
0: Goedemiddag, de lunchroom is dit op woensdagmiddag. Ja, zometeen wil ik het graag met je hebben over...

0: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor 9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar 9,95. Bestel op buffelkaas.com.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
3: Groot Nieuws.
4: De Lunchroom.
5: Met Lucas Kramer.
6: Het christelijke radiostation.

0: Nou, een bemoedigend lied van Don Moen. God geeft kracht voor elke dag en hij baant voor jou de weg. Je hoort God Will Make a Way.
1: De Lunchroom met Lucas Kramer.
0: Goedemiddag. Ja, ik ben bezig in een heel interessant boek. Misschien heb je hem ook wel gelezen. Het grote ontprikkelboek van neurobioloog Brankele Frank. Misschien ken je er ook wel van De Slimste Mens. Nou, het gaat over de wereld die vol zit met prikkels, met aandachtvragende prikkels. Het is echt soms om gek van te worden. Ja, en hoe kun je daar dan mee omgaan met al die prikkels die op je afkomen? Nou, ik ben echt nog maar net in het boek begonnen, maar één mooi citaat wil ik wel graag met je delen. Deze: dus de volgende keer dat je in de rij staat bij de kassa, laat je telefoon in je zak, kijk om je heen, laat je gedachten even hun eigen weg vinden. Het lost overprikkeling niet op, maar het helpt je aandacht herstellen. En dat is al een goed begin. Ja, het gaat dus over de vraag van ja, waar richt je je aandacht op? En kun je nog geconcentreerd ergens mee bezig zijn? Of ben je continu aan het multitasken? Nou, dat laatste, dat schijnt echt een heel slecht idee te zijn. Dus ik dacht, nou, ik neem gewoon al deze vragen mee naar de lunchroom deze woensdagmiddag. Misschien heb jij nog een goed advies daarbij. Ja, hoe ga jij nou om met al die aandachtvragende prikkels om je heen? Heb je misschien een goede tip? Heb je een manier gevonden hoe je daarmee kan omgaan? Of laat je ze maar allemaal binnenkomen? Dat kan natuurlijk ook het geval zijn. Nou, ik hoor heel graag van je. Gaan we er zo meteen over doorpraten. Nou, straks worden onze zintuigen ook geprikkeld door een plaat die je raakt. En vandaag is die aangedragen door Riette. En muziek komt eraan van Laura Story, Indescribable. Maar Jesse Man, die binnenkort met een nieuw album uitkomt. Martijn Bewalda, dit is bijna zeker.

0: dat je hier nog bent. Een bewijs van God.
1: Met de Lunchroom
2: bij Groot Nieuws Radio.

0: Ja, het is onbeschrijfelijk, onbevattelijk hoe mooi God de schepping heeft gemaakt. Gaat dit lied over van Laura Story. Indescribable was dat.
1: De plaat die je raakt.
0: Ja, we draaien platen die raken in dit programma in de lunchroom. En vandaag een lied aangedragen door Riette. En het lied omschrijft heel mooi wie God is. Ja, hij is de aanwezige. Wonderen die komen bij hem vandaan. Hij is trouw, hij houdt zijn belofte. En hij is licht in het duister. En die God is alle aanbidding waard. Michael W. Smith is dit en Waymaker.

De Ontdekking Band en lied 731. Dat was Halleluja Adonai. En daarvoor hoorde je Michael W. Smith en Waymaker. Dat was de plaat die Riet heeft aangedragen. Dankjewel voor het aandragen daarvan. Ja, intussen komen er al heel veel leuke appjes binnen via de Gronings Radio WhatsApp over prikkels. Ja, daar wil ik het graag even met je over hebben. Want hoe ga jij nou om met aandachtvragende prikkels om je heen? Ben je misschien wel eens overprikkeld? En hoe ga je daar dan mee om? Heb je een methode gevonden hoe je die prikkels een klein beetje kan handelen? Heb je bepaalde tips misschien die je kan delen met mij ook, met alle andere luisteraars? Laat even van je horen via de Gronings Radio WhatsApp. Gaan we zo meteen even helemaal rustig worden met alle ontprikkeltips. Nu al zin in. Het weer komt eraan en dit is een prachtig lied van dankbaarheid. Door Brandon Lake. This is Gratitude.

0: Ja, het blijft toch een prachtig, wonderschoon nummer. Gratitude was dat. Maakt het 1:01. Het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag schijnt af en toe de zon en ook kunnen er een paar buien vallen. Bij ongeveer 21 graden.
1: Lucas Kramer.
0: Ja, hoe ga jij met prikkels om? Nou, tips in jouw verhaal zijn van harte welkom via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, en hij was de verrassingsgast vanochtend bij Thijs en Jorieke. Dien.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke radiostation.

0: vragen, wat kan ik voor je doen?
1: Speel een hoopvol geluid.
0: Oké, ik start de Grootnieuws Radio-app.
2: Kies elke dag voor een hoopvol geluid. Zoals podcasts met inspirerende gesprekken en radioprogramma's met bemoedigende muziek. Allemaal in één app.
3: Met daarnaast artikelen, playlists en Grootnieuws gemist.
2: Download vandaag de Grootnieuws Radio app
0: in de App Store of Google Play.

0: Lauren Daigle en Be Okay en daarvoor Dean en Heel Mijn Hart Zingt. Hij was dus vanochtend te gast bij Thijs en Jurieke. En dat, die uitzending die is terug te luisteren via grootnieuwsradio.nl.
1: De Lunchroom.
2: Schuif aan bij Lucas.
0: Ja, hoe sterk is jouw concentratiespier? Ja, het is een van de vragen die ik voorbij zag komen in het grote ontprikkelboek. Ben ik op dit moment aan het lezen. Het is een boek van neurobioloog Brankele Frank. Het gaat over de wereld die vol zit met prikkels en hoe kun je daar dan mee omgaan. Nou, ben je misschien, of heb je misschien radicaal het multitasken afgeschaft? Heb je je smartphone ingeruild voor een exemplaar waar je echt alleen nog maar mee kan bellen? En heb je je sociale media al weggedaan? Nou, het zijn een paar opties die je zou kunnen doen om te ontprikkelen. Maar ik ben heel benieuwd hoe jij ermee omgaat. Nou, dank voor alle mooie appjes en berichtjes die je binnenkomen. Even wat meenemen. André die speelt graag met treinen op zolder. En als hij daarmee aan het knutselen is, blijft de telefoon beneden. Muziekje erbij. En André is helemaal ontprikkeld. Ja, dan gaan we ook even luisteren naar Paula. Die sprak even iets in.
3: Hallo, goedemiddag. Ik was wel even getriggerd door wat jullie net zeiden op de radio. Over hoe ga je om met prikkels? Ik denk dat drie dingen belangrijk zijn. Verbinding met God. In zijn rust zijn. Herstellen. Want soms is dat ook nodig. Dat we herstellen van prikkels. Vertragen. We zijn geneigd om heel veel dingen snel te doen. Maar het belangrijkste in ons leven is zijn bij God. En de dingen die we doen met aandacht in vertraging. En als laatste vertrouwen. Vertrouwen in God. Hem alles overgeven. En zodat hij je kunt leiden. Bij deze. In God met jullie verbonden. Paula.
0: Yes, dankjewel Paula voor het delen. Dan ook een appje van Noelle. Zij zegt, wat mij helpt is in de eerste plaats voldoende slapen. Verder christelijke muziek luisteren, buiten met oortjes in. En als ik in de trein zit onderweg naar werk, dan doe ik de laatste tijd wel eens mijn ogen dicht. Ja, dat moet je dan ook maar durven en ook kunnen. Maar heerlijke Noelle. Dan nog een anoniem appje met wat mooie tips. Eén oortje met zachte muziek aan in de supermarkt. Alleen lunchen op kantoor in plaats van met collega's in het personeelsrestaurant. Bezoekjes kort houden en veel wandelen. Nou, dank voor het delen. En aan de telefoon heb ik Elisabeth. Ja, een luisteraar uit Wales. Dat is wel heel erg leuk. Ik heb niet elke dag een luisteraar uit Wales aan de telefoon. Elisabeth, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, ontprikkelen. Hoe doe jij dat?
4: Voor mij, de manier waarop ik ontprikkel is als ik creatief dingen doe. Tekenen, verven, haken, je noemt maar op. Ik probeer het zelf nieuwe dingen te leren of gewoon dingen die ik al eerder heb gedaan. En vaak met een reden, dus zoals nu ben ik een baby blanket. Mijn Nederlands is niet altijd zo goed. Een baby dekentje voor een vriendin. Die in verwachting is. Dus het is wel leuk om cadeaus te geven die je zelf hebt gemaakt, vind ik ook.
0: Ja. Dus eigenlijk creatieve projectjes aanpakken, dat helpt jou dus om te ontprikkelen. Maar hoe werkt dat dan? Hoe zorgt dan dat je, als je creatief bezig bent aan een tafel, ik zie het dan voor me, hoe helpt het dan om rustig te worden of te ontprikkelen? Hoe werkt dat dan bij jou?
4: Ik denk omdat je echt op één ding gefocust bent. En gewoon even het geluid buiten, of dat nou social media of wat dan ook dan mag zijn. Dat je die dan even afsluit en echt helemaal met jouw werk bezig bent.
0: Ja.
4: En ik luister wel vaak op Grootnieuws Radio of Worship Music. En ik bid ook heel vaak terwijl ik dingen aan het doen ben. Maar ik heb zelf PTSD en ik weet niet of dat het Nederlands afkorting is, maar daar heb ik ook kunnen leren dat als ik op dingen focus, dan wordt jouw gevoeligheid ook minder. Omdat je iets doet dat je en leuk vindt.
0: Ja.
4: Maar ook dat je echt aan kunt beetje aangehaakt bent, zeg maar.
0: Ja, ja. Ik hoor in je verhaal, Elisabeth, ook van iets doen met onverdeelde aandacht. Dat helpt ook. Dus als je dan zo'n creatief project aanpakt, dan kies je er ook voor om dat moment van ik doe even geen andere dingen. Ik kies niet voor mijn telefoon, niet voor sociale media. Nee, ik kies echt even op dit moment voor mijn creatief project. En dat vul ik dan aan met radio luisteren en met bidden.
4: Ja.
0: Is dat dan ook niet te veel prikkels met de radio ook aan? Zeg je niet in het voordeel van Gronings Radio, denk ik.
4: Ja, ik denk dat muziek sowieso veel voor mij betekent. Het is niet dat het dan nog meer... het is meer gewoon het geheel ervan.
0: Ja.
4: Is gewoon een prachtige plek om in te zijn, zeg maar.
0: Zeker, ja. Christelijke muziek, dat zijn hele goede prikkels.
4: Ja.
0: Goed. Hey, superleuk om je even te spreken. En dankjewel voor je reactie. Elisabeth dus, uit Wales.

we worden nogal verwend met christelijke concerten deze maanden. Ja, 20 september in Rotterdam. Ahoy, Josiah Queen. En vanmiddag vanaf 4 uur maak je bij Laurens in de dag van vandaag weer kans op kaarten. Je hoorde Dusty Bibles van Josiah Queen dus. Ja, en nog een leuke ontprikkeltip komt er binnen van Bea. Oeh, ik hoor hem al. Ja, neem een kat. Ja, Poes Gijs die komt as we speak op haar schoot zitten en gaat zich uitgebreid wassen. En dat is heerlijk rustgevend. Nou, geniet ervan, Bea. En dit is Eline in de lunchroom. En mijn verlosser leeft.

0: Eline en mijn verlosser leeft. Even een ontspannend muziekje. Zo vlak voor backstage gaat beginnen hier bij Groningen Radio. Hans, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, heb je nog een goede ontprikkeltip? Hoe kom jij nou echt tot rust?
1: Dat heeft twee elementen. Wat mij helpt is soms even mijn telefoon wegleggen. Bijvoorbeeld een oplader. Met het risico dat je belangrijke dingen mist. Dat gebeurt mij soms. En dan gewoon een pak koffie in de tuin gaan zetten.
0: Kijk, nou zo simpel kan het zijn eigenlijk.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: Kijk, nou we nemen het ter harte met een pak koffie dus in de tuin. Ook met de herfst die in aantocht is en de winter.
1: De herfst, gast, ik ben nog volop in de zomer. Ik heb wel een vestje bij me, omdat het wat koeler wordt. Maar de herfst... Ja, daar ben ik eigenlijk in mijn hoofd nog niet helemaal klaar voor.
0: Oké, ja, ik zit al veel te veel met de herfst in mijn hoofd. Maar het wordt komend weekend volgens mij nog gewoon 25 graden ook. Dus,
1: okay. Ja, nou ja, goed, dan spring jij weer lekker op de fiets. En dan stap ik in de tuin met een kopje koffie.
0: Kijk, laten we het zo doen.
1: Dat doen.
0: Hey, zometeen een nieuwe backstage. En ook nog leuke gasten zometeen.
1: Zeker, wij gaan even contact leggen met Serranoa. Want zij heeft een EP uitgebracht afgelopen weekend. En we gaan bellen met Joelle Versteegd. Een voor mij nieuwe zangeres. Die een eerste single heeft uitgebracht. We willen even wat meer over haar weten.
0: Kijk, zometeen dus naar de klok van 2 uur in Backstage.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt... kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober... wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen... in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route... En kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
5: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
7: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
12: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
15: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
16: Grootnieuws Radio.
17: Het christelijke radiostation.
16: Het ANP-nieuws van 2 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. In de buurt van Overasselt is vannacht nog iemand opgepakt. Daarmee komt het aantal aangehouden verdachten uit op 35, zegt de politie. Ze zitten allemaal nog vast. In het dorp verderop is de politie nog bezig met een zoekactie. Tientallen agenten kammen een veld en bosjes uit om bewijsmateriaal te vinden. De Nederlandse bank heeft de afgelopen maand een deel van het Nederlandse goud uit Amerika en Canada gehaald. Dat goud ligt nu in Londen. De verplaatsing heeft te maken met de spanningen in de wereld. Een ander deel van de Nederlandse goudvoorraad ligt in Zeist. Bij het boerenprotest in Leeuwarden roepen actiegroepen op tot verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Demonstranten zijn vanuit heel Friesland op trekkers naar de stad gereden en het centrum staat er helemaal vol mee. Het protest is bij het provinciehuis en daar namen politici een petitie in ontvangst. Die is ondertekend door 600 boeren. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt zo nu en dan, maar er is vooral veel bewolking en lokaal wat buien. Het is rond de 20 graden. Aan het einde van de middag steeds meer kans op lichte regen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
19: ANWB.
20: Een tweetal ongelukken veroorzaakt files. Allereerst de A1 richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 10 minuten. Door dat ongeluk is de rechter rijstrook dicht. Het ging ook mis op de A2 richting Den Bosch. Voor knooppunt Del heb je 10 minuten extra. Er zijn twee rijstroken afgesloten.
1: Ik ga zo dadelijk een momentje creëren voor de single van Piotr en Dwight Dissels. Maar eerst geef ik het woord een blessing over.
21: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
22: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
23: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch. Maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
24: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
25: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
26: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
27: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
28: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
29: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
30: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
31: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Grootnieuws. Backstage.
32: Met Hans van Vuren.
31: Het christelijke radiostation.
32: Grootnieuws Radio.
33: Sometimes I feel...

0: me up for the blessing offer.
1: Hey, everybody. Stephen Curtis Chapman here.
2: Hey, it's Laura Story.
3: Hey, guys. This is a blessing offer.
4: Hello.
5: Wij zijn Freek en Lisbeth van de band Leg.
6: Hey, what's up? This is Jeremy Camp.
7: Met Hans van Vuren.
0: We hebben straks een backstage classic van een muzikant die zo graag een platendeal wilde dat hij wekenlang brieven heeft gestuurd naar Larry Norman. En toen er geen reactie kwam, uiteindelijk toch maar gewoon voor zijn deur is gaan staan. Nou, het heeft wel gewerkt. Wie het is, dat hoor je straks. We gaan ook even bellen met Sierra Noah over haar nieuwe EP. Afgelopen vrijdag verschenen, dwars door alles heen. Nu eerst CC Winans, Holy Forever.

0: Holy Forever. Het is weer alsof we vorige week in Ahoy staan. Tenminste, als je erbij was. Dit was CC Winans.
1: Nieuw uit Nederland.
0: We gaan luisteren naar muziek van Piotr, die toch wel een heel interessant bericht had op de socials, zag ik vorige week. Kun je een mailtje sturen naar mijn management? Dat was jarenlang mijn standaard antwoord op aanvragen. Niet om me uit de hoogte te doen, maar meer om mijn team niet buitenspel te zetten en alles professioneel gestroomlijnd te laten verlopen. Toch merkte ik de afgelopen jaren dat er daardoor iets verloren ging. Mooie ideeën, onverwachte samenwerkingen, waardevolle verbindingen. Want wat gebeurt er als iemand vervolgens dat mailtje niet stuurt? Of als een aanvraag ergens onderaan een grote stapel belandt? Uiteindelijk heb ik de keuze gemaakt met mijn nieuwe team om het anders te gaan doen. Er is een crowdfunding gestart voor mijn nieuwe album. En ik besloot iedereen die mij een mailtje had kunnen sturen toch eens even te benaderen. Die verloren aanvragen, die mensen opnieuw te vragen. Geen tussenpartijen, geen ingewikkelde route, gewoon een persoonlijk oprecht mailtje met de vraag, zullen we kijken of we er alsnog iets moois van kunnen maken. Nou, mooi om te zien op Piotr ook gewoon nu weer even lekker aan de slag is. Dat wilde ik even zeggen. Ik vind het leuk als iemand gewoon zelf ook weer even zijn mailbox opschoont en denkt, hey, inderdaad, we zouden misschien toch weer leuke dingen kunnen doen. Dat gezegd hebbend, dit is mijn stem. Een samenwerking van Piotr en Dwight Dissels.

0: de wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: None But Jesus worden Hillsong.
1: Backstage Classic.
0: Ja, dan even terug in de tijd. We gaan naar 1977, muziek van het album View from the Bridge. Het is een album van Tom Howard, want dat is de man die Larry Norman stalkte. Ja, dat is tussen aanhalingstekens, want er was op zich niet zo heel veel ernstigs aan de hand, maar het is wel een bijzonder verhaal. Tom Howard wilde heel graag met Larry Norman samenwerken en hij heeft hem diverse demo's gestuurd en er kwam niet heel veel reactie op. Uiteindelijk heeft hij zijn auto gepakt, is van Santa Cruz naar Los Angeles gereden. Ik heb even gekeken, dat is ongeveer 600 kilometer. Dat is voor de gemiddelde Amerikaan ook nog best wel ver. En hij is gewoon het platenmaatschappij van Larry Norman binnengelopen. Heeft zichzelf daar een afspraak gemaakt. En mocht drie kwartier uiteten met Larry Norman, zodat Larry even zijn verhaal kon horen. Want die beste man had toch 600 kilometer in de auto gezeten. Die drie kwartier werd 3 uur. En na 3 uur zei Larry Norman: ja, ik vind jou toch wel een interessant mens. Kom even mee naar de studio en laat even zien wat je eigenlijk kan. En hij speelde een stukje piano en nog dezelfde dag kreeg hij van Larry Norman een platencontract voorgeschoteld. Nou, inmiddels weten we dat Tom Howard een heel aantal mooie albums heeft gemaakt, met name in de jaren 70. Hij heeft veel voor Maranatha Music gedaan in de jaren 80. Staat bekend als in die jaren een hele goede arrangeur van vioolpartijen voor worshipmuziek. En in 2010 is hij helaas aan een hartaanval overleden. Maar zijn plaat, die ligt nog hier. En we gaan ervan genieten, want het is absoluut mooi. One More Reason.
1: Backstage Classic.

0: How great thou art until that day. Dat was Matt Rapman.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Een aantal dagen geleden is die officieel uitgekomen. De nieuwe EP van Sierra Noah, Dwars door alles heen. Tweetal liederen kenden we al. U was daar en waar was jij? En nu zijn daar nog drie aan toegevoegd. En Sierra is vanmiddag aan de telefoon. Sierra Noah, hele goedemiddag.
2: Hallo, leuk om hier te spreken.
0: En van harte gefeliciteerd met een nieuwe EP.
2: Ja, dankjewel.
0: Ja, want heel dankbaar voor. Je had voor de zomer, was je er natuurlijk al enthousiast over aan het vertellen. Was die op dat moment ook klaar? Of heb je in de zomer nog hard moeten werken om het af te ronden?
2: Nee, hij was dus nog niet helemaal klaar. Want volgens mij had ik toen al even genoemd dat ik af en toe moeite heb met de dingen opnemen. Ik vind dat moeilijker dan gewoon live lekker zingen. Dus dat heeft wat langer geduurd, of vooral dwars er alles heen, om dat lied helemaal op te nemen. Omdat ik ook mijn eigen koor heb opgenomen erbij. Mm-hmm. Dus daar was ik in de vakantie nog druk mee bezig. Maar volgens mij hebben we hem eind juli een beetje afgerond. En toen gelijk online gezet. Of nou ja, dan gaan daar nog 3 weken overheen en dan komt hij voor de luisteraars online. Ja. Maar zo is dat gegaan.
0: Dat koor, dat komen we zo even over te spreken. Laten we even naar de liederen kijken. Nooit Alleen is een vrij rustige ballad, als ik zo mag omschrijven. In Jesus' Name noem ik hem, maar het is natuurlijk In Jezus' Naam is een cover van een lied van Katie Nicole. Waarom die cover?
2: Ja, nou eigenlijk vond ik hem weer terug. Ik heb hem een hele tijd geleden met mijn vader vertaald voor in een dienst. En toevallig kwam ik hem tegen en ik dacht, eigenlijk vind ik deze tekst wel heel erg tof. In het Nederlands komt hij nog meer binnen bij mij dan. Mm-hmm. Dus ik dacht, ik wil hem ook gewoon op de EP. Ik denk dat het ook wel mooi past bij de lijn van de EP. De grootheid van God, maar ook de kracht vanuit zijn naam, vanuit Jezus' naam. Dus het voelde heel toepasselijk om die ook te plaatsen op de EP.
0: Wat is die lijn? Je zegt de lijn van de EP. Kun je die toelichten?
2: Ja, nou die lijn werd me eigenlijk de afgelopen tijd pas duidelijk. Dat het begint met het lied U was daar. En dan blik ik terug eigenlijk op mijn leven samen met de Heer. En op een gegeven moment gaan we in de EP wat meer de diepgang opzoeken. Dus de eerste 2 nummers zijn nog heel erg van, hey, Heer, U bent erbij. Ik ben nooit alleen. U bent de goede herder, je bent een vader. En dan in het nummer Waar was jij gaat het eigenlijk veel meer over het besef van hoe groot God ook is. Hoe ondoorgrondelijk hij is. En dat hij niet alleen een God is die dichtbij is, maar ook boven alles staat. En de schepper van hemel en aard. En dan gaan we eigenlijk, ga ik eigenlijk naar het stuk. Je hebt die erkenning van wie hij is. En dan eigenlijk naar proclameren over zijn goedheid, zijn trouw, zijn grootheid. Dus, en het laatste lied is dan ook echt zo'n lofzang. Dus het voelt een beetje als we gaan even nog een soort van dal in of een dieptepunt opzoeken. En dan gaan we weer de hoogte in en zingen we het uit over onze God, over hoe goed en groot hij is. Dat is een beetje de lijn die ik nu zie in de EP.
0: Laten we dan ook even naar dat slotlied kijken. Want ik zat er naar te luisteren. Je hebt het lied met Rijer gemaakt, begrijp ik?
2: Ja, klopt.
0: En daar zit, daar zit een koor in. Maar het voelt ook een beetje als samenzang.
2: Ja.
0: Heb je het ook als samenzanglied bedacht?
2: In eerste instantie niet, maar het ontstond. De tekst Dwars door alles heen had ik al een hele tijd staan in mijn notities. En ik was toen in Psalmen aan het bladeren, een van mijn favoriete Bijbelboeken. En toen las ik Psalm 96. En daar stond, zing een nieuw lied voor onze Heer. Hij is de koning die regeert. En ik ging dat uitwerken in het nummer Dwars door alles heen. En ik plakte dan dat stukje wat ik al lang in mijn notities had staan erbij. En opeens dacht ik, wow, volgens mij moet dit de samenzangnummer worden. En toen ben ik naar Rijer gegaan. En ik zei, Rijer, jij bent goed in het schrijven van samenzangnummers, dus let's go. Mm. En hij heeft toen de bridge erbij bedacht, die het helemaal afmaakt. En zo hebben we eigenlijk dat lied uitgewerkt. En toen dacht ik, eigenlijk wil ik dit opnemen met een hele kerkzaal. Maar daar komt heel veel bij kijken. En ik had gewoon de middelen niet. En toen had mijn producer, Rick-Jan Schilder, het geniale idee om gewoon met allemaal verschillende soorten stemmen, dus heel erg opera of heel erg nasaal, zo op die manier, dat lied te zingen. Mm. En dat soort van samen te voegen. En daardoor klinkt het nu, vind ik, maar ik weet niet of jij er ook in trapt, maar als een soort van kerkzaal die meezingt.
0: Ja, nou, ik trap er wel in hoor. Cool. Kijk, ik vroeg me natuurlijk wel af, waar heb je dit gedaan? En of is dit een studio manier? En ja, dat tweede is het. Want hoeveel lagen Cyrano horen we in dit koor?
2: Ja, niet normaal veel. Want mijn man heeft nog meegezongen. Rick Jan en zijn vrouw hebben ook nog meegezongen. Ik denk dat het koor alleen al wel zo'n 16 lagen zijn. Mm. En dan heb ik ook nog backings opgenomen, waarbij ik ze ook heb gedubbeld. Dus dat zullen ook nog zo'n 6 tot 8 lagen zijn. Dus dat zijn behoorlijk veel vocal lagen.
0: Ja, nou, heel tof dat je op die manier ermee bezig bent. Is dat dan ook iets waarvan je zegt, hey, daar heb ik nu de smaak van te pakken. Je gaat de komende jaren misschien wel meer samenzang van mij horen en doen we dat gewoon wel een keer live opnemen?
2: Ja, dat lijkt me echt heel erg leuk. Ik proef wel dat ik dit heel tof vind om te doen en ook om te schrijven. Maar dan zou ik het inderdaad een volgende keer, als ik die mogelijkheid heb, echt met een hele zaal vol mensen, vol echte mensen willen opnemen. Ja. Dat lijkt me dan echt wel heel tof.
0: Hey, laten we eens even kijken naar iets wat live gaat gebeuren. 25 september in Apeldoorn ga je de Dwars door alles heen officieel presenteren. Ja. Hoe ziet dat eruit?
2: Ja, nou, dat wordt een avond sowieso met de nummers van de EP die ik live ga zingen en daarbij ook een beetje achtergrondverhaal ga delen. Maar het wordt ook een avond van samenzang, omdat ik dat gewoon heerlijk vind om te doen. En mijn vorige album, Lieve Vader, al die nummers die daarop staan, ga ik ook live zingen. Want dat heb ik eigenlijk ook nog in kerkdiensten wel eens een paar liederen gedaan, maar nog nooit zo'n hele avond gevuld ermee. Dus het wordt echt veel luisternummers, veel verhalen, maar ook veel samenzang met een band. En heel misschien komt mijn vader nog erbij om ook mooie zandschilderingen te maken bij een aantal nummers. Dus dat zou wel extra speciaal zijn.
0: Heel misschien, zeg je. Waar zit de twijfel?
2: Nou, ik ben altijd van de last minute ideeën. Dus ik moet nog even kijken of dat kan in die ruimte. Want het is best wel een... het is in Apeldoorn, in de zaal van Upstream. Maar wij doen het dan in de foyer. En dat is echt een hele mooie lichte ruimte. Maar het moet wel een beetje donker zijn voor zandschilderingen. Ah. Dus ik moet even kijken wat haalbaar is. Dus vandaar. Maar het lijkt me een heel leuk idee.
0: Oké, dus jij hebt een last minute idee. Dan moet hij last minute ook al die schilderingen nog even bedenken.
2: Ja, precies. Ja. Maar dat vindt hij leuk. Hij stelt het zelf voor.
0: Oké, okay. Nou ja, goed. Dat moeten jullie dan verder maar uitvechten. Of dat ook echt gaat gebeuren. Voor iedereen die denkt, oh, ik wil daar even iets meer over weten. Je kunt terecht op de website van Events for Christ. Om daar meer over te weten. En 25 september in Apeldoorn.
2: Yes.
0: Hey, het lijkt me mooi als we een van jouw liederen gaan beluisteren. In Jezus naam is natuurlijk een mooie cover, maar laten we die gewoon voorlopig even aan Katie laten. Want dwars door alles heen heb jij 16 keer voor opgenomen. Dus laten we die horen voor vandaag. Nogmaals, gefeliciteerd met een nieuwe EP en we gaan luisteren.
2: Dankjewel.
0: De nieuwe single of de nieuwe EP van Cyrano heet Dwars door alles heen. En dit is de titelsong met tussen een stevig achtergrondkoor. Cyrano, dankjewel.

0: Jesus All Along, de nieuwste single van Franny Cash. En daarvoor nieuwe muziek, de titelsong van de nieuwe EP van Sierra Noah. Nou ja, ik zeg kom maar door met die nieuwe samenzangliederen. Maar blijf vooral ook de andere dingen doen, dwars door alles heen. Zo heet haar EP, die dus over een aantal weken officieel wordt gepresenteerd.
1: De dagtekst.
0: In de dagtekst lezen we vandaag uit Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. Wij luisteren naar muziek van Sela. Het heet Huis van Vrede.

0: Libri Fieberkin, punti now.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
6: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De Europese Unie moet zelf een techreus worden. Dat heeft premier Jette gezegd bij een bezoek aan ASML in Eindhoven. En hij was daar met de Franse president Macron. Frankrijk en Nederland werken al technologisch samen om de concurrentie met Rusland en Azië aan te kunnen. En ook voor de veiligheid is een sterke EU belangrijk, zei hij. De ME heeft in de buurt van Overasselt gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij gisteren nacht. Volgens regionale media is er onder meer gezocht naar wapens en sporen. Bij de zoekactie is ook een drone ingezet. Het zou nu allemaal weer voorbij zijn en het is niet duidelijk of er ook iets gevonden is. De IND mag een computerprogramma blijven gebruiken om te bepalen of asielzoekers hier welkom zijn. 4 Turken die werden afgewezen stapten naar de rechter, omdat ze dachten dat het programma met AI werkte en ze dat niet verteld was. Maar volgens de IND is het programma alleen een soort zoekmachine en zit er geen AI in. En dan nu het weer van Weer Online. Wolkenvelden, soms zon en enkele buien. Morgen ook buien, maar in de middag vaker droog. 20 tot 23 graden wordt het dan. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Er staan files op de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport. 10 minuten vertraging. De Ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Een kwartier oponthoud na een ongeluk. 3 rijstroken zijn daar dicht. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Oosterbeek en Knoopend Waterberg. 10 minuten oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.
13: Begin deze zomer verscheen het nieuwste album van The Bowery, A Night to Remember. Straks een van de nummers van die plaat. Allereerst Charity Gale en I Believe.
14: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
15: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo-packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
16: Kruidvat, steeds
0: verrassend, altijd voordelig.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
17: Zoek jij werk dat ertoe doet? Waarmee je verschil maakt voor de mensen die het hardst nodig hebben? Bij het Leger des Heils staan we onvoorwaardelijk klaar voor de mensen die nergens anders terecht kunnen. We geven nooit op. We doen wat we geloven. Doe jij mee? Kijk op legerdesheils.nl/werk.
18: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer. Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
19: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
20: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
22: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
23: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
24: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Backstage.
25: Met Hans van Vuren.
24: Het christelijke radiostation.

0: Dat was Charity Gale.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my name is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: Een hele goede middag, welkom terug. Ja, misschien luister je al een uur en denk je, goedemiddag. We gaan straks kennis maken met muziek van Joelle Versteegd. Als je gisteren hebt geluisterd, heb je haar lied al gehoord. Vandaag horen we nog meer verhaal, want zo dadelijk ga ik met haar in gesprek. Maar eerst naar dat album van The Bowery. Begin juli is het uitgekomen, het heet A Night to Remember. Het is een verslaglegging en live registratie van een tour van 2 jaar geleden. En daar staat onder meer het lied Radiant Light op. En daar heb ik het met Rokus in de uitzending wel eens over gehad. Maar ik heb toch nog wat meer achtergrondinformatie. Gewoon omdat het kan. Het komt oorspronkelijk van een LP uit 1971. Daar begon het allemaal. Dat is de LP, Dit is de wereld waar ik in woon. Van het Groot Interkerkelijk Jeugd Evangelisatiekoor Rotterdam. Het lied is geschreven door Frits Heuveling en Wim Hardenbol. Het is in die tijd best wel gezongen. Ik herinner het ook nog wel uit mijn jeugd. Maar op een gegeven moment is er een nieuwe versie van dat lied. Wij blijven geloven. Is opgenomen door mensen. Kinderen. Dat was een aantal jaar geleden. Rokus was onder de indruk van die versie. Heeft Bas van Nieners gebeld van Mensenkinderen en heeft gevraagd, joh, mag ik jouw versie vertalen en op de plaats van The Bowery zetten? Zo gezegd, zo gedaan. En ben je nou benieuwd naar het origineel 1971? Dan moet je gewoon zorgen dat je af en toe Groot Nieuws Radio Blijde Klanken luistert, want die kooruitvoering staat daar dan op. Vandaag luisteren we naar de uitvoering van The Bowery, Radiant Light.
6: Nieuw uit Nederland.

Ik zou bijna zeggen, zo heb je twee kerkklassiekers vlak achter elkaar. Allereerst Radiant Light, een vertaling van Wij Blijven Geloven. En vervolgens Er Is Een Verlosser, een vertaling van een lied oorspronkelijk van Keith Green. Dat gezegd hebbend, wij gaan zo luisteren naar Dit Is Niet Ons Thuis van Christian Verwoerd. Dit is Nicole Simolen, Redeemer.

Dit is niet ons thuis. Een nieuwe versie, want wat oudere liederen zijn in een nieuw jasje gestopt door Christian Verwoerd. En dit was de nieuwe versie. Over een aantal minuten een uitgebreide kennismaking met Joelle Versteegd. We gaan even met haar bellen over haar eerste single, Stap in het licht. Nu Toby Mac.

0: Faithfully.
1: Faithfully, een lied over de trouw van God. We hoorden Toby Mac.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Nieuw uit Nederland. Ja, inmiddels een aantal weken geleden dat Joelle Versteegd met een single kwam. Het was haar, of in ieder geval voor mij, eerste kennismaking. Stap in het licht. Ik denk dat de eerste single was. Gisteren hebben we er al even naar geluisterd, maar vandaag gaan we er meer over ontdekken. Want Joelle is aan de telefoon. Joelle, een hele goede middag.
3: Goedemiddag.
1: Is dit jouw eerste single?
3: Ja, zeker. Okay, dit is mijn allereerste single die is uitgekomen, laat ik het zo zeggen.
1: Want jij had wel meer liederen gemaakt.
3: Ja, ik heb wel meerdere liedjes geschreven inderdaad. En ook wel aan vrienden of familie laten horen. Maar dit is echt de eerste die voor wat groter publiek is uitgekomen.
1: Ja, nou daar hebben we gisteren al even iets over benoemd. Laten we daar ook even naar kijken. Ja. Maar ik zei het al, hij is nu een week of 6 uit, denk ik. Heb jij dus de eerste, allereerste spanning van nu kan de hele wereld meeluisteren, is er nu af. Heeft de hele wereld ook gereageerd?
3: Ja, zeker. Nou ja, de hele wereld, dat weet ik niet, maar wel heel veel mensen. En bijvoorbeeld ook vrienden van ons die een klein dochtertje hebben. Die het lied al helemaal uit haar hoofd kent, waar ik dan filmpjes van krijg. En superveel mensen die erop hebben gereageerd, die erdoor zijn geraakt. En dat is gewoon zo bijzonder, want dat hoop ik ook met het lied, dat andere mensen daar echt door bemoedigd worden en meer van God gaan zien er doorheen.
1: Want neem ons eens mee in dat verhaal. Je hebt op je socials gedeeld dat 2,5 jaar geleden jij wat keuzes in het leven maakte die uiteindelijk resulteerden in dit lied. En dan ga ik heel snel. Maar kun je dat zelf eens samenvatten?
3: Ja, zeker. Ik was dus echt heel erg aan het kijken van God, wie ben ik nu eigenlijk? Los van wat andere mensen van mij denken of verwachten. Los van eigenlijk wat de wereld over mij zegt. En ik deed toen ook veel met worship. Maar God zei echt van, maar je mag teruggaan naar het begin. En teruggaan naar het begin is gewoon bij hem zijn. En hem laten vertellen wie je bent, zeg maar. En van God mogen leren wie we zijn. Los van wat je soms over jezelf denkt. En daar kwam dit lied uit. En dat God echt zei van, ik wil dat je uit de duisternis gaat stappen en tevoorschijn mag komen in het licht, in de waarheid over wie hij zegt dat ik ben, over wie jij zegt dat wij zijn, zeg maar. En dat we ook echt mogen gaan zien hoe bijzonder God ons heeft gemaakt en dat hij een plan heeft voor ons leven. En dat ben ik zelf toen echt doorgemaakt. En daar is dit lied echt uit voortgekomen eigenlijk.
1: Als je zelf naar die periode kijkt en je zegt die vragen die ik aan mezelf en ook aan God stel, was dat omdat je het even helemaal, oneerbiedig gezegd, een beetje kwijt was van waarom geloof ik ook? Of was het meer van ik geloof, maar ik ga nu even goed definiëren hoe dat nou precies zit. Hoe zou je dat zelf verwoorden?
3: Nou, het was niet dat ik God kwijt was, maar het was meer van soms gewoon de vraag van, Heer, waarom besta ik? Hoe heeft u mij bedoeld en hoe mag ik daarin gaan bewegen? Hoe mag ik daarin wandelen? Dus dat is echt een zoektocht, juist samen met God. Wat is er nog meer in het leven wat ik met u mag ontdekken, zeg maar?
1: Eigenlijk wel bijzonder, want jij hebt heel lang worship geleid. Je hebt dat in die periode losgelaten en het resultaat is dat er een lied is gekomen. Is dat logisch?
3: Weet ik niet of dat logisch is, maar het was voor mij worship. Het is super, ik hou van God aanbidden en dat is echt ook mijn manier om bij God te zijn. Maar het voelde me veel meer als een als werken, als hard werken, als iets moeten. Terwijl God zei echt van, je mag dat ook loslaten en eerst gewoon weer bij mij zijn. En dat je aanbidding ook echt voor God alleen mag zijn op de eerste plek. En juist door dat los te laten, ontstond er eigenlijk ruimte weer om creatief te zijn. Om ook te horen wat God ook tegen ons wil zeggen. Ook door muziek heen wil hij soms iets tegen ons zeggen. En zo ontstond er eigenlijk dus een ruimte die er misschien eerst niet was. Voor iets nieuws, zeg maar.
1: En nou heb je dat proces in eerste instantie zelf gedaan, samen met God ook. Daar kwam muziek uit voort. Je schrijft op je socials en een aantal maanden geleden had ik opeens het idee dat dit lied niet alleen voor mezelf hoefde te zijn. Hoe voelde je dat?
3: Ik was gewoon bidden, Heer. Als ik nog iets met ook de muziek die ik schrijf moet doen, wilt u dat dan heel duidelijk zeggen? Nou, en toen, het was geen misschien geen 2 dagen later, toen mijn vader ineens zei... yo, ik denk dat we jouw lied moeten gaan uitbrengen. Mm. Gewoon out of the blue. En ik dacht echt, wat? Dus dat was... Terwijl ik was er helemaal oké mee als het dus niet zo zou zijn. Want ik vind het best wel heel erg spannend om te doen.
1: Ja.
3: Maar dat was zo, zeg maar, random. Want ik had helemaal niet over gehad met hem, met andere mensen. En God bleef dat gewoon maar bevestigen van, ja, nu is het de tijd. En best wel veel later, want het is 2,5 jaar geleden of zo dat lied heb geschreven. En nu was het ook echt de tijd daar om dat te gaan doen. Dus komt dat allemaal mooi samen uiteindelijk.
1: Ja, dat komt dan samen in een lied. Ik ben natuurlijk, ik zoom graag uit en kijk even naar de chronologie in een verhaal. We hebben dat nu. En vooral ook, dan ben ik vooral ook benieuwd, wat nu hierna? Is dit voor jou gewoon een samenvatting van de afgelopen 2,5 jaar in een lied? En we zijn er blij mee en we genieten ervan. Of heb je de indruk dat dit een soort scharniermoment in je leven is, dat je vanaf nu nog meer liedjes gaat opnemen?
3: Oh, dat is een mooie vraag. Het is wel een beetje een moment van, nou, hier heb ik naartoe gewerkt en bam, hier is het. En ik stap zelf in het licht, zeg maar. Zo voelt het ook wel. Mm-hmm. Ik geloof wel, het is een avontuur met God en ik wil gewoon doen waar God mij voor roept. En ik heb meerdere liedjes die ik heel graag zou willen uitbrengen. Dus ik denk dat er gaat komen, maar dat is, ik wil dat niet zonder God doen, omdat ik dat zelf graag wil. Dus dat is ook afhankelijk van hem, maar ik heb er wel geloof voor. Dus er komt denk ik wel binnenkort weer wat nieuws aan. Dus dat is heel erg leuk.
1: Ja. Nou ja, dat is ook van mooi hoe je dat omschrijft. Ook je wilt het met God doen. Dus enerzijds is de toekomst nog wat mysterieus. En ook een avontuur. Ja. En anderzijds denk je, ja, ik heb ook wel geloof voor dat het zomaar zou kunnen.
3: Ja, want ik vind het wel heel erg leuk. Maar ja, het is een avontuur met God. En ik ga waar hij heen gaat. Dus zo sta ik erin.
1: Ik denk dat het wel mooi is dat als je op een gegeven moment met God dat uitgevochten hebt, dat je ons dan weer op de hoogte brengt als er een nieuw lied is.
3: Zeker, ja, dat zou ik zeker doen.
1: Ja, mooi. Hey, maar voor vandaag vond ik het leuk om even met je kennis te maken, meer over je lied te horen.
3: Superleuk.
1: En we gaan hem beluisteren. Joelle Versteeg, dankjewel voor je toelichting.
3: Yes. Jij ook, bedankt.
1: En dit is hem. Dit is Stap in het Licht.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk veel te vast aan onze telefoon. En er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see y'all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

geleden stelde Lucas Kramer mij de vraag: heb je nog een prikkelarme tip? Ik zei: neem een bak koffie en ga in de tuin zitten. Maar het pianospel van de pianist van Stephanie Gretzinger op de achtergrond, dat werkt natuurlijk ook. Maar dan moet je dat wel willen. Even geen prikkels. Misschien denk je ook wel: nou, doe maar even een lekker knallende hit. Nou, dat kan natuurlijk ook. We gaan even terug naar 1996. Naar het album Bloom van Audio Adrenaline. Het lied Good People zorgde voor hen toen voor een top 3 hit. Dus er eentje die we er graag nog even bijpakken. Ook horen we voor het nieuws van 4 uur nog het lied God doet iets nieuws van Hub Worship. En ik verwijs je graag naar alles wat na 4 uur gaat gebeuren. Natuurlijk het nieuws, maar ook zijn Luc en Laurens daar voor de dag van vandaag. Morgen in de uitzending maken wij nader kennis met Sterren. Sterren van Manen heeft... maandag hebben we het al even kort over gehad. Maar wie is zij, wat wil zij en hoe gaat haar EP klinken? Morgen gaan we daar meer over ontdekken. En morgen deel ik het de nieuwe single van Ann Wilson met je. Kortom, morgen wordt ook weer leuk. Ja, en dan nu voor iedereen die denkt: ik heb een prikkel nodig. Good People, Audio Adrenaline. Tot morgen. Backstage Classic.

0: Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
4: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
5: Kozijnshop.
7: Grondwerk, straatwerk en riool of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
8: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo simpel kan het zijn.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen. Help mee en doneer. Worldvision.nl.
12: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Worldvision.nl.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 4 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De zwaar bewapende groep die gisteren nacht door over Asselt liep, had zich eerder verzameld in een loods in Brussel. En daar kregen ze volgens het parool een laatste briefing. Het zouden vooral Belgen en Fransen zijn die via social media waren geworven. Sommigen zouden onder protest zijn ingestapt toen ze hoorden wat ze gingen doen. De advocaten van Richard K. hebben het Hof in Leeuwarden gevraagd om de zaak over de dubbele moord in Wijtveen uit te stellen. Ze hebben vanochtend nog een getuige gesproken en willen dat verhaal nog even goed verwerken in hun pleidooi. Het gaat om een zaak waarin opnieuw levenslang is geëist, zeggen de advocaten. Zo'n 40 Nederlandse mariniers gaan volgende week oefenen in Groenland. En dat is voor het eerst. De oefeningen zijn boven de Poolcirkel, waar de Amerikanen ooit een militaire basis hadden. Met de oefening laat de NAVO zien dat de Denen Groenland stevig in handen hebben. President Trump zei eerder het te willen hebben. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht vooral in het noorden regen bij 15 tot 19 graden. Morgen trekken er ook buien over het land. In de middag is het vaker droog bij 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: Ging in de Randstad. Er staat 200 kilometer file in totaal. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat voor de Schipholtunnel een vrachtwagen die te hoog is. Daardoor is de tunnel tijdelijk dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Boulevard het Sveen. Een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Blijswijk en Nooddorp een kwartier vertraging. Op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen Elst en Westervoort 3 kwartier extra reistijd. Er staat een auto met pech.
1: Onderweg naar huis met misschien wel de lekkerste muziek op je radio, als je hem aan laat staan. Want zometeen onder andere muziek van, ik kan het je zo vertellen, hier Chris Tomlin, Joke Buijs en Martijn Buwalda.
5: Deze is voor de zwijgers.
17: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
18: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Oh, baby. Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam instand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
22: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
24: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
25: Met Laurens van der Kraats.
24: Het christelijke radiostation.

0: Hij is begonnen aan een nieuw seizoen, net als iedereen. Maar voor hem wordt het een hele drukke, want hij gaat ruim 50 locaties in het land af met zijn nieuwe theatertouren. In dit najaar begint hij ermee. Martijn Buwalda, je hoorde Voor de Zwijgers. En daarmee zijn we begonnen, hoor. Het is 7 minuten over 4 en het is een fonkelnieuwe middagshow.
1: De dag van vandaag met Laurens van der Kraas.
0: Yes, 2 september 2026. Wat voor dag het vandaag was, we gaan er zo bij achterkomen in het woord van vandaag. In ieder geval een hoopvol geluid tot aan 7 uur met heel veel mooie muziek. En we gaan kaartjes weggeven voor een heel tof concert. Josiah Queen. Eind deze maand komt hij naar Nederland en kun je bijvoorbeeld zijn nummer The Dusty Bibles gaan meezingen met duizenden andere christenen in Rotterdam Ahoy. Gisteren gingen de kaartjes naar Johan. Hij vertelde dat hij 23 jaar geleden getrouwd is en tijdens zijn bruiloft, ja, daar kan natuurlijk niet alles helemaal gaan zoals je het wilt. Maar bij Johan gebeurde wel iets heel opmerkelijks tijdens de trouwdienst.
2: En de dienstleider die start met het eerste lied, dus die zingen we samen. En vervolgens start hij met het tweede lied. En die gaan we ook samen zingen, maar ik word toch een beetje onrustig. En ook de zaal van, hey, waar is de bruid?
0: De bruid stond op buiten.
2: Ja, die dienstleider was helemaal vergeten om de bruid binnen te vragen.
0: Dus... Nee! Maar uiteindelijk is de bruid gelukkig wel naar binnen gehaald door de ceremoniemeester en kan het feest gelukkig toch doorgaan. Ja, nu maar hopen dat ze allebei wel op tijd binnenkomen straks bij het concert, want ze hebben die 2 tickets in de wacht gesleept. En dat kan jou ook gaan overkomen. Als je gaat naar grootnieuwsradio.nl/actie, zijn ze misschien zo van jou.

0: Johannes de Heervertolking van Daar zijn geen grenzen. En over grenzen gesproken, er zijn ook geen grenzen aan het bereik van dit 23-jarige jonge talent Josiah Queen. Via TikTok gaat zijn bekendheid onwijs hard. En vooral ook zijn heldere geloofsboodschap. Want die staat pal boven water in al zijn liedjes. Vorig jaar kwam hij naar Nederland en dat was echt allemaal in no time uitverkocht. En nu gaat hij het nog wat groter aanpakken. Rotterdam Ahoy is de plek. En ja, ook dat gaat ontzettend hard.
1: Luister deze week naar Grootnieuws Radio en win kaarten voor Josiah Queen.
0: De aanmeldingen stromen hier binnen van mensen die graag die kaartjes in de wacht willen slepen. Maar ja, er moet een keus gemaakt gaan worden. We hebben iemand uit de bak met aanmeldingen gehaald en gaan bellen nu. Hallo, met wie? Hallo, met wie?
2: Met Paul de Jonge.
0: Paul, goedemiddag met Laurens, Grootnieuws Radio. Hoi, wat was je aan het doen?
2: Nou ja, ik was net heel hard onderweg naar huis aan het fietsen. Want ik moet zo met mijn zoontje naar de voetbaltraining.
0: Ja.
2: Dus ik moest even zijn voetbalschoenen ophalen. Dus ik kom net binnenvallen thuis.
0: Het is echt spits bij jullie nu.
2: Ja, het is even spits. Maar ja, dat moet maar even wennen na de zomervakantie, toch?
0: Ja, zo is het. Heel herkenbaar. En toen dacht jij op de radio nog net even iets te horen over ene Josiah Queen. En wat dacht jij toen?
2: Ja. Nou ja, toen dacht ik dat mijn dochter echt al maanden roept dat Josiah Queen in Nederland komt. En dat ze echt ontzettend graag heen wil.
0: Ja.
2: Maar ja, ze komt er nu wel achter dat ze niet genoeg startgeld heeft gespaard.
0: Ach, ja. Hoe heet je dochter?
2: Lieve.
0: Lieve. En hoe oud is Lieve?
2: Lieve is 12.
0: Ja. Is ze in de buurt toevallig?
2: Ja, ze staat naast me, want ze moet snel de deur open doen voor mij.
0: Ah, wat goed. Mag ik even aan de telefoon?
2: Ja, tuurlijk. Komt ze.
3: Hoi.
0: Hoi, Lieve, met Laurens, Grootnieuws Radio.
3: Hoi.
0: Hey, jij bent wel fan van Josiah Queen, geloof ik, of niet?
3: Ja, zeker.
0: Ja, waarom?
3: Ja, ik vind zijn muziek heel mooi en ik vind het gewoon, ja... Het is een hele mooie tekst en de muziek is gewoon mooi erbij.
0: Ja. En wat is je favoriete liedje van Josiah?
3: Ik denk het liedje Demons. En ja, het gaat over dat je Jezus binnen moet laten en dan... Dat alle gewoon demonen uit je hoofd gaan. En dat je gewoon ja, echt daarop mag vertrouwen.
0: Wauw, dat is best wel een grote boodschap. En hoe is dat voor jou om dat te horen? Helpen die liedjes jou dan ook in je leven, in je geloof?
3: Ja, ik vind het hele mooie liedjes om te luisteren. Ook vooral na de kerk en zo. Als we daar een mooie week over hebben gehad of zo.
0: Ja.
3: Ja.
0: Snap ik wel. Hey, en hoe zou jij het vinden? Gewoon puur even inbeelden, hè? Als jij dan bijvoorbeeld met je vader dan in Rotterdam Ahoy zou staan en hem in het echt zou zien en met hem mee zou kunnen zingen.
3: Ja, geweldig natuurlijk.
0: Daar zou je op zich wel heel enthousiast van worden.
3: Ja, tuurlijk.
0: Ja. Hey, Lieve.
3: Ja?
0: Jij gaat er naartoe!
3: Nee.
0: De tickets gaan we naar jullie opsturen.
3: Heel erg bedankt.
0: Dat is een leuk uitje,
3: ja,
0: toch zo? Als het begin van het nieuwe seizoen. Heel veel plezier, Paul, samen met Lieve bij Josiah Queen eind deze maand in Rotterdam Ahoy. En laat me even weten hoe het was. Heel goed. Als jij nu denkt, ach, ik heb net naast het net gevist. Doe nog even mee, want het kan nog tot en met de vrijdag. Dan geven we kaarten weg via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Start je dag met een hoopvol geluid. Met elke werkdag tussen 6 en 9, de Nieuwe Morgen. Waarin we de dag beginnen met een Bijbelse overdenking.
1: Inspirerende gesprekken en fijne muziek.
0: Vanaf 9 uur Blessings.
2: Waarin jij met het aanvragen van jouw favoriete muziek anderen kunt bemoedigen, inspireren en in de spotlights kunt zetten.
0: Start je dag samen met Groot Nieuws Radio.

0: Music met Jonathan, David Helzer en Melissa met Raise a Hallelujah in de middagshow. Maakt het 5:02. Wat er in de wereld speelt, je hoort het van het ANP.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en het is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht, waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. En op het vliegveld van Eindhoven hebben ze technische problemen, met als gevolg dat vluchten van Ryanair vertrokken zijn zonder koffers. Door de problemen kon de bagage niet gecheckt worden, meldt Omroep Brabant.
0: Dat het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Mocht je er vanavond nog uitgaan, vanuit het westen komt er wat regen ons land over. Morgen start met bewolking en wat regen ook. In de middag wel droger en ook zonniger. Met een graad of 22 wordt het iets warmer dan vandaag. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: Er staat ruim 300 kilometer file. De meeste files staan in de Randstad en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knopen de Hoek en Roelevaretsveen. Een half uur vertraging door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Delfshaven een kwartier vertraging. Er zijn 3 rijstroken dicht. Op de A27 Almere richting Gorinchem staat een auto met pech. Tussen Bilthoven en Knopend Rijnsweerd 10 minuten oponthoud. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom is dicht voor de Heijn-Noordtunnel. Er staat een vrachtwagen die te hoog is voor de tunnel.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: Hoe was je dag vandaag? Als je dat zou moeten samenvatten, in 1 woord, deze 2 september, welk woord zou dat dan zijn? Voor mij is het woord kindertijd. Waarom hoor je zo?
4: De dag van vandaag.
0: Naar Mozaïek.
3: Het christelijke radio.

0: woensdagmiddag van Groot Nieuws Radio met Mozik Worship en Kees Kruinoort. En één heer.
1: Mijn woord van vandaag is zonnig.
2: Binnenliggen.
3: Jarig.
4: Frustratie.
5: Woord van vandaag.
0: En wat ik voor jou nodig heb is één woord. Wat is het woord dat jouw dag vandaag het beste typeert? Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, er druppelen al van alles binnen. Dina bijvoorbeeld vandaag visite bij mijn schoondochter en kleinzonen van 1 en 5. Dat is een gezellig drukke middag geweest. Even kijken, ik zie hier een berichtje van... Even kijken, dit is Martine. Die zegt kledingbenden. Oh, er moesten veel gewassen worden, denk ik. Ja, ze komt er nog veel meer binnen. En jouw woord kan er zeker bij. Die schrijf ik met alle liefde hier op de pagina van vandaag. Mijn woord van vandaag is kindertijd. Ik zag op de Instagram van de Belgische nieuwssite De Morgen foto's uit Gaza die me niet loslaten. Je ziet tenten, puin, kapotgeschoten gebouwen. En midden in dat gebied heeft iemand een beamer neergezet. Een scherm met daar een projectie dus erop van een film. En er zitten dan tientallen kinderen zie je erbij zitten die naar The Lion King kijken. En ik vind het zo'n bijzonder beeld. Gewoon dat landschap, die situatie wat zo hopeloos eruit ziet. Dan zo'n onschuldige kinderfilm. Even geen oorlog, even geen zorgen. Even gewoon Simba, Timon en Pumba op een scherm. Ja, los van wat je allemaal vindt van het conflict. Ik bedoel, die kinderen die hebben er ook niet voor gekozen dat hun wieg daar stond. Ze hebben net zo goed het recht wat mij betreft om kind te zijn. En ik vind het een hele toffe actie. Er zit een initiatief achter, Little Wings Cinema van filmmaker Rashid. Die echt door Gaza heen trekt om kinderen tussen alle verwoesting weer een stukje vreugde. En ook wat normaals, de kindertijd weer een beetje terug te geven. Vond ik mooi. Ze zijn wat mij betreft de helden van vandaag. Dus kindertijd schrijf ik bij deze op de pagina van vandaag. Wat mag het voor jou zijn? Jouw woord van deze woensdag. Je mag het nu appen naar de studio. En weet, kan ik het zo meenemen?

0: Michael W. Smith en You Are Holy hoorde je. Maakt het 12 minuten voor 5 op de woensdagmiddag. En ja, welke woorden typeren deze dag? Dat is de grote vraag. Mariska, die zegt voor mij is het woord van vandaag schapen. Ik ben onderweg met de trein naar een onderwijsconferentie in Glasgow. En ik zie overal in de natuur prachtige rollende schapen. Je zegt overal in de prachtige rollende heuvels schapen. Ja, het was ook wel leuk geweest als de schapen rolden. Maar dat waren de heuvels. En je zegt er ook bij, na bijna 8 uur in de trein geniet ik extra van Groot Nieuws Radio. Dank. Nou, jij ook bedankt voor je berichtje, Mariska. Goed om te horen. Dan komt hier ook een berichtje binnen van, even kijken, Marianne, goedemiddag. Wat is jouw woord van vandaag?
1: Geen woord.
0: Uitleg, denk ik, hè, zou het dan zijn?
1: Ja, het is een uitleg over de tabernakel.
0: Ja, want vanavond gaat er iets gebeuren in Gorinchem, hè? Kun je eens vertellen wat gaat er gebeuren?
1: In de Rehobotkerk komt Jacques Brunt en die komt 4 avonden, maar in ieder geval vanavond de eerste avond, uit te geven over de tabernakel. En dan heeft hij een maquette voorbij zich en naar aanleiding daarvan gaat hij ons meer vertellen over de rijkdom van Gods woord.
0: Ja, en Jacques Brunt is christelijk spreker, hè? Die weet veel ook over Israël en over legt ook vaak verbanden tussen het Oude Testament en deze tijd. Hè? Wat spreekt jou er zo aan?
1: Nou, Israël is, daar zijn wij, wij zijn geënt op de edele olijf. En dat is iets, heel wonderlijk hoe God daarin vanuit zijn woord ook, wij ook bij hem mogen komen. En dat is, en naarmate je meer in de Bijbel leest en er uitleg over krijgt, hoe wonderlijk Gods woord wordt voor je.
0: Het steunt jou echt wel in je geloof. Het inspireert je enorm.
1: Ja.
0: Ja, om dus die uitleg ook over het Oude Testament en de profetieën te horen en dat dan weer op deze tijd ook toe te passen.
1: Ook dat, ja. En dat is gewoon dan gewoon heel fijn dat je dan de mogelijkheid hebt om dat gewoon te organiseren of mee te organiseren. En dan mensen daarin ook een stukje tot zegen te mogen zijn.
0: Ja, doet het je ook anders kijken naar de tijd waarin we leven?

0: we mogen Jezus spoedig terug verwachten. En als je dan kijkt wat er allemaal in de Bijbel staat, en als je al die dingen gewoon ja, eigenlijk voor je ogen ziet gebeuren, de allerlei profetieën die er staan, en dan denk je van ja, nou ja, oh ja, dat en dat. En ja, dan kan je zeggen, ja, er zijn altijd oorlogen geweest en er zijn altijd orkanen, weet ik wat allemaal geweest. Maar als je nu ziet hoe snel het gaat en volk zal opstaan tegen volk. Nou, hoeveel burgeroorlogen zijn er niet? En al die dingen die daar vernemen in Matthäus 24 staan en Openbaring. Je ziet gewoon heel veel dingen gewoon voor je ogen gebeuren. En dat is...
1: Ja, dat zeggen mensen ook wel eens. Hè? Ja, er gebeuren inderdaad al heel lang oorlogen. Maar ja, dat is een beetje, er wordt verschillend over gedacht. Hè? Mensen die zeggen van ja, dat zijn profetieën die zijn al lang vervuld. En anderen zeggen dat moet misschien nog komen. Maar jij ziet wel echt dat er dus in de Bijbel heel veel wel linkjes te vinden zijn naar dingen die nu in deze tijd aan het gebeuren zijn.
0: Ja, zeker weten.
1: Ja. Nou Marianne, interessant. En ik denk ook misschien wel interessant voor de luisteraars om er wat meer over te weten. Er was nog ruimte geloof ik, hè, vanavond in de Reboldkerk.
0: Voldoende plek. We hebben om 7:30 wordt de koffie geschonken en om 8:00 beginnen we.
1: Ja, vanavond dus uitleg over de tabernakel door Jacques Bunt in de Reboldkerk in Gorinchem. Nou, van harte uitgenodigd. En dan naar Nicole. Goedemiddag, wat is jouw woord van vandaag?
2: Ja, het woord is cupcake. En ik schreef erbij, ik word nog eens een cupcake.
1: Oh echt? Wat is er aan de hand, Nicole?
2: Nou, ik heb er, ik weet even niet meer zo goed hoeveel. Ik denk dat ik nu ongeveer aan 85 cupcakes zit vanmiddag.
1: 85 cupcakes? Ga je die allemaal zelf opeten? Wat ga je ermee doen?
2: Nee. Ze zijn voor een bruiloft vanmorgen. Dus dan moet ik er 75 voor maken, maar ik maak altijd extra, want... ik kan zomaar mislukken of zo, hè. Dus,
1: Ja, dat is zo. Maar dan ben je lekker bezig en wel een serieuze deadline. Maar je bent dus goed onderweg.
2: Ja, zeker. Ja. In principe heb ik er nu genoeg. Maar ik doe voor de zekerheid nog één treetje van 12 na het avondeten.
1: Lekker zeg. En wat voor cupcakes maak je? Heb je een speciaal Nicole recipe?
2: Nee, dit zijn gewoon vanille cupcakes. Maar van het weekend heeft mijn dochter van 8 iets nieuws geprobeerd. En wat mij betreft wordt dat het nieuwe normaal. Met een beetje pakketbakkersroom meegebakken.
1: Oeh, dat is toch dezelfde room die zeg maar ook in die roombroodjes en zo zit?
2: Ja, klopt.
1: Dat gelige. Oeh, dat is wel, dat klinkt wel goed, ja.
2: Het was echt fantastisch lekker.
1: Dus je dochter die heeft je gewoon eventjes op goede ideeën gebracht weer?
2: Klopt.
1: Lekker zeg. Nou, dankjewel voor de tip, Nicole. Heel veel succes nog met de laatste cupcake. En blijf gewoon mensen, hè. Geen cupcake worden.
2: Ja, nee. Komt wel goed. Dankjewel, hè.
1: Okay, hoi. Dit is de middagshow. Onderweg naar huis misschien wel. Of lekker aan het koken in de keuken. Met de mooiste muziek op je radio. Wat dacht je van deze? Van Ralph van Manen. Een hoopvol geluid. Breath of Heaven. You are

0: Leuk deze weer eens te horen, toch? Ralf van Manen en Breath of Heaven. Zometeen Rebecca St. James en God of Wonders.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
8: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
9: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
8: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 5 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. In Weilanden bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs van de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Tientallen agenten kammen het gebied uit en ook een maïsveld wordt doorzocht. Er vliegt ook een drone. Mogelijk wordt er gezocht naar wapens. Het is niet duidelijk of er al iets is gevonden. De advocaten van Richard K. mogen hun pleidooi later doen in de dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen. In hoger beroep is opnieuw levenslang geëist en de advocaten hebben op het laatste moment nog een getuige gesproken. En dat verhaal willen ze nog verwerken en daar hebben ze tijd voor nodig. En die krijgen ze. Vanaf het vliegveld in Eindhoven zijn 6 toestellen van Ryanair vertrokken zonder bagage. Door een storing konden ze niet door de controle en Ryanair wilde het risico niet nemen om de koffers toch mee aan boord te nemen. Wanneer de reizigers hun spullen weer terugkrijgen is onduidelijk. Het weer nog van Weer Online. Vanavond trekken buien naar het noordoosten weg. Vannacht in het noorden van het land regen, maximaal 19 graden. Morgen opnieuw buien, maar 's middags is het dan vaker droog en dan maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
16: ANWB.
17: Het is vrij druk op de weg met 400 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Best een kwartier vertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is een ongeluk gebeurd. Tussen Knopen de Hoek en Roedevarensveen een half uur extra reistijd. 1 rijstrook is dicht. A12 Utrecht richting Duitse grens. Tussen Waterberg en Zevenaar een half uur. Bij Rotterdam is een ongeluk gebeurd op de A20. Hoek van Holland richting Gouda. De rijbaan is daardoor dicht voor Rotterdam Prins Alexander. Verkeer richting Gouda kan omrijden via Den Haag over de A13 en de A12. De andere kant op is ook een ongeluk gebeurd op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delftse haven een kwartier vertraging. 3 rijstroken zijn daar dicht.
0: Zometeen wil ik het met je hebben over iets wat we denk ik allemaal meer gebruiken dan we zelf doorhebben. En muziek komt eraan van Rebecca St. James, God of Wonders.
16: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Nou ja, ze komen hun afspraken gewoon niet na. Waar kan ik terecht voor juridische hulp?
19: Wolleswinkel Hofman. Oplossingsgerichte advocaten. Ga naar wolleswinkelhofman.nl. Recht toe, recht aan.
16: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
26: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
26: nu
27: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
26: Nu halen, dus niet straks.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
26: Nog 309.000.
29: Oké. Elektrisch en garantie?
30: 7 sturen.
29: Alcantara bekleding.
31: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
26: Kijk eens, gevonden.
31: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
27: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
26: nu
27: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Krokie chips per zak maar 1,39.
28: Fans van voordeel.
27: Aldi.
32: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
33: Wij zijn Lumen. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn Lumen.nl/join.
34: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
35: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
36: Met Laurens van der Kraats.
35: Het christelijke radiostation. Goed.

Jordan Mark Bird en Steve Hindelang. Zij schreef dit origineel. Maar ja, deze dame die maakte er echt een hit van. Rebecca St. James, hoorde je. Goedemiddag, dit is de middagshow tot 7 uur vanavond met nog van alles. Vooral lekker veel muziek, daar worden we natuurlijk altijd blij van. Muzikale Grappeldon is weer terug van weg geweest. En dat betekent heel veel verrassende liedjes die worden aangevraagd. Elke dag weer, dat is superleuk. En we gaan het hebben over AI. Heb jij AI wel eens gevraagd om advies? Misschien een moeilijke mail schrijven of iets uitleggen waar je niet uitkwam? Ben je zeker niet de enige. Maar wat gebeurt er eigenlijk met ons mens zijn nu AI steeds meer menselijke taken overneemt? Daarover praat ik zo met AI-theoloog Jacques Esselink.

0: daar krijg je weer wat energie van toch? Aan het eind van de woensdagmiddag. Daryl Evans, Trading My Sorrows. En daarvoor een van de nieuwste van zijn Resseline. En ik zal van me houden. Ja, misschien is dat bijvoorbeeld ook wel zo'n situatie dat je dan een liedje op de radio hoort en gewoon eventjes wat over zo'n artiest wil weten en eventjes ChatGPT vraagt. Nou, misschien heb jij vandaag AI wel gebruikt zonder dat je het doorhebt om een mail te schrijven misschien wel, of eventjes informatie opzoeken inderdaad. Nou, steeds meer mensen stellen AI ook persoonlijke vragen over hun werk, over opvoeding, geloof. Ondertussen waarschuwt Microsoft-oprichter Bill Gates in een nieuw essay dat de AI-revolutie sneller gaat dan waar samenlevingen op voorbereid zijn. Opvallend genoeg roept hij niet alleen politici en techbedrijven op om mee te denken, maar ook religieus leiders. Volgens Gates moeten we ons juist nu bezinnen op een fundamentele vraag: hoe bewaren we onze menselijkheid in een tijd waarin machines steeds meer menselijke taken overnemen? Daarover praat ik door met AI-expert en theoloog Jacques Esselink. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, we spraken elkaar 1,5 jaar geleden in de Doorgeefbijbel. En toen zei je dat AI de komende 10 jaar een grote impact zou gaan krijgen. Wat is er in die relatief korte tijd gebeurd dat jou het meest heeft verrast?
1: Nou, wat mij het meest heeft verrast is dat men had verwacht dat de kwaliteit van de AI-modellen zou afnemen. In tegenstelling is dat enorm hard gegaan. En wat eigenlijk dit jaar met name de grote trend is, is dat AI steeds meer zelf kan. En een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld bij Moneybird. Dat is een IT-bedrijf in Enschede dat software maakt. Gebruiken de programmeurs AI om alle computercode te schrijven. En ze controleren eigenlijk alle computercode. Dus in plaats van dat ze zelf computercode schrijven, gaan ze dat nu controleren en doet AI dat voor ze. Dus dat is eigenlijk een van de meest in het oog springende veranderingen die we gaan zien. En dat begint bij computerprogrammeurs, maar dat gaan we natuurlijk ook in steeds meer andere sectoren zien.
0: Ja, want dat raakt dus wel concrete functies al.
1: Zeker, absoluut. Ja, hoor, computerprogrammeurs, mensen in de reclamewereld, die zijn daar het hardst mee bezig.
0: Ja. Ik begreep dat jij het een goed plan vindt, hè, dat Bill Gates ook religieuze leiders oproept om na te denken over AI. Hè, aangezien bijvoorbeeld theologen ook al lange tijd, 2000 jaar, nadenken over wat het betekent om mens te zijn.
1: Ja.
0: Wat staat er op het spel wat jou betreft?
1: Er staat op het spel natuurlijk wie bepaalt hoe we met AI omgaan. En ik verwacht zelf ook dat de impact zeker op economisch vlak best groot zal zijn. Zeker als je op een wat langere termijn gaat kijken. En als we dat eigenlijk allemaal overlaten aan degene die AI bouwen. En dat zit natuurlijk met name op dit moment in China en in Silicon Valley in Amerika. Ja, die hebben natuurlijk toch op bepaalde, zeker op ethische vlakken, andere ideeën dan wij hebben. En ja, daartoe moeten wij ons toch wel verhouden. Omdat we zien dat AI ons steeds meer raakt. Mm-hmm. Of we het nou leuk vinden of niet. Ja, dat is iets wat een rol speelt in onze samenleving. Ja. Waar we eigenlijk gedwongen worden om over na te denken.
0: Nou, en jij denkt hier elke dag over na. Je zit er heel diep in. Lig jij er ook wel eens wakker van de ontwikkelingen van AI?
1: Ja, zeker. Ik ben soms heel enthousiast als ik dan nieuwe mogelijkheden zie. Dat is dan de nerd in mij die dan wakker wordt. Maar ik lig er ook wel eens wakker van als ik zie wat dat doet met mensen en welke toekomst bijvoorbeeld jonge mensen hebben. Hmm. Ik ben zelf docent op een hogeschool. Ik heb zelf kinderen die op het punt staan om te gaan studeren. En ik vraag me wel eens af, in wat voor wereld gaan zij terechtkomen over 10, 15 jaar? Ja. En zijn wij daar daadwerkelijk wel op voorbereid? Want iedereen, zoals mensen als Bill Gates, die daarover nadenkt, zegt dat dingen gaan veranderen. Dus ik geloof echt wel dat de impact misschien op langere termijn groter is dan we op dit moment kunnen inschatten. Ja. Dus daar leg ik wel eens wakker van.
0: Dan ben je bent ook christen. Hoe ga je daar dan mee om? Is er dan ook die overtuiging dat God alles ook in zijn hand heeft, ook hierin?
1: Ja, dat is natuurlijk een hele mooie overtuiging. En daar vind ik ook troost uit. Alleen het is ook een hele algemene overtuiging. Kijk, AI is iets wat in ons leven is. En als christen moet je daartoe ook verhouden. Voor mij persoonlijk is het ook een van de vele vraagstukken. Net zoals bijvoorbeeld, hoe ga ik om met het eten van vlees? Hoe ga ik om met reizen, bijvoorbeeld met het vliegtuig? En daarin maak ik een persoonlijke afweging hoe ik het gebruik. Voor mij is de tekst, onderzoek alles en behoud het goed, eigenlijk best wel een belangrijke leidraad. Ik hou er niet zo van om op voorhand al te zeggen, AI is slecht, dus we moeten er niks mee doen. Ik probeer eigenlijk ook echt het goede ervan dit te zien. Mm-hmm. En ergens waar ik vind dat het niet goed is, probeer ik daar ook, van weg te brengen.
0: Ja, die kanten ziet Gates ook, hè? Bijvoorbeeld de voordelen, vooruitgang in medische industrie bijvoorbeeld, hè? De ontwikkelingen, bestrijdingen van ziektes.
1: Ja.
0: Maar als we even voor christenen inzoomen op bijvoorbeeld de kerk, hè? Jij vindt het een goed idee als kerken zich dus ook gaan bezinnen op AI, hè? Als er nu bijvoorbeeld een predikant, een ouderling of kerkenraad meeluistert, wat zou jij dan adviseren? Waar kun je dan beginnen?
1: Kijk, als kerk sta je natuurlijk in de wereld. Hè. We zijn niet van de wereld, maar we staan in de wereld. En er is geen noodzaak in die zin dat er morgen direct wat verandert. Maar AI is natuurlijk wel iets wat ons leven op alle vlakken aan het veranderen is. Op hoe we communiceren, hoe we met elkaar omgaan, op het economisch vlak. Dus dat heeft impact en daar moet je natuurlijk over nadenken. Dus ik zou kerken willen uitdagen om daar vooral ook over in gesprek te gaan met elkaar. Nodigen ze bijvoorbeeld iemand uit. En misschien een leuke creatieve werkvorm is voor de volgende kerkenraadsvergadering. Vraag eens aan een AI-tool zoals bijvoorbeeld ChatGPT. Hoe zouden wij als lokale kerk ons kunnen voorbereiden op AI? Kom eens met een lijst van 10 gespreksvragen.
0: Ja, zelf laten interactie bepalen hoe je ermee met de AI moet omgaan.
1: Nou, nee. Die geeft dan wat voorzet. En ik denk dat een hele leuke manier is om dat gesprek op gang te brengen.
0: Ja, het zet er dan misschien even op scherp. Meteen.
1: Ja, zeker. Ja, absoluut. Dat mag ook.
0: Hey, Jacques, als wij elkaar over 5 jaar weer spreken, ik hoop eerder hoor, maar over 5 jaar, wat is dan waarschijnlijk normaal geworden waarvan luisteraars nu nog denken, nou dat duurt nog wel even?
1: Nou, ik denk op dit moment is iedereen bezig bij klanten en organisaties waar ik kom, om eigenlijk te kijken, wat kan ik nou met AI? En er zijn heel veel mensen aan het experimenteren en ik denk dat op dat moment eigenlijk dat het veel normaler is om AI te gebruiken in je dagelijks leven. Op school is het normaal, we zijn eraan gewend, we weten wat wel en wat niet kan. Dus het is eigenlijk een volgende fase van volwassenheid is het ingegaan. Wat ik vervolgens denk, ik zie wat we nu nog niet zo zien, is de opkomst van AI in fysieke machines. Denk bijvoorbeeld aan menselijke robots of humanoid robots, daar gaan we steeds meer zien. Er was toevallig vorige week de Olympische Spelen voor humanoid robots. Je kan op YouTube allemaal leuke filmpjes vinden. Maar ik denk dat we daar eigenlijk ook wel grote sprongen in zullen zien. Dat die bijvoorbeeld in de beveiliging of in operatiekamers gaan hebben. Dus dat zal denk ik dan wel iets anders zijn.
0: Dat is snel, over 5 jaar, dus humanoid robots.
1: Voorspellingen zijn altijd die kant gaat wel op. Ja.
0: En waar hoop je dat de kerk dan staat over 5 jaar ten opzichte van deze ontwikkeling?
1: Ik hoop, als je het hebt over de kerk als zijnde plek om God te dienen, dat dat de plek is, dat dat nog steeds hetzelfde is zoals we dat eigenlijk al de afgelopen 1000 jaar gedaan hebben. En ik geloof zelf dat er juist ook heel veel behoefte is aan een plek om tot verstilling te komen, om echtheid te proeven. En juist in de kerkdiensten waar we samenkomen, dat is iets waar je geen AI zou moeten willen zien. En omdat dat een plek is waar we met andere dingen bezig zijn, zou ik willen zeggen. En omheen natuurlijk wel. Dus ik hoop echt dat de kerk in de wereld staan, weet wat AI is en zich ook daartoe kan verhouden, er ook zijn voordeel mee doet, maar dat de essentiële dingen als het gaat over pastoraat, als over kerkdienst, dat die nog steeds hetzelfde zijn en zullen blijven.
0: AI-theoloog Jacques Esselink over de oproep van Bill Gates aan onder andere kerk en religieuze leiders om mee te denken over de toekomst van kunstmatige intelligentie.

0: We Are Messengers. Wholehearted op Groot Nieuws Radio.
1: Maak het 6:02.
0: We gaan naar het laatste nieuws van het ANP.
2: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De dubbele moordzaak in het Drentse Wijteveen is uitgesteld en is op verzoek van de advocaten van Richard K. Die willen het verhaal van een vanochtend gesproken getuige nog verwerken. Begin volgende maand gaat de zaak bij het Hof verder. Bij Overasselt wordt nog steeds gezocht naar bewijs na de schietpartij gisteren nacht, waarbij een dode viel. Ook is een drone ingezet. Het is niet bekend of er al iets is gevonden. En op het vliegveld van Eindhoven hebben ze technische problemen, met als gevolg dat vluchten van Ryanair vertrokken zijn zonder koffers. Door de problemen kon de bagage niet gecheckt worden, meldt Omroep Brabant.
0: Dan het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Mocht je er vanavond nog uitgaan, handig om de paraplu of capuchon mee te nemen, want er kan nog een buitje vallen. Morgen start met bewolking en wat regen. In de middag droger en zonniger. En met een graad of 22 iets warmer dan vandaag. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
3: Er staat ruim 400 kilometer file. De meeste files staan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Knoop de Hoek en Roelvaardersveen. Een half uur oponthoud door een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam, tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Bresseplein. Een ruim een half uur extra reistijd. Dat heeft ook te maken met een ongeluk op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Rotterdam Prins Alexander zijn twee rijstroken dicht. A27 Breda richting Gorkum, tussen Oosterhout en Geertruidenberg een kwartier. Op de A35 Enschede richting Almelo, tussen Enschede en Delden 3 kwartier vertraging. Wat komt er een ongeluk? Het verkeer moet over de vluchtstrook.
0: Dankjewel.
4: Laurens van de Kraat.
0: Onderweg naar de woensdagavond met lekker veel muziek. Zometeen een hoopvol geluid van C.C. Winans, Blessed Assurance. Naar Lef, dit is Herder van mijn Hart.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: ik pak hem er even bij.
1: Oké, dan gaan we.
2: De muzikale grabbelton.
1: Deze week is hij terug in nu de middagshow, de muzikale grabbelton. Je kan hem nog kennen van Laurens Lunchroom en de Lunchroom bij Daan Hartgers. En nu hebben wij hem weer overgenomen. Allemaal balletjes erin met verse categorieën. En ik grabbel er een uit. Zo. Kijken wat we erin hebben zitten vandaag. En welke categorie er vandaag aangevraagd mag worden. Welk lied. Zo. Papiertje. En hier zie ik het volgende. Oh, dit is weer net als gisteren een concrete situatie waar dan een lied erbij bedacht mag worden. Welk lied past heel goed bij de situatie als je pakketje eindelijk wordt bezorgd? Ja, het is nogal een situatie, maar denk ik wel heel herkenbaar. Dus je hebt misschien heel lang zitten wachten en die track and trace die liep maar uit en liep maar uit en eindelijk was hij daar voor de deur. Ding dong, en daar was hij, jouw pakketje. Eindelijk is hij bezorgd. Welk lied past daar heel goed bij de situatie? Ineens is hij daar op de radio. Laat maar horen, titel en artiest mag je nu nomineren voor de muzikale grabbelton. En wie weet wordt hij zo gedraaid. Er is zin.

0: instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Marcel en Lia Zimmer, ik zie uit naar de dag.
1: De muzikale Grabbelton.
0: Ja, ik heb maar een situatie, denk ik, in deze tijd dat je zo ook uit kan zien naar een pakketje wat bezorgd moet gaan worden. En soms kan dat net even wat langer duren en wat is het te wachten geblazen. Wat is dan het lied dat uitstekend bij de situatie past op het moment dat er dan eindelijk wordt aangebeld en dat pakketje wordt dan bezorgd? Dus de bel gaat, wel een bijzondere bel trouwens, maar er komt dan de bezorger binnen en het pakketje is er eindelijk. En dan hoor je toevallig ineens dit lied op de radio. Dat is dus de vraag in de muzikale Grabbelton. Jaap, die komt met een lied uit 1982. Mr. Don Francisco wil die graag horen. Met het lied The Package. Dat gaat over een man die op een ochtend wordt bezocht door de duivel. Die dan een door God gezonden pakketje met lijden en beproevingen aflevert. Om hem dan weer sterker en waardiger te maken. Maar dat is dus de metafoor van het pakketje wat bezorgd wordt ook. En die klinkt zo.

0: Leuk hoor. Wie weet gaan we deze draaien zo meteen als hij de meeste stemmen gaat krijgen. Want we gaan stemmen vandaag weer een rondje. Don Francisco dus optie 1. Wordt nu al door Elma opgestemd. Hey, even wachten Elma, er komen nog meer nummers aan. Bijvoorbeeld nummer 2 komt Arjan mee. Die zegt voor wanneer de bezorgstatus al 3 dagen zegt onderweg. Even when I don't see it, you're working. Waymaker.
1: Light in the darkness, that is a
0: we kennen natuurlijk Leland met diverse, maar dit is het origineel van Sinash. Optie 2 vandaag. En Maartje en vele anderen die hebben toch wel 1 gevoel, 1 emotie die heel goed beschreven wordt in dit lied op het moment dat die deur eindelijk open gaat.
1: I've got joy in the morning.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen inderdaad. 1, 2 of 3. Dit zijn vandaag de opties. 1 voor Mr. Don Francisco, The Package. 2 voor Sinash en Waymaker. En 3 voor Joy van Martin Smith. Heel benieuwd. Laat van je horen en app nu 1, 2 of 3 voor de muzikale grabbelton van vandaag. Hier is Andrew Rip in de middagshow.
2: Ah,

and the Rip. I'll do it again. Dit is de muzikale grabbelton waar je naar luistert. Er is een balletje gegrabbeld, een categorie gehoord. 3 nummers zijn aangedragen. Door veel eigenlijk hebben we er 3 gekozen. Ja, het was moeilijk hoor. Echt, hier komt ook een berichtje van Conny binnen. Conny zegt, oh wat maken jullie het ontzettend moeilijk. Ik dacht eerst Don Francisco, nostalgisch, doe mij maar nummer 1. Toen kwam nummer 2 in deze uitvoering, Waymaker, ook heel leuk. Maar ik ga toch voor nummer 3. Lekker meezingen onder het koken. Ja, het idee was op het moment dat je dus een pakketje eindelijk bezorgd krijgt aan de voordeur, dan is dit toch wel een lied wat heel goed toepasselijk is, hè? Dit is Gateway Worship bij Martin Smith. Enjoy! Ah.

0: stemmen vandaag in de muzikale grammaton. Gateway Worship en Martin Smith. Je hoorde Joy in de middagshow. Zometeen gaan we de woensdagavond in met een lied waar je bij je heel makkelijk mee kan doen vanuit de keuken. Je hoeft niet te zingen. Als je een lepel hebt en een vergiet, dan kun je... Ja, je kan meer methoden gebruiken, maar dat is ook niet het ongeveer. Als je een lepel en een vergiet hebt, dan kun je zo meedoen met de band van Brian Dirksen. Luister maar.
1: Het glas van uw monument verduurzamen, geld besparen op uw stookkosten en het comfort maximaliseren? Kies voor monumentaal glas van Monuvision. Vraag vrijblijvend advies en maak de juiste keuze met Monuvision.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
3: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
3: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
5: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Grootnieuws Radio.
14: Het christelijke radiostation.
13: Het ANP-nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op een carpoolplaats in Wijchen is een tas met meerdere wapens gevonden, meldt de Telegraaf. En het zou iets te maken kunnen hebben met de schietpartij van gisteren nacht in Overasselt, want Wijchen ligt daar vlakbij. Vanmiddag heeft de politie met tientallen agenten een weiland en een maïsveld bij Overasselt doorzocht. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet is boven de 1200 uitgekomen. De meeste slachtoffers vielen in Nepal. Er worden nog duizenden mensen vermist en daar zitten ook twee Nederlandse toeristen bij. Met een derde vermiste Nederlander is inmiddels contact geweest, zegt de minister. Zij woont daar. Over een week is de uitvaart van de Noorse koning Harald en dat wordt voor de politie een van de grootste operaties in hun geschiedenis. Ze krijgen hulp van de politie uit Zweden en Denemarken. Er komen veel belangrijke mensen naar Oslo. Ook ons koningshuis gaat erheen. Ze hebben al jaren een goede band met de Nooren. Het weer nog van Weer Online. Vanavond bewolkt met enkele buien. Morgen trekken ook eerst buien over het land. 'S Middags vaker droog. Het wordt dan 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Groot Nieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De dagelijkse files worden korter. De meeste vertraging is er nog in Zuid-Holland en Gelderland. De langste files staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Dus een knoop op de Hoek en de Roelevaartsveen. Een half uur extra reistijd. Dan komt er een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. De A15 Gorkum richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht. Een uur extra reistijd. 2 rijstroken zijn dicht. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Noord en Rotterdam-Prins Alexander. 20 minuten oponthoud na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A325 Nijmegen richting Arnhem. Voor de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging.
19: Zometeen de woensdagavond in met heel veel mooie muziek. Bijvoorbeeld Brian Dirksen, Phil Wickham en ook Martijn Buwalda. Hoor je zo.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50... en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
22: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
23: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
22: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
24: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
25: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram 1+1 gratis. En Hak ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
27: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. De dag van vandaag.
29: Met Laurens van der Kraats.
28: Het christelijke radiostation.

0: Edwin Dirksen en You Shine.
1: De afwasmix.
0: En wat we hopen is dat op deze woensdagavond ook die vaat weer even goed gaat blinken en schijnen. Want dat is wel wat er hier op woensdagavond weer gebeurt. Want we willen natuurlijk zorgen dat heel Nederland wel weer de nodige vaat die misschien wel weer is op gaan stapelen in de keuken weer weggewerkt kan gaan worden. Daar hebben we de afwasmix voor. En we hebben al vaker hier gezegd in de show dat er best wel wat onderzoek gedaan is naar ook wat het met je doet om gewoon af te wassen. En dat is goed voor je. Maak je kopje weer een beetje leeg. Het heeft iets meditatiefs met je handen in het sop. En er kunnen wel eens bijzondere dingen gaan gebeuren, kom ik vandaag achter. Want de community Move die heeft een video gedeeld op de socials van ene Stanley. En die vertelt een bijzonder getuigenis. Hij vertelt daar dat hij veel op straat hing. Niet echt een nette jongen was. Maar op een gegeven moment gebeurde iets bijzonders. Want hij werkte in de horeca als afwasser. En daar tijdens de afwas.
2: Vulde helemaal niks. De leegte werd eigenlijk alleen maar groter en groter. Een tijdje daarna was mijn tante overleden. Dat was heel gek, want ik stond in de afwas. Ik kreeg in één keer een gevoel. Ik werd helemaal overladen en ik dacht er niet eens aan. In mijn hoofd zag ik gewoon voor me alsof mijn tante bij hem zat en dat ze zeiden van kom. Dat heeft zoiets omgedraaid dat ik gewoon dacht van ik moet naar Jezus toe. Een goede vriendin van mij had ik geappt van ik heb dit en dit net meegemaakt. En die zondag erop kon ik eigenlijk gelijk al mee met haar naar de kerk. En kort daarna heb ik me ook nog eens laten dopen.
0: Nou, dat is toch een mooi verhaal. Even een korte versie. Als je hem helemaal wil checken, ga dan even naar het kanaal van Move Community. Ja, of nou echt die afwas nou de directe aanleiding? Denk het niet. Maar toch, we houden ons er gewoon een beetje aan vast, hè. We gaan het weer doen, de afwasmix van vandaag. Met zo Ziggy Walker moet ik zeggen. En Martijn Bewalder komt er ook aan. En eerst Phil Wickham in de afwasmix. Met The King is in the Room.

0: Wat een energie. Nou, daar is het alvast zo gedaan mee gedaan, toch? Zekia Walker met Every Brace.
1: Bijbel.
0: Zometeen een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. Maar eerst even terug naar gisteren. Toen sprak ik met Maria uit Scherpenzeel. En ze had Nehemia 8 vers 8 tot en met 10 gearcheerd. Een best een aardige tekst. Daar staat de Levieten lazen het boek met de wet van God duidelijk voor en gaven er uitleg bij. Zo verschaften ze inzicht in het gelezene. Nehemia, hij was de landvoogd, Ezra de priester en schrijver. En de Levieten die het volk uitleg gaven, zeiden tegen iedereen: deze dag is gewijd aan de Heer uw God. Rouw dus niet en huil niet. Het hele volk was namelijk in tranen uitgebarsten toen het de woorden van de wet hoorde. Ezra zei tegen hen: maak een feestmaal klaar met lekker eten en drinken en deel ervan uit aan wie niets heeft. Want deze dag is gewijd aan onze Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft is uw kracht.
2: Dat laatste gedeelte, dat ze de opdracht krijgen om niet bedroefd te zijn, terwijl ze zo onder de indruk zijn van de wet van God en zich beseffen ja, hoe belangrijk dat is en wat daardoor aan hun gegeven wordt. En dat ze dan toch niet bij die rouw en bij dat verdriet moeten blijven zitten, maar de vreugde die de Heer geeft als ze hun kracht mogen ervaren.
0: En over die dat wat God ons geeft en de belofte die hij doet, gaat dit lied van Maverick City Music. Zometeen dus een nieuw gesprek in de Doorgeefbijbel. En dan horen we aan wie Maria hem door heeft gegeven. Dit is Promises.

0: We hebben een trouwe God. Je hoorde Maverick City Music met Promises. Het is iets over 6:30. We gaan naar de hoofdpunten van het ANP nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De burgemeester van Heumen vraagt inwoners van Overasselt zoveel mogelijk rust en kalmte te bewaren na de schietpartij gisteren nacht, melden regionale media. Hij wil snel een bewonersbijeenkomst organiseren. Hoewel een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, heeft het kabinet daar geen zin in. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd de stukken te publiceren. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 1225 lichamen geteld. Duizenden mensen worden nog vermist, onder wie twee Nederlandse toeristen.
0: Je krijgt het Groot Nieuwsradio weerbericht van Buienradar. Mocht je er vanavond nog uitgaan, vergeet de paraplu niet mee te nemen, want er trekken vanuit het westen nog wat buien het land over. Morgen start met bewolking en wat regen. In de middag droger en zonniger, met een graad of 22, iets warmer dan vandaag. Hoe het op de weg is, hoor je van de ANWB.
2: De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorinchem richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
0: Dankjewel.
3: Laurens van der Kraat.
0: De Gelderse Vallei in Scherpenzeel was de doorgeefbijbel gisteren. En volgens mij zijn we daar nog steeds. Bij wie hoor je zo? Naar Sera Noah. En waar was jij?
4: De dag van vandaag.
3: Het christelijke radiostation.

0: Noah? En waar was jij?
1: De Doorgeefbijbel.
0: We zijn de afgelopen dagen in de plaats waar ook mijn radiocarrière een beetje begon bij de lokale omroep. Ik weet dat ik verslag deed bij de wielerronde van Scherpenzeel. Gisteren bij Maria. En nu zijn we, als het goed is, weer verder. En is de Bijbel doorgegeven aan...
2: Goedenavond, met Ilse.
0: Goedenavond, Ilse, met Laurens, Groot Nieuwsradio.
2: Hoi, Laurens.
0: Hallo, hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, mooi.
2: Ja.
0: In de Scherpenzeel zijn we nog?
2: Ja, we zijn nog steeds in Scherpenzeel.
0: Ik ben
2: bang dat jullie daar nog wel even gaan blijven voorlopig.
0: Oh, echt ja? Ja, dat is allemaal al beklonken?
2: Nou, dat zijn wel echt typische Scherpenzeelse fratsen, denk ik.
0: Ja, dat je het dan graag ook hier houdt?
2: Ja.
0: Oh, wat goed. Ja, is dat typisch Scherpenzeel?
2: Ja, wat in Scherpenzeel komt, blijft in Scherpenzeel vaak.
0: En lachen. Ik vertelde net dat ik radio heb gemaakt vroeger bij de lokale omroep in Renswoude. En dan deden we dat ook onder andere voor Scherpenzeel. Dus ik was ook wel eens bij de wielerronde van Scherpenzeel. Ja, het is wel echt een dorp, hè?
2: Ja, het is echt wel een dorp. Ik kom er zelf niet vandaan, maar ja, ik ga hier nooit meer weg.
0: Nee, wat heeft Scherpenzeel wat jou toch wel in je hart heeft gesloten?
2: Ja, lastige vraag. Ik denk... Het is vooral een stukje groter dan het dorp waar ik vandaan kom. En mensen zijn alsnog, iedereen kent elkaar alsnog. En dat is wel heel fijn. Het voelt heel vertrouwd. We hebben ook twee kindjes en ja, die voed ik hier echt in vertrouwen op.
0: Ja, dat is niet iets wat je nog heel veel hoort in deze tijd. Hè? Dat er nog veel vertrouwen is voor dat we een beetje naar elkaar omzien en... doe de deur wel op slot nog achter je als je weggaat?
2: Ja, nu ga ik natuurlijk wel ja zeggen. Anders gaan ze het proberen.
0: Dat is het, ja.
2: Altijd op slot hier.
0: Ja, altijd. Ik snap het, ja. Hey, Ilse, jij vertelde dat je een lekkere dag achter de rug had. Wat doe je in het dagelijks leven?
2: Ik ben interieurontwerper en bouwbegeleider.
0: All right. En hoe combineer je die twee?
2: Ja, de klussen die ik ontwerp, die voer ik ook samen met een team helemaal uit.
0: Oh,
2: dus eigenlijk alles wat we aannemen, dat gaan we ook verbouwen. En we laten het pas los als het opgeleverd is.
0: All right. Nou, ik ga je nummer even onthouden, Ilse, want ik zit zelf midden in de verbouwing en tegen een verhuizing aan. Dus alle hulp is welkom. Maar jij hebt dus al heel wat ervaring opgedaan in die twee werelden. Vaak hoor je het volgens mij afzonderlijk, toch? Dat het of interieur is of richting de bouw. Jij combineert het dus allebei.
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, dat komt vooral door mijn man, die is timmerman. Dus ja... Dan beland je van het ene in het andere.
0: Oh, ja.
2: En hij helpt mij ook, dus dat is heel fijn.
0: Ja. Wat zijn een beetje de laatste trends op interieurgebied? Wat zie je nu heel veel?
2: Nee, er gebeurt van alles in interieurland. Vooral veel kleur zie je. En daar word ik heel blij van. Kleur is natuurlijk heel mooi. En ik ben heel dankbaar dat hij dat gegeven heeft. Dus ik pas dat ook lekker toe.
0: Ja. Je bent een beetje als Roos van Kopen zonder kijken.
2: Ja, wel een beetje, ja.
0: Dat je je hart weer vasthoudt als je jou hebt ingeschakeld. Worden er overal weer roze kussentjes neergezet en dan blijft de muur, wordt die echt geel?
2: Ik word wel vaak gezien als iemand die veel roze doet. Dus dat zeg je helemaal goed. Maar uiteraard is het belangrijk dat mensen zich thuis fijn voelen.
0: Ja, ik snap het. Hey, leuk je even een beetje te leren kennen, Ilse. En we gaan nu, wat betreft mij, een slag dieper nog richting de Bijbel, het woord. Welke tekst heb jij uitgekozen voor vanavond?
2: Nou, ik heb een tekst uitgekozen uit Matthäus 6. En dat is vers 1 en 2. En dat komt vooral omdat ik een boek aan het lezen ben. Wat voor mij niet standaard is. Dat doe ik niet zo vaak. En daarin hebben ze veel inspiratie uit Matthäus gehaald. En zo ben ik in die tekst gerold. Ja.
0: Welk boek is dat, als ik vragen mag?
2: Het heet Gods leiding in je leven.
0: Van?
2: Elizabeth Elliot, volgens mij, als ik het goed zeg.
0: Oh ja. Nou, ik ben benieuwd. Je mag de tekst even voorlezen.
2: Ja, dat ga ik doen. Matthäus 6. En ik begin bij vers 1. Let op dat jullie je gerechtigheid niet tentoonspreiden om door de mensen gezien te worden. Dan beloont jullie Vader in de hemel je niet. Dus wanneer je iemand iets geeft uit barmhartigheid, bazuin dat dan niet rond, zoals de huichelaars doen in de synagoge en op straat om door de mensen geprezen te worden. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen.
0: Ja, een scherpe tekst. Ik vind het best opmerkelijk dat je deze uitkiest.
2: Ja, dat snap ik.
0: Ja, waarom ben je er toch voor gegaan?
2: Vooral omdat hij op mijzelf heel erg ja, toepasselijk is. Ik merk gewoon heel erg dat ik toch eigenlijk wel een afgod heb. En dat is ja, om gezien te worden als een goed mens. Hm. En ja, uiteraard wil ik niets liever dan goed zijn voor hem. Alleen omdat hij dat van mij verlangt. Maar toch, ja, als er iets een afgod is, dan kom je er vaak weer bij terug. Dus ik probeer dat echt samen met hem los te laten. En ja, toen ik dit las, ik was eigenlijk helemaal niet naar deze tekst op zoek, maar het greep me gewoon aan. En toen dacht ik, ja, ik denk dat ik dit moet lezen. Er zijn vast mensen die dit, ja, liever niet over zichzelf zeggen, maar ja, zich er toch in herkennen. Dus ik dacht, ik ga dat wel doen.
0: Ja, wat eerlijk van je.
2: Ja, vind ik belangrijk, eerlijk zijn.
0: Ja, nou, en wat een goede tekst en boodschap, denk ik, inderdaad. En hoe ga je daar voor jezelf dan mee om? Want ja, als het zo in je zit, zeg maar, en je wordt ermee geconfronteerd, is best wel, kan het hardnekkig zijn, lijkt me, om daar dan mee te dealen.
2: Ja, het zijn natuurlijk vooral ook de zorgen die daar omheen dan komen. Dus dat je ergens over kan piekeren, of je iets wel goed genoeg hebt gedaan, of je wel geïnteresseerd of lief genoeg bent geweest voor iemand. En dat komt ten diepste, denk ik, om gezien te willen worden als een goed mens. Maar dat realiseer je natuurlijk niet elke keer. Wat er vooral achterblijft is, ja, het stukje heb ik het wel goed gedaan. En juist op dat soort momenten kom ik natuurlijk bij God. En dan, ja, dan heb ik, krijg ik daar wel rust in. Van, hey, maar je doet je best en dat doe je voor mij. En dat is het enige wat je hoeft te doen.
0: Ja, wel interessant hoor. Want ik denk inderdaad dat we vaak primair denken bij dat soort dingen, als daar zit onzekerheid onder, of dat is nobel, want iemand wil het graag goed doen. Maar jij zegt eigenlijk dat komt toch voort uit, ja, een beetje een ongezonde behoefte misschien aan bevestiging en jezelf centraal zetten?
2: Nou, ik weet niet of dat bij iedereen zo is. Dat durf ik niet in te vullen. Maar ik merk dat het bij mij wel zo is. Dus dat omschrijf je heel mooi.
0: Ja, en dit boek helpt jou daarbij?
2: Ja, ja.
0: Matthäus 6, vers 1 en 2, vandaag gearchiveerd in de Doorgeefbijbel door Ilse uit Scherpenzeel. En het boek Gods leiding in mijn leven van Elisabeth Elliot kwam ook nog te sprake. Dank je wel voor het meedoen met de Doorgeefbijbel.
2: Ja, heel graag gedaan. En jullie bedankt.
0: Mooie avond, hè? Hoi, hoi.
2: Ja, jij ook. Doeg. Your love alone.

0: stretches to the sky.
1: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
2: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
3: Hi, this is Josiah Queen.
1: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
3: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
1: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: Ben.
1: Reijer en Reni Kraaijenoord, je hoorde kennen.
2: De Luisterwijzer.
1: We gaan zo meteen iemand leren kennen, namelijk Angelina. Ze maakt zo meteen haar debuut op het station 7FM. Het is eigenlijk het jongere broertje van de Groot Nieuwsradio, zou je kunnen zeggen. Nee, niet Angelina, dat is natuurlijk een dame. Maar ik bedoel dat het jongere kanaal is 7FM. En net even wat energiekere muziek nog. En je kunt het beluisteren via de app of via onze website. Haar eerste track zo meteen is van Rent Collective. You're evergreen. Je kunt ook naar Groot Nieuws Radio non-stop. Daar hoor je zo meteen Stephanie Kretzinger met Knowing You. Knowing you, Jesus. En hier begint zo meteen Tim Hendricks met het programma Wens en mannenkoor Harpe Davids uit Genemuiden. Een uur lang mooie kerk- en koorliederen in het programma Wens. Zometeen dus met Tim Hendricks. Dit was de middagshow. Morgen gaan we weer vanaf 4 uur van start. En hopen jou weer te spreken. Ik wens je een mooie avond. En dit is Jordan St. Cyr en To Save My Life.

0: Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Ontvang jij de Grootnieuwsradio nieuwsbrief al? Dan maak je komende week kans op 4 kaarten voor de kindertour Avonturen in het Liedjesbos van Marcel en Lydia Ziemer.
7: Ga je mee op avontuur in het Liedjesbos?
6: Meld je uiterlijk deze donderdag aan voor de nieuwsbrief via grootnieuwsradio.nl/nieuwsbrief.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met 1 euro per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 7 uur.
13: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De gemeente Heumen heeft moeite met het beantwoorden van alle vragen die binnenkomen na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht, melden regionale media. De burgemeester heeft wel contact gehad met direct omwonenden en hij wil voor iedereen nog een bijeenkomst organiseren, maar weet nog niet wanneer. Hij vraagt dan ook om rust en kalmte. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat een deel van de begroting openbaar wordt gemaakt, maar het kabinet vertikt dat. Omdat een deel van de begroting al was gelekt, had de Kamer gevraagd om de stukken te publiceren. Dat doen we niet, zegt minister Heijnen. Zoals altijd krijgt de Kamer die pas op de vrijdag voor Prinsjesdag. Oekraïne krijgt extra luchtverdediging van EU-landen, hebben de landen afgesproken op een top in Ierland. Het is nog niet duidelijk welke landen steun gaan leveren. Dat maken ze later zelf nog bekend. Oekraïne heeft in ieder geval grote behoefte aan Patriot-raketten. Die hebben veel landen op voorraad. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien. Ook morgen eerst buien. In de middag vaker droog. Bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardinkveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
15: Zometeen wens.
16: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
17: Kozijnshop.
10: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Smin.
21: Valt je iets op aan mij?
20: Nieuwe jas?
21: Nee.
20: Nieuwe schoenen?
21: Nee.
20: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
22: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
20: Smin.
23: Boost yourself.
1: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen... voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wil jij de hele Bijbel door en je geloof verdiepen? Volg de Bijbelcursus van het Evangelisch College... op een van onze 50 leslocaties of online. Meld je aan voor een open dag in jouw buurt via evangelischcollege.nl/bijbelcursus.
24: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Deze week in de bonus. Optimal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten... op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
6: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Elke avond vanaf 7 uur.
26: De mooiste kerk- en koormuziek.
6: Het christelijke radiostation.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen?

Ik ben benieuwd of je het herkent, maar soms dan kan ik overvallen worden door een intens gevoel van dankbaarheid. Soms is er ook best wel een concrete aanleiding aan te wijzen. Soms is het er zomaar. En misschien was het vanavond ook wel het eerste lied dat hier klonk. Dat als het ware een soort dankbaarheidsluik opende. We zongen aan het begin van deze nieuwe wens. Dankt, dankt nu alle God. Bedankt mannenkoor Harpe David Schenemuiden, want jullie zetten de toon voor vanavond. Woensdag 2 september 2026 en nog veel meer dankbaarheid die door deze uitzending heen klinkt met de wensen van vandaag. Jouw verzoekplaat om te danken, maar ook om elkaar te bemoedigen. Liederen waar we hoop, kracht uit mogen putten. Liederen die troosten. Liederen waarmee we ons hart uitstorten bij God de Vader. En het volgende lied is ook een gebed, het Onze Vader, dat hier klinkt in een uitvoering van Marcel en Lydia Ziemer. En Arie Loren uit Bergambacht, ik mag het lied aan jou meegeven namens je schoonmoeder. Jannie de Haai den Boer zegt, Arie, je bent 29 augustus jarig geweest. 55 jaar geworden. En ik wil je zo van harte feliciteren. En je veel gezegende jaren toewensen met alle die jou lief zijn. Ja, ze doet dat met dit lied. Onze Vader, hier zijn Marcel en Lydia Ziemer.

0: mooi deze uitvoering van Psalm 121 met mannenensemble Espresso, onder leiding van Arjan Wouters, die binnenkort ook te gast is in het Heerlijk Loflied bij Hans van Vuren. En ja, het is de opmaat, Psalm 121, naar de tekst van vandaag, Jeremia hoofdstuk 17, vers 14.
1: De dagtekst.
0: Onze hulp is van de Heer, zongen we met Psalm 121. En dan staat er in Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven. Ik lees hem nog een keer. Jeremia 17, vers 14. Genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

Een bijzonder opgewekt geluid hier met het koor De Zeeklank. Onder leiding van Johan Bredewoud zongen zij U zal ik loven, Heer. Met vreugde zal ik tot u zingen. Ja, vrolijkheid hier op de zender vanavond.

ook in wens. En dat is terecht. Tegelijk, als ik denk aan de wensen die we vandaag mogen doorgeven, als ik kijk naar al die andere uitzendingen die we samen hebben gemaakt, ja, dan gaat het hand in hand. Dan is er aan de ene kant de dankbaarheid, het vertrouwen. God redt, God geneest. God is bij ons. Er is heel veel reden om vrolijk te zijn, ons te verheugen. Maar er zijn ook momenten, en die komen ook vaak genoeg voorbij met de wensen, dat we het even niet meer weten. Dat we het niet begrijpen. Waarom het gaat zoals het gaat. Waarom er lijden is. Waarom we mensen, dierbaren, moeten missen. De onzekerheid over hoe het verder zal gaan. Over een onbekende toekomst. Ja, ook dat is er. En ik ben op dit moment het boek van C.S. Lewis aan het lezen. Verdriet, dood en geloof. Waarin hij de pijnlijke worsteling beschrijft. Wanneer je God nodig hebt in je diepste nood, maar alleen stilte ervaart. Het is iets wat hij meemaakte toen hij zijn vrouw verloor. En ook dat gevoel, dat kun je misschien herkennen. En ook dat zal er vanavond allebei zijn. Het opgewekte, dankbare geluid. Maar ook het andere geluid van stilte, niet weten, twijfel. Ik hoop dat je de ruimte ervaart, ook hier in het programma Wens. En laten we liederen voor al die verschillende seizoenen ook voor elkaar aanvragen. Misschien wil je zelf ook een plaat aanvragen voor een van de seizoenen in ons leven. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens en laat ook zeker van je horen. Alle geluiden zijn welkom. Ja, met het volgende lied zingen wij, en misschien is dit jouw gebed, Heer, ik heb u nodig. Solideo Gloria Urk zingt dit lied en we mogen het draaien namens Rudy en Petra Koers voor jullie. Mart en Lieneke van Ittersum uit Epe. Afgelopen zondag waren jullie 30 jaar getrouwd, zeggen Rudy en Petra. En op deze manier willen we jullie nog van harte feliciteren. We willen jullie alle goed voor de toekomst toewensen. Ook nu jullie net verhuisd zijn en er in korte tijd zoveel veranderd is in jullie woon- en gezinssituatie. We willen jullie ook bedanken voor de jarenlange vriendschap. En we hopen dat die nog vele jaren mag duren. Het volgende lied over het besef dat we hem zo nodig hebben.

Als dit lied zo klinkt vanavond, Ik heb u nodig, gezongen door Solideo Gloria Urk, dan denk ik ook aan jouw situatie, Martin de Leeuw. We denken aan jouw familie en aan jouw moeder in het bijzonder. Feitje Vos, 88 jaar, uit Sprangkapelle. Je laat weten, we hebben slecht nieuws gekregen. Mijn moeder kan menselijk gezien niet meer beter worden. De scan ziet er niet goed uit. Wij als familie, we staan dicht om haar heen. En we bidden haar een blij hart. Bidden voor een blij hart en vragen Psalm 116 voor haar aan. Psalm 116, God heb ik lief. Gezongen door het Urker Gemengd Koor Immanuel voor Feitje Vos.

Welk een vriend is onze Jezus. Instrumentaal hier door Arjan en Edith Post met trompet. Johan Bredewoud achter de vleugel en Harm Hoeve op het orgel. Ja, en dan muziek voor jou. Maaike van der Lauw uit Enschede. Je wordt getrakteerd, je wordt bedankt. Want, zegt Opoe van der Lauw, lieve Maaike, dank je wel voor het begeleiden van mij bij het huwelijk van Kees en Marleen vorige week. Ik hou van je en je was me tot steun de hele dag. Nu ben je weer aan het werk. Sterkte daarmee en ik bid jou Gods nabijheid toe met het volgende lied. Een gebed om zegen, muziek van Sela, hier je toegezongen door regiokoor Adonai uit Waddinxveen. Met een lieve groet van Opoe van der Lauw.

een vriendelijk woord en een lied op de radio. Jouw wens kan voor een glimlach zorgen. Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.

Blijf hem prijzen in mijn lied. Een statement naar Psalm 42 en 43. Je hoorde het Gener Muidermannenkoor Stereo hier vanavond in Wens. En hier hoor je een heel ander geluid. Je hoort hier Lef met gitaar en het liedje Wees gezegend. Rodé Lensen wilde een mooie wens meegeven aan jou als moeder. Lieve mama, zegt Rodé, vandaag ben je jarig en ik wens jou een hele fijne avond. Wees gezegend is het verjaardagslied dat Lef hier namens Rodé voor je zingt.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week Christelijk Gemengd Koor Immanuel uit Katwijk.

Ook vandaag kunnen we op ze rekenen. Gemengd koor Immanuel Katwijk onder leiding van Peter Burger. Als blijde klanken koor van de week zongen zij hier: Ik wil jou van harte dienen. En de solo was voor Mirjam Feijer. Ja, je kunt hier zelf ook een solo laten horen met jouw verzoekplaat. Ik weet niet hoe muzikaal je bent, maar een lied uitkiezen, een mooi lied uitkiezen, dat moet toch lukken. En ja, misschien is het ook het gebaar op zich dat eigenlijk al de muziek maakt. Zo werkt het vaak toch wel. Het feit dat jouw verzoek op de radio te horen is, dat je voor iemand iets hebt aangevraagd. Alleen dat al, dat heeft grote impact. Dat kan een zegen zijn. En ik wil je dan ook vragen om lekker mee te doen aan het programma. En de liederen die je in gedachten hebt, of de mensen aan wie je denkt, om daar een wens van te maken en ons in te schakelen via grootnieuwsradio.nl/wens. Als het goed is, als je eenmaal op de site bent, dan wijst het allemaal voor zich. grootnieuwsradio.nl/wens. Ik heb nog een lied voor je. Gaan we nu naar luisteren. Mannenkoor Ede staat klaar om onder leiding van Wim van Galen Eens zal op de grote morgen voor je te zingen. Dit was het voor dit uur wens. We zijn er morgenavond weer. Heel graag tot dan.

0: Elke doordeweekse avond om 7 uur. Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
2: nu
1: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
2: Nu halen, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
6: Loco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Grootnieuws Radio.
15: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 8 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Op meerdere plekken in Brabant wordt de bodem gesaneerd omdat er te veel lood in zit. En dat kan slecht zijn voor jonge kinderen, vooral voor de ontwikkeling van hun hersenen. Het gaat onder meer om een moestuincomplex in Heusden. De provincie zegt er hard aan te werken om te zorgen dat kinderen veilig buiten kunnen spelen. Zeeuwen reageren positief dat ze vuurwerk kunnen inleveren nu het niet meer mag worden afgestoken, meldt de regionale omroep. Door het hele land kan dat worden ingeleverd de komende weken. Gisteren en vandaag stond het inleverpunt in Terneuzen en Middelburg. Daar werd ruim 100 kilo vuurwerk ingeleverd. Veel mensen weten namelijk niet wat ze ermee moeten. Het protest van boeren bij het provinciehuis in Leeuwarden is rustig verlopen. 2 boeren kregen een boete omdat ze het kenteken van hun tractor hadden afgeplakt. Daar waren ze eerder al voor gewaarschuwd, maar ze deden er niks aan. Anderen wel. In totaal waren ongeveer 250 tractoren naar Leeuwarden gereden. Het weer nog van Weer Online. Bewolkt met enkele buien, morgen ook eerst buien. 'S Middags vaker droog. Het wordt maximaal 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
17: ANWB.
18: De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd, tussen Nijega en Hardegrijp, een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
19: Focus op wat je niet scherp hebt.
2: Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
7: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
17: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
19: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
20: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
21: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
24: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
25: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
26: Loco. De Lulu.
27: Gek.
25: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
24: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
28: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
29: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
30: Het christelijke radiostation.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou,
3: wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
3: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Van Albert Heijn.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Victory for All trekt een streep door armoede. Voor kinderen in Zuid-Afrika. Door christelijk onderwijs en liefdevolle zorg. Benieuwd wat er gebeurt als jij Victory for All steunt met €1 per dag? Kijk op trek-doorarmoede.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meer...

0: de verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
2: Meer dan 1 miljoen Nederlanders leven in armoede. Kinderen gaan zelfs zonder ontbijt naar school. Kerk in Actie staat op tegen armoede en heeft jouw hulp nodig. Word collectant. kerkinactie.nl/collectant.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. In Drentse Hogeveen is begin van de avond een man overleden, waarschijnlijk na een steekpartij. Getuigen zeggen tegen de regionale omroep dat ze twee mannen ruziend over straat zagen lopen en dat een van hen plotseling in elkaar zakte. Er is iemand opgepakt en de politie doet nog onderzoek op de plek waar het gebeurd is. Inwoners van Overasselt zijn boos dat de woning waar gisteren nacht een dodelijke schietpartij was nog altijd niet is gesloten. Volgens regionale media wordt het huis bewaakt door de politie. De burgemeester zegt morgen te beslissen over sluiting of niet. En ook wil hij binnenkort een bewonersbijeenkomst organiseren. De informatieborden over het tolsysteem voor de Blankenburgtunnel bij Vlaardingen worden veranderd. Bij de ombudsman waren veel klachten binnengekomen. Automobilisten slapten niet wat er op het bord stond en wat er van ze wordt verwacht. De nieuwe borden krijgen andere kleuren en de teksten erop worden korter. Het weer nog van Weer Online. Morgen eerst buien, 's middags droog bij 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB. De dagelijkse files nemen nu snel af. Er staat nog 60 kilometer bij elkaar. De files die nog opvallen staan op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Roelevarensveen. 20 minuten vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingveld, Triesendam en Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging, dat is de nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land, op de N356 Drachten richting Holwerd. Tussen Nijega en Hardegrijp. Een uur vertraging, dat komt ook door een ongeluk.
7: Bij kozijnshop.nl doen we graag een deurtje open over kozijnen. Want als dé webshop in kozijnen weten we er alles van. Bestel je kozijnen razendsnel op kozijnshop.nl. Kozijnshop.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Kozijnen monteren we door heel Nederland. Bestel vandaag nog op kozijnshop.nl.
9: Kozijnshop.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Grondwerk, straatwerk en riool- of kabelwerk? Laat het uitvoeren door de specialisten van Breging in Nijkerk. Van voorbereiding en aanleg tot en met bestrating. Breging.nl. Schep vertrouwen.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Kom ons team versterken. Solliciteer via info@breging.nl. Schep vertrouwen.
15: Wij zijn Lume. Voor vrouwen vol licht. Net als jij. Sluit je aan bij onze beweging en ontdek een plek waar je inspiratie vindt over hoe jij je geloof kunt uitdelen. Klein en praktisch, maar ook vol verwachting en met lef. Wij zijn lume.nl/join.
16: Geld inzamelen voor een school, vereniging, kerk of project? Organiseer een stroopwafelactie met de ambachtelijke stroopwafels van Marcus & Marcus. Deze zijn lekker en aantrekkelijk geprijsd. Zo gaat uw opbrengst naar het goede doel. Ga naar stroopwafelsvanmarcus.nl.
9: Zeg, al eens kaas gegeten van een dier dat eruit ziet alsof hij rechtstreeks uit een avonturenboek komt? Nee? Probeer dan de buffelkaas van Dutch Carabao. Nu 1 kilo voor €9,95. Romig, vol van smaak en beter verteerbaar dan gewone kaas. Bestel op buffelkaas.com.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Dus, durf jij het aan? Buffelkaas van Dutch Carabao? Nu, 1 kilo ambachtelijke buffelkaas voor maar €9,95. Bestel op buffelkaas.com.
18: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
19: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
20: Het christelijke radiostation.

0: Hij is nog maar 23 jaar. Maar zijn muziek heeft een enorme impact.
1: Wij zitten eigenlijk heel vast aan onze telefoon en er wijst dit liedje op.
2: Hi, this is Josiah Queen.
0: Josiah Queen. Begin het nieuwe seizoen goed en win deze week 2 kaarten voor Josiah Queen.
2: It's gonna be an amazing night. I'll see you all there.
0: Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/actie.

0: focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
2: Terwijl kinderen hier een schooltas pakken, missen miljoenen kinderen in Afghanistan basisonderwijs. Zij leren niet lezen en schrijven. Samen zorgen we dat kinderen toch naar school kunnen.

0: Help mee en doneer. worldvision.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
0: Geef kinderen in Afghanistan basisonderwijs. worldvision.nl.
2: Kinderen en jongeren helpen? Bid voor hen. Doe met jouw gemeente mee aan de HGJB gebedsactie. Vraag gratis gebedsflyers aan op hgjb.nl/gebedsactie.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: HGJB gebedsactie. Bid mee voor kinderen en jongeren. Meer info op hgjb.nl/gebedsactie.
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
7: Koekoe.
8: De Lulu.
7: Gek.
6: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 10 uur.
11: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Inwoners van Overasselt kunnen terecht bij slachtofferhulp als ze daar behoefte aan hebben, zegt de burgemeester. En die wil op korte termijn ook een bewonersbijeenkomst organiseren. Na de dodelijke schietpartij van gisteren nacht. Dat kon nog niet, die bewonersbijeenkomst, omdat het politieonderzoek nog volop bezig is. Ook werd nog iemand opgepakt vandaag. De Belastingdienst heeft al een paar maanden een nieuw rekeningnummer, maar dat is kennelijk nog niet bij iedereen bekend. Er komen nog steeds bedragen binnen op het oude nummer. 1 op de 10 gaat nog niet goed. Daarom komt er binnenkort een campagne op radio en internet met het nieuwe rekeningnummer. De verdachte van de dodelijke schietpartij bij een dansfeest in Zwitserland heeft psychologische problemen, zegt justitie. Hij heeft nog niet gesproken sinds hij werd opgepakt. In zijn auto werden meerdere wapens gevonden. Bij de schietpartij afgelopen weekend kwam een Italiaanse vrouw om het leven en 5 anderen raakten gewond. Het weer nog van Weer Online. Vannacht regent het in het noorden, in het zuiden blijft het overwegend droog. En morgen trekken buien over het land en wordt het 20 tot 23 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Zometeen
13: levenswoorden.
14: Smin.
15: Valt je iets op aan mij?
14: Nieuwe jas?
15: Nee.
14: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
14: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
16: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
14: Smint.
17: Boost yourself.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Nog 309.000.
22: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
23: 7 sturen.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
21: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
25: Een goed verhaal is nooit ver weg.
7: Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
23: Kijk jij wel eens in de spiegel van de liefde? Bij Mirror of Love kijken we naar wat er is, wat er was en wat er zou kunnen zijn. Begin vandaag nog met kijken op mirroroflove.nl. Samen bouwen aan je relatie. Omdat liefde het hoogste goed is.
25: Waarom doe je wat je doet? Veel gedrag komt voort uit oude patronen. In de basic training van Groundwork leer je die herkennen en ontstaat ruimte voor herstel en groei. Groundwork.nl.
26: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen. Groot nieuws. Levenswoorden.
27: Met Daan Olthof.
28: Een hele goede avond. Ben jij meer een ochtend- of een avondmens? Of hou jij liever van aardappollen die gekookt zijn of gebakken? Zomaar een aantal voorkeuren die je kunt hebben. Maar heeft God eigenlijk ook een voorkeur? En zo ja, voor wat dan? Of voor wie? Ga zo meteen luisteren naar een overdenking van Pieter Bot van de PKN. Maar eerst lezen we de dagtekst van vandaag uit Jeremia 17, vers 14. Daar staat: genees mij, Heer, dan zal ik gezond zijn. Red mij, dan zal ik veilig zijn. U wil ik altijd loven.

0: Elevation Worship, you're the same God. Als ik zou moeten kiezen, dan draag ik het liefste een spijkerbroek. Een zwarte. Als ik zou moeten kiezen, dan eet ik het liefst elke avond patat. En het allerliefste drink ik koffie met opgeschuimde melk erin. Dat zijn mijn voorkeuren. Maar heeft God eigenlijk ook een voorkeur? En zo ja, wat is dat dan? We gaan op zoek naar Gods voorkeur in de overdenking van Pieter Bot van de BKN.
1: In de Bijbel worden voortdurend mensen uitgekozen. God kiest mensen om zijn plan om deze wereld vast te houden, te redden en te bevrijden, gestalte te geven. Hij kiest Abraham. Hij kiest Jacob. Hij kiest David. En daarbij heeft God vaak de voorkeur voor de tweede, de minste, de kleinste. Abraham wordt gekozen om vader van een groot volk te worden op het moment dat hij geen kinderen heeft. Jacob wordt gekozen terwijl hij de tweede is die geboren wordt. David wordt als achtste zoon van Isaïe gekozen, terwijl die er niet eens bij mocht zijn, terwijl Samuel komt om een nieuwe koning te zalven. Was die te jong, te onbeduidend, wie zal het zeggen? Duidelijk is dat God kiest. Nou is er iets raars aan de hand, elke keer als God kiest. En het mooist kun je dat zien bij Jacob en Esau. Dit rare is er aan de hand. God kiest Jacob. Maar vervolgens beschrijft de Bijbel vooral Esau als de leukste van de twee. Als je de verhalen van Jacob en Esau leest, dan krijg je vanzelf een voorkeur voor Esau. Esau, die woeste man, die gewoon zegt wat hij denkt. Die niks verborgen houdt. What you see is what you get. Esau, die man die van zijn hart geen moordkuil maakt. Betrouwbaar is, want hij doet gewoon wat hij zegt. En daartegenover staat dan Jacob. Van wie de naam al bepaald wordt door hoe die geboren werd. De hielenpakker. Esau, die werd als eerste geboren en gelijk erachteraan kwam Jacob die zijn hiel vastpakte. Zo staat het in de Bijbel. Toen de dag van de bevalling was gekomen, bracht zij, Rebecca, inderdaad een tweeling ter wereld. Het kind dat het eerst tevoorschijn kwam was rossig en helemaal behaard, alsof het een haren mantel aan had. Ze noemden het Esau. Toen daarna zijn broer tevoorschijn kwam, hield hij Esau bij de hiel beet. Hij werd Jacob genoemd. Isaac was 60 jaar toen zij geboren werden. Hiel beetpakker. Bedrieger. Leugenaar. Pootjehaker. Allemaal vertalingen van die naam Jacob. Zo is die Jacob. En dat blijkt ook in de rest van het verhaal. Jacob is niet de leukste thuis. Nee, hij liegt en bedriegt om er zelf beter van te worden. Jacobs grote probleem is dat hij het liefst de eerste had willen zijn. En hoewel die door God is uitgekozen om de belangrijkste te zijn, accepteert hij maar niet dat hij de tweede is. Maar Esau daarentegen, die is de oudste. En vindt dat prima. En geniet van het leven wat hij heeft. En is stoer, betrouwbaar. En precies dat zie je heel vaak in de Bijbel. Iets raars, iets raadselachtigs. Bij David en Saul heb je dat eigenlijk ook. Saul is een hele betrouwbare man die groot en sterk is, doet wat hij zegt. Een man waar ik mij snel in herken. Maar David, als je goed leest, lijkt de Bijbelschrijver hem lang niet altijd zo positief neer te zetten. Het is een slechte vader. Die vriendschap tussen Jonathan en David gaat vooral van Jonathan uit. Als je goed tussen de regels doorleest, zie je dat David in wat hij doet helemaal niet altijd zo'n leuke man is. God laat in de Bijbel juist de mensen die niet kiest positief neerzetten.

0: De opwekking band, je hoorde De Rivier. Daarvoor hoorde je het eerste gedeelte van De Overdenking van Pieter Bot, waar we vandaag hebben gehoord dat God daadwerkelijk een voorkeur heeft. Zeker voor bepaalde mensen die hij kiest.
1: God laat in de Bijbel juist de mensen die hij niet kiest positief neerzetten. Want God kiest mensen om zijn heil in deze wereld te krijgen. Anderen gaat hij voorbij. Het is jammer dat het Nieuwe Testament dat dan vertaalt met haten. Want God haat Esau niet. Nee, hij is Esau voorbij gegaan. Zoals als je verliefd wordt op iemand, je de één kiest. En al die andere vrouwen of mannen dan voorbij gaat. Dan haat je ze niet, maar die ben je voorbij gegaan. Nee, God haat Esau niet. Want om dat juist af te leren, denk ik, beschrijft de Bijbel zo positief over juist de mens die God niet kiest. Wil je nog zo'n voorbeeld uit de Bijbel? Hagar, de moeder van Ismaël, die gepest wordt door Sara. Als je de Bijbel leest, krijg je een voorkeur voor Hagar. Die vrouw die maar vermalen wordt door het lot, die ook maar als slavin wordt weggegeven aan Abraham, die maar zijn kind moet dragen en dan maar vlucht in de woestijn. Ja, je krijgt een voorkeur voor Hagar. Zeker als je leest hoe de Bijbel daarover schrijft. Wat zou de Bijbel daar nou mee willen leren? Ik denk dit. Het is de verwerping van het niet gekozen worden. De verwerping van de verwerping. Het laat mij zien dat Gods liefde zo groot is, dat ook al kiest God mensen en een volk om zijn heil op deze wereld te krijgen, ook al wordt Israël het kanaal om de Messias Jezus Christus geboren te laten worden, God heeft vanaf het begin af aan elk mens op het oog. Precies zoals de profeten het ook zeggen, dat er een baan, een snelweg zal lopen die aardsvijanden van vroeger met elkaar zullen verbinden. Er zal een weg lopen tussen Assur en Egypte. En Israël zal zich daarbij voegen, zodat deze volken verbonden zijn in Gods liefde. En God heeft een voorkeur voor wat onaf en kapot is. Dat kiest hij. Hij kiest David, de onbeduidendste. Hij kiest Jacob, die het tweede geboren is. Hij kiest Isaac als kind van Gods belofte. Maar degene die God voorbij gaat, die schrijft God nooit af. Er is geen afschrijven bij God. Gods liefde is veel te groot. Dus als jij soms ooit het gevoel hebt dat, zoals iemand mij ooit eens zei, ik ben weggeschrapt uit Gods boekje, hij kent mij niet meer. Als je ooit het gevoel hebt dat God zich niet meer met jou bemoeit, denk dan aan Hagar, tegen wie God precies zegt, je zal gezegend worden. Denk dan aan Esau, die blijft leven binnen Gods belofte. Denk dan aan al die mensen die God voorbij gaat om zijn heil op deze wereld te krijgen, maar niet voorbij gaat in zijn liefde. De Bijbel laat zien dat er een verwerping van de verwerping is. Gods liefde is voor iedereen.

Reni en Elisa Krijgsman. Je hoorde Wij hebben nu lief. Daarvoor hoorde je de overdenking van Pieter Bot. Wil je al zijn overdenkingen in één keer beluisteren? Dat kan via onze podcast. Die kun je vinden via grootnieuwsradio.nl/podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van Levenswoorden. Zometeen Hillsong United naar Keith en Christian Getty.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Protestantse Kerk Nederland. Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
1: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.
3: De ogen gaan over de aarde, zoeken het hoofd.

0: Goed Nieuws Radio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Filippenzen hoofdstuk 2, vers 14 tot 30 uit de Basisbijbel. Doe alles zonder mopperen of klagen. Zorg ervoor dat niemand iets slechts van jullie kan zeggen. Wees echte kinderen van God, op wie niets valt aan te merken. Want dan zullen jullie als stralende sterren zijn die opvallen tussen de slechte en ongehoorzame mensen van deze tijd. Blijf gehoorzaam aan het woord dat leven geeft. Dan heb ik tenminste niet voor niets zo mijn best gedaan voor jullie. En dan zal ik op de dag dat Christus terugkomt trots op jullie kunnen zijn. Jullie zullen je geloof als een offer aan God kunnen aanbieden. Daar ben ik heel erg blij over. Zelfs als jullie geloof mij mijn leven kost, ik zal blij zijn samen met jullie. En ik wil dat jullie daar ook samen met mij blij over zullen zijn. Timotheus en Epafroditus. Ik wil Timotheus zo graag mogelijk naar jullie toesturen. Ik vertrouw erop dat de Heer Jezus er snel voor zal zorgen dat dat kan. Want ik wil graag van hem horen hoe het met jullie gaat. Dan zal ik weer vol goede moed zijn. Want hij wil net zo graag als ik jullie met alles helpen. Daarin is hij de enige. Want de meeste mensen denken alleen maar aan hun eigen zaken. Ze denken niet aan die van Jezus Christus. Maar Timotheus heeft samen met mij hard gewerkt om het goede nieuws bekend te maken. Dat weten jullie. Hij is mij daarin zo trouw als een zoon die zijn vader helpt. Zodra ik weet hoe het met mijn rechtszaak gaat, wil ik hem naar jullie toesturen. Maar ik hoop dat ik ook zelf gauw naar jullie toe kan komen. Ik vertrouw erop dat de Heer daarvoor zal zorgen. Het leek mij goed om mijn broeder en medewerker en medestrijder Epafroditus naar jullie toe te sturen. Jullie hadden hem hierheen gestuurd om mij te komen helpen en voor mij te zorgen. Maar nu wil ik erg graag dat hij weer naar jullie teruggaat. Ook omdat hij bezorgd over jullie was, want hij wist dat jullie hadden gehoord dat hij heel erg ziek is geweest. Hij is inderdaad op de rand van de dood geweest, maar God is goed voor hem geweest, ook voor mij. Want nu hoef ik niet opnieuw verdrietig te zijn, want ik heb al veel verdriet gehad. Ik heb hem dus naar jullie teruggestuurd. Dan kunnen jullie blij zijn als jullie hem terugzien. Dan hoef ik niet meer bezorgd over jullie te zijn. Ontvang hem in de Heer met blijdschap. Heb respect voor mannen zoals hij. Want het was door zijn werk voor Christus dat hij zo dicht bij de dood is geweest. Hij heeft zijn leven gewaagd om voor mij te kunnen doen wat jullie niet voor mij konden doen. Omdat jullie te ver weg waren.
0: Lees met Groot Nieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
1: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
1: Wow!
0: Is binnen 3 minuten geregeld.
1: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
0: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Nog 309.000.
7: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
8: 7 stuurlingen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
10: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
11: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
12: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar Promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.

0: Het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is een tweede verdachte aangehouden na de vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen eerder vanavond. Daarbij kwam iemand om het leven. De politie houdt nog een slag om de arm of het ook echt een steekpartij was of iets anders. Ook al leek het er wel op dat de slachtoffer steekwonden had. Bij de Amerikaanse aanval gisteren op Iran zijn onder meer defensiedoelen vernietigd langs de straat van Hormuz, zegt president Trump. Die waarschuwde ook meteen voor nieuwe aanvallen. Iran en de VS hadden eerder een staakt het vuren afgesproken, maar dat hield geen stand. Vredesonderhandelingen liggen zo goed als stil. De gemeente Amsterdam heeft bijna 20 fonteinen in de stad uitgezet vanwege de poepbacterie, meldt AT5. Je kunt ziek worden van het vieze water. Er wordt nu gekeken wat eraan gedaan kan worden. Het is niet duidelijk wanneer de fonteinen weer aan kunnen. Amsterdam heeft er bijna 90. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht regen in het noorden, het koelt af tot een graad of 17. In het zuiden blijft het overwegend droog. Morgen trekken buien over het land en het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Luister deze week en win kaarten voor Josiah Queen.
3: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
2: Het christelijke radiostation. Groot.

0: U moet uw wekker nog instellen.
1: Oké, dan. Geef me één goede reden waarom ik de wekker moet zetten op zaterdag.
2: Nou, wat dacht je van het gloednieuwe programma De Nieuwe Zaterdag met Lucas Kramer? Iedere zaterdag ga ik op zoek naar het unieke waar mensen hun weekend voor overhoop halen. Ik bezorg een weekendblessing en we gaan geïnspireerd het weekend in met de overdenkingen van Anne van Os.
1: De Nieuwe Zaterdag.
2: Grootnieuws. Vanaf nu, elke zaterdagochtend tussen 6 en 10 bij Grootnieuws Radio.

0: Wauw skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
4: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
14: Koekoek,
15: de Lulu.
14: Gek.
13: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 12 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Het onderzoek van de ME in en om Overasselt is afgerond. Bij de zoektocht zijn vandaag nog meerdere wapens gevonden, ook in omliggende plaatsen, zoals Wiegen. Het huis waar de schietpartij plaatsvond, wordt de komende tijd nog wel bewaakt. De deadline van de dreigvideo, gericht aan Jan G. uit Overasselt, is verstreken. Aan het eind van de ochtend dook er een video op waarin een groep gewapende mannen eiste dat hij binnen 12 uur een grote lading drugs terug moest geven. Anders zouden ze iedereen in zijn omgeving vermoorden. De echtheid van de video wordt nog onderzocht. Een andere deadline die is verstreken is die van de transfermarkt. Voetbalclubs hadden tot 1 minuut voor 12 om nieuwe spelers aan te kopen of te verkopen. De KNVB maakt morgen de totale lijst met transfers bekend en hoeveel geld ermee is gemoeid. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

Found.

gezicht. Soms is zij niet te dragen, soms is zij vederlicht. Zij stuurt ons door het leven.

0: Vervolging in China neemt sterk toe. Huiskerken worden gesloten. Honderden voorgangers zitten gevangen. Met camera's houdt de overheid alles in de gaten.
1: Maar Chinese christenen zijn trouw. Ze blijven samenkomen. Ze blijven het evangelie delen, ondanks de grote risico's. Dit kunnen ze niet alleen.
0: Deze woensdag, Grootnieuwsradio helpt.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Toeslagenouders hadden de afgelopen jaren recht op gratis rechtsbijstand, maar die is de afgelopen tijd stiekem ingeperkt, is trouw achtergekomen. Het ministerie van Financiën heeft de voorwaarden aangepast en daardoor worden niet meer alle juridische kosten vergoed. De beelden die rondgaan van een arrestatie in het Gelderse plaatsje Balgooi, vlakbij Overasselt, zijn nep, zegt de politie. Ze roepen mensen op om de video niet te delen. De ME ronde vanavond een onderzoek in en om Overasselt af. Daarbij zijn nog meerdere wapens boven water gekomen. Wethouder Tom de Nooier van Oldebroek geeft zijn portefeuille met de opvang van Oekraïense vluchtelingen terug, meldt Omroep Gelderland. Er ontstond vorige week ophef omdat hij een foto plaatste met de Kalashnikov in de pro-Russische regio Transnistrië. Daar had hij al eerder zijn excuses voor aangeboden. En dan nu het weer van Weer Online? Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke

0: On the night you fall in all the pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
2: Door dit lied voel ik me geliefd.
1: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
3: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
1: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Een flinke politiemacht bij een huis in Lunteren meldt Gelderlander. Er was zwaar vuurwerk en flitspoeder gevonden. Ook de EOD kwam eraan te pas. De eigenaar, een jonge jongen, was tijdens de vondst niet thuis. Toen hij even later thuis kwam, werd gelijk zijn telefoon ingenomen. Hij moet zich later bij de politie melden. Een inzamelingsactie voor de doodgeschoten man in Overasselt heeft binnen een dag al meer dan €10.000 opgehaald. De man beveiligde het huis van drugscrimineel Jan G. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Hij had geen uitvaartverzekering. In Londen kun je vanaf nu een zelfrijdende taxi nemen. Een Britse start-up werkt ervoor samen met Uber. In Amerika en China zijn zelfrijdende taxis al langer onderdeel van het straatbeeld. Omdat de Britse taxis nog in de testfase zitten, zit er voorlopig nog wel een mens achter het stuur om in te grijpen als dat nodig is. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden kunnen er buien vallen. Het is een graad of 17. Overdag in het hele land buien. Het wordt 20 tot 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.